0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Eemland 1. Non-stop.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek op 101.1.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Fans zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Fans verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay, het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord, het bleef daar 0-0. Dan het weer, vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon, het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Terug naar de jaren 70.
2: De nabestaanden van Elvis Presley hebben gisteren van het gemeentebestuur van de stad Memphis in de staat Tennessee toestemming gekregen het lichaam van de overleden koning van de rock and roll over te brengen naar zijn landgoed Graceland.
3: Duizenden stonden langs de weg die de witte auto ging met de koperen kist en het stoffelijk overschot van de zanger die begin deze week op 42-jarige leeftijd overleed.
4: De week van de 70's.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Jarenlang gedacht dat het nummer heet Hoe sterk is de eenzame fietser, maar het is Jimmy. Dus
1: dat zou ik niet zeggen of zo, hè?
0: Nee, dat werd wel tijd natuurlijk, dat we weten dat het Jimmy is.
1: Ja.
0: Maar intussen weet ik dat natuurlijk wel. Draai al wat rondjes mee, logisch, het is de muziek uit de 70's.
1: Ja. Oh, echt? Waar komt het? Oh.
0: Alles is uit de 70's.
1: Ja, dat is waar ook.
0: Alles is uit de 70's.
1: Ik had niet verwacht dat het zo oud was.
0: Maar Boudewijn de Groot kan vandaag de dag nog steeds muziek maken. En dat doet hij volgens mij ook. En al een paar jaar geleden hebben we nog leuk werk van hem gehoord. Dus waarom ook eigenlijk niet? Back to the 70's, dat doen we deze week. Artiesten als Billy Ocean bijvoorbeeld, die zingen ook nog steeds. Maar die maakt ook muziek in de jaren 70. Die horen we verderop. By the way, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Hallo.
0: En voor iedereen die nu wakker is of wakker aan het worden is, gezellig. Het is dinsdag vandaag, we gaan er weer voor. Jij zei net, is dinsdag de moeilijkste dag van opstaan voor de wekker?
1: Ik had zo moeite met mijn ogen open krijgen vanochtend. Als ik een soort mol was die weer boven de grond kwam.
0: Dat is toch gek, want je hebt ze wel dicht gedaan gisteravond toen je naar bed ging.
1: Ja, ik weet niet wat het is. Echt een beetje vermoeidheidsklop.
0: Zo een beetje dichtgeplakt ook. Heb ik nog wel eens dat je denkt, hoezo?
1: Het duurde echt een half uur hoor, bij mij.
0: Nou, de slaap uit de ogen wrijven of vegen of nou is hetzelfde als wrijven.
1: Oude plens water in je gezicht.
0: Nou, dat werkt wel. Daar word je wel wakker van. Net als van gezellige muziek. Aretha Franklin, mensen.

0: Nou, geen toeval natuurlijk. Ik had al gezien dat hij in de lijst voorkwam vandaag met muziek. En nu Utrecht is wakker. Oh, deze ook zo meteen. Ik had het over Billy Ocean uit 77 en Red Light, Spells Dancer. Nou, het rode licht gaat hier weer aan in de studio. Dat betekent dat we weer wat mogen zeggen. Ik heb het al gedaan en jij gaat het ook doen.
1: Ja, inderdaad. Ja, we hebben weer een mooie vraag die we aan je stellen vandaag, waar we graag een reactie op willen. Dat is, ging jij in de jaren 70 naar de film Turks Fruit? En die film die zorgde destijds voor veel ophef. Wat weet je daar nog van? Zijn we heel benieuwd naar, want het is natuurlijk de week van de jaren 70 op Radio M Utrecht deze week. En alles staat in het teken van de 70s. Ja, Turks Fruit, heb jij hem gezien toen? Of wat weet jij ervan?
0: Nou, toen niet, want het was 1973 dat die film op het doek verscheen. Oh, ja, ja. Dan mocht ik niet naartoe, sterker nog. Ik was 5.
1: Het was van 16 plus.
0: Dat was van, hij is 22 februari 1973 voor het eerst in de bios verschenen. Toen moest ik nog 6 worden. Dus nee, die heb ik niet gezien, die film. Het was een omstreden film natuurlijk, hè. Met wel een goed verhaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Met Monique van der Ven en Rutger Hauer, dat weet ik natuurlijk. Ik heb die film later wel gezien, hoor.
1: Ja, precies.
0: Maar er zat nog ook seksscènes in allemaal. Van een jong stel natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Uiteindelijk is het een heel triest verhaal natuurlijk. Want zij krijgt kanker en gaat dood. Dus ja, dat is best een pittige film.
1: Zo, ja. Ik kan me herinneren dat ik hem wel een keer heb gezien. Maar ik moest echt weer even googlen waar dat nou precies over ging ook. Het boek stond volgens mij ook op de lijst van onze boekverslagen.
0: Ja, volgens mij ook, ja.
1: Zo'n boeklijst, leeslijst of zo heet dat?
0: Ja, de boeklijst inderdaad, ja.
1: Ja, Jan Bonkers. Ja, goed, dat was dus wel een film die de randjes opzocht.
0: Ja, met Paul Verhoef als regisseur, dat weet ik wel. En Jan Bonkers, zeg je al inderdaad, dat was de schrijver van dit verhaal.
1: Ja.
0: Turks Fruit, ja, mooi muziekje ook erbij. Zal ik dat nog even zoeken? Zo?
1: Ja, leuk, ook benieuwd.
0: We
1: willen in ieder geval weten wat jij destijds van die film vond. En wat weet je er nog van? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En dan gaan we nog een keer.
1: Yeah.

0: Sweet Sensations, Red Sweet Dreamer. En dagdromen mag. Maar een beetje wakker worden is misschien wel handig. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Gaan we daar zeker voor zorgen met de muziek uit de 70's... in de week van de jaren 70. En je favoriete nummer, misschien was dit het wel... kun je stemmen in de lijst der lijsten. Dat is komende vrijdag de top 100 van de jaren 70. Dat kun je stemmen via radiomutrecht.nl... en natuurlijk de RTV Utrecht app. Daar kun je dat ook duidelijk maken wat je graag wilt horen. En voor de rest zou ik zeggen, als je niet je keuze duidelijk maakt... gewoon lekker blijven luisteren en genieten. Wat staat er op de voorpagina's van de kranten vandaag? Nou, allemaal hebben ze het over het overlijden van Wim T. Schippers.
1: Ja, NRC pakt er ook groot mee uit op de voorpagina. Wim T. Schippers, van 1942 tot juni 2026 leefde hij. Ja, als hij iets was, dan was het wel... ongrijpbaar, schrijft de krant. Een groot verhaal op pagina 14 en 15 in het NRC daarover. Dan een ander verhaal over het toeslagenschandaal. Zeker 20.000 ouders ontvingen ten onrechte financiële compensatie. Ambtenaren waarschuwden al vroeg dat het ministerie te ruimhartig ouders 30.000 euro of meer schadecompensatie gaf.
0: Ja.
1: Volgens medewerkers werden interne critici genegeerd... of kregen ze geen contractverlenging.
0: Dat is één grote puinhoop, zeg
1: maar. Nou.
0: Want er zijn heel veel mensen die onterecht geld afgepakt is... en heel veel mensen die nu geld gekregen hebben. Zo kwam dit wat je uitlegt gisteren in het nieuws. Ja, ik vind het schandalig allemaal. Ik vind het echt schandalig. Niet dat mensen te veel hebben gekregen. Je kunt niet geld genoeg krijgen, denk ik dan. Maar laat ik de grappen even achterwege. Maar wat een ellende is dat. Wat een fouten zijn hier gemaakt.
1: Zoveel mensen ook. 20.000 ouders.
0: Ja, die de dupe zijn. Kinderen die de dupe zijn.
1: Ja.
0: Ik vind het heel erg. Ik vind dat echt schandalig. Dat meen ik.
1: Schrijnend, hè?
0: Ja. Zeker. Terug naar Wim T. Schippers. Op alle kranten, op de voorpagina's, daar staat hij. Meester van het absurdisme, dat was hij zo benoemd. Trouw hem. Ja, dat is waar. Ik laat even een klein stukje horen uit het radioprogramma Ron Flon Flon. Daar heb ik veel naar geluisterd. Dat was inderdaad absurd op de Hilversumse publieke omroepen. En ja, dat duurde na de reclame die dan geweest was. Vaak heel erg lang. En dan kwamen mensen zogenaamde studio binnenrennen. Laten we even luisteren naar een fragment. Ja. En Wim T. Schippers doet dezelfde aankondiging. En dan hoor je ook welke datum dit uitgezonden is.
2: Goedemiddag luisteraars. Hartelijk welkom bij Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Op deze 1214 oktober 1984, 1009 april 85, 704 februari 86, dan wel 3 februari 88.
0: Ja. Je kon er geen touw vastknopen, maar daarom was het juist ontzettend leuk. Met allerlei gasten die in die studio binnenkwamen. Hij maakte er een potje van. Een puinhoop, maar zo verschrikkelijk goed gedaan... dat het echt elke keer weer boeide als hij op de radio was. En dan heb ik het alleen maar over de radio, want hij was natuurlijk ook de stem van...
1: Nou, ja, van Ernie, Bert Ernie. En Ernie. Als ik hem hoor, dan moet ik er meteen aan denken. Die Piet!
0: Piet. Ja, nee, iedereen probeert hem altijd na te doen. En dat was fantastisch, want hij deed die stem al die jaren natuurlijk.
1: Ja,
0: geweldig.
1: Sentiment, ja.
0: Ja. De meester van het absurdisme is een mooie omschrijving. Kop in, trouw voor morgen. Wim T. Schippers ook op de voorpagina van de Volkskrant. En een kleine inzet op de voorkant van de Telegraaf... met de verwijzing naar Wim T. Schippers. Vrolijk ontregeld. Een leuke foto van Wim T. Schippers. Helaas is hij overleden. Ja. Dat is het nieuws van de kranten zoals ze dat brengen, wat ik voor me heb.
1: Ja, ik heb hier nog het AD Utrechts Nieuwsblad. Die koppen met voetbal. De mix van culturen, net als in Oranje. Het warmloopshirt van het Nederlands elftal op het WK... is een gigantisch succes voor kledingmerk Patta. Ja, het shirt staat op de voorpagina. Heb je hem al gezien, Bob? Kijk.
0: Oh ja, ja, ja. Wat een uitgedost geheel is dit.
1: Ja, het ziet heel flamboyant uit, zeg maar.
0: Ja.
1: Oké, en dan nog een verhaal over... te veel plastic bij afhaalzaken. Niemand wil een papieren rietje. Nederlandse afvalhoreca. Nee,
0: dat is verschrikkelijk.
1: Dat drinkt helemaal niet lekker. Hè?
0: Nee, dat zeker niet. Nee, ja. Plastic is natuurlijk niet goed, maar dat papieren rietje...
1: Dat is helemaal zacht.
0: Wat tot nu toe ik geprobeerd heb, is niet het alternatief voor het plastic rietje.
1: Nee, ja. Nederlandse afvalhoreca maakt nog volop gebruik van de plastic bakjes, bekers en bestek. Blijkt uit de steekproef van deze krant, het AD Utrechts Nieuwsblad, onder ruim 100 horecazaken in 12 steden. Zelfs plastic rietjes worden nog naar hartelust meegegeven, terwijl die al 5 jaar officieel zijn verboden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is toch een signaal dat de praktijk toch leert dat mensen het liever niet willen of zo, hè? Of dat het gewoon wat onprettiger is, misschien. Nou, meer hierover in het AD.
0: Goed. geen liedjes. We drinken koffie, we drinken thee. Gewoon uit een mok of uit een glas, zo doen we dat.
1: Hoppatee.
0: En we schreeuwen het van de daken. Moet je horen, zeg.

0: langs de 70s bij Radio M Utrecht. Met meer muziek onderweg en verkeersinformatie zometeen. Eerst even een kort weerberichtje van Margot Ribberink. Uitgebreid horen we er zometeen in Utrecht is wakker. Ja, dat weer voor Midden-Nederland. Hier. Vanochtend vroeg kan er uit het wolkendek in het zuidwesten van de provincie Utrecht nog een buitje vallen. En daarna is het dan wel droog en komt de zon zo af en toe tevoorschijn. Nou, ik moet je zeggen, de zon gloren, die was er al vanmorgen toen ik hier naartoe reed. Toen was het 5:00, dus de zon had er al zin in, volgens mij. Met weinig wind komt de temperatuur maximaal op een graad of 22 uit. 22.
1: Oh, dat vind ik
0: zit
1: dan
0: weer boven de 20 graden. Lekker, toch? En dan verkeersinformatie van de ANWB. Er is namelijk een ongeluk gebeurd op de A27. En dat is vanuit Breda richting Utrecht. En dat betekent langzaam rijden en flink wat vertraging tussen knooppunt Gorinchem en Noorderloos. Dat is maar een klein stukje. Over die 6 kilometer doe je een 30 minuten langer. Alle rijstroken zijn dicht. Je gaat via de vluchtstrook. 2 rijstroken zijn het overigens. Die dan compleet dicht zijn. En omrijdersadvies, want dat is het beste om te doen, zegt de ANWB. Dat is doorrijden over de A15 of de A15 kiezen als je er nog niet op zit. En dan de A2 bij knooppunt Deil pak je dat. Ga je naar boven richting Utrecht. Een 30 minuten extra reistijd dus daar. Bij ons in de studio Robert-Jan Boy. En die heeft zin in een ijsje volgens mij. En dat gaat hij zo meteen vertellen. Want daar hebben we gisteren over gehad. Het wordt een beetje warmer in Midden-Nederland. En het wordt een beetje de ijstijd, heb ik het idee.
2: De ijstijd. Het gaat om de hitte die eraan zit te komen. De koperen ploert gaat weer zijn ding doen. Dat is het mogen geloven.
1: Lekker. Ploert.
2: Dat gaat er helemaal uit de hand lopen.
0: Ja, dat is
2: en daar past dan wel iets bij om aan te likken natuurlijk. En dan praten we over het ijsje.
0: Ja, heerlijk.
2: Nou, we waren vorige week de vakwedstrijd. Wedstrijden van de Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders.
0: Mm-hmm.
2: En daar is uiteraard een uitslag uitgekomen. En laatst nou IJsselon Torino invoerde bij de beste 5 van Nederland horen. Als het gaat om ijssalons.
1: Oh, ja.
2: En dat gaat natuurlijk verder dan alleen het ijs. Daar zit ook, daar zitten meerdere zaken aan. Dus de kwaliteit natuurlijk, maar ook hoe die IJsselon eruit ziet. Innovatie, een hele waslijst aan ijzers zit eraan. Dus dat is niet zomaar een wedstrijd. En we gaan uiteraard ons licht opsteken bij deze maître, zouden wij kunnen zeggen.
0: Wat leuk. Lekker ook trouwens. Ja. Lekker onderwerp.
2: Niels en Esther Verwij. Ja. Niels is voortgekomen uit de chocolaterie. Hij is chocolatier.
1: Oh.
2: En ook volop bezig geweest op patisseriegebied.
0: Oh ja.
2: Internationaal, Londen, cruises. Dus dat is echt. En op een gegeven moment de overstap naar het ijs.
0: Ja.
2: Waarin hij echt al zijn creativiteit en al zijn passie, zoals het heet, en zijn hele hebben en houden kwijt kan, ondersteund door zijn geliefde Esther.
0: Ja, wat een geweldig vak lijkt me dit, om als je dit beheert. Sorry, natuurlijk als je bonbons kunt maken ook al.
2: Ja, hij heeft de beste bonbon van Nederland gemaakt in 2020. Het is echt, het is niet zomaar iets waar we nu naartoe gaan.
0: Maar hij gooit het over een ijskoude boeg.
2: Een ijskoude boeg, maar wel een ijskoude boeg die je natuurlijk in andere staat brengt. Misschien dat is de bedoeling natuurlijk van deze prestigieuze prijs. Hij zegt zelf dat ijs herinneringen creëert en mensen bij elkaar brengt. Dus er gaat echt een diepere filosofie achter schuil.
0: Dat heb ik nooit bij nagedacht dat ik een ijsje eet.
2: Nee, maar daarom ben je natuurlijk ook nooit tot die hogere regio doorgedrongen, Bob.
0: Ik ben leek, maar wel liefhebber van ijs. Ik vind het wel heel lekker. Er is wel verschil in ijs. Zeker wel.
2: Ja, dat is ook zo. Maar het begint natuurlijk met basisijs, heb ik laten vertellen.
1: Ja?
2: En daarna moet er nog van alles mee gebeuren natuurlijk. Maar naar welke smaak welke smaak wil je op een gegeven moment hebben? Dat is natuurlijk een hele goede vraag.
1: Ja,
2: je hebt een smaak, maar in hoeverre kan je smaak vooruit gaan?
0: Dat moet je uitleggen als je dat wilt.
2: Dat kan ik niet uitleggen, want dat gaan we natuurlijk zometeen vragen.
0: Hoe je smaak vooruit gaat?
2: Ja, wat kun je op een gegeven moment aan je smaak doen om hem beter te maken? Nou, maar het is goed, kortom, de mensen zullen wel denken, waar gaat het in Nederland?
0: Maar wel een smakelijk onderwerp dit, dat is
2: dat denk ik wel. Ja. Of ik iets mee kan nemen, dat waag ik te betwijfelen, want het smelt natuurlijk.
0: Nou, als ik dit echt had geweten.
2: Het kenmerk van ijs, het is maar eventjes, het smelt weg en...
1: Heb je geen ijstas meegenomen? Dat vind ik wel jammer.
0: Ja, zo. Als ik het had geweten, had ik van die diepvrieselementen meegenomen.
1: Ja, ik ook.
2: Ik dacht, diepvrieselementen. Wat een schitterend woord.
0: Ja. Op naar?
2: Woerden.
0: Naar Woerden. Daar zit hij, zeg maar. Oh,
2: we hebben trouwens ook nog contact met de voorzitter van de ijscommissie van de Nederlands Vereniging.
1: IJscommissie. Geweldige baan ook.
2: Ambachtelijk ijsmaker, de voorzitter van de wedstrijdcommissie. Dus die gaat ook nog verder.
0: Lekker.
2: Kortom.

0: Jackpot.
1: Mooie naam voor een groep. Het was ook een leuke plaat. Iedereen was ook happy door dit nummer. Is everybody happy? Back to the 70s. Terug naar de jaren 70 op Radio M Utrecht. Nog altijd die lange file op de A27. Breda richting Utrecht. Vanaf knooppunt Gorinchem tot Noorderloos. Over die 6 kilometer doe je een half uur langer. Je wordt via de vluchtstrook geleid. Want alle rijstroken richting Utrecht zijn dicht vanwege een ongeluk. Omrijden is het advies van de ANWB. Doe je door te rijden of om te rijden via A15. En dan bij knooppunt Deil de weg naar boven pakken. De A2 richting Utrecht. Half uur extra, ook 5 minuten vertraging is erbij gekomen op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. De ANWB meet dat tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk. Traffic Jam Sailor, zometeen het weer voor Midden-Nederland.
2: From the 18th century cobblestone streets, with the horse and the carriages to rest our feet.
1: Meet dat tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk. Traffic Jam Sailor, zometeen het weer voor Midden-Nederland.

0: De groep Sailor en Traffic Jam, even de grote hits van deze mannen. Trouwens, alle meer. De groep Sailor met het nummer Sailor had je ook natuurlijk. En in de jaren 80 hadden ze ook nog bijvoorbeeld La Cumbia als groot succes bij ons in Nederland. Maar ja, die mogen we niet uitzenden, dat is logisch. Want het is de week van de 70s, dat vinden we alleen maar leuk. Want in de jaren 70 biedt ontzettend veel, ja, veel leuke herinneringen voor velen. Als het alleen al gaat om de musicaliteiten, zeg maar. Maar gewoon Ribberink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat
1: Hallo.
0: Feestelijk om weer bij ons te zijn met de opkomende zon die goed te zien was. Ook in Midden-Nederland volgens mij, hè?
1: Ja, we zitten bijna tegen het langste deel van de zomer, hè, 21 juni. En ik kreeg een prachtige foto van iemand uit Velp. Het is niet Gita, want die zit op dit moment ergens anders.
0: Ja.
1: En die heeft een foto gemaakt om 12 uur afgelopen nacht. En daar is nog steeds een beetje het schijnsel van de zon te zien. Dus dat is de middernachtzon.
0: Ja.
1: Mooi toch?
0: Ja, wow. Zeker wel, ja.
1: Ja. Ja.
0: En maar aan de andere kant is natuurlijk ook de maan te zien. En die zal er ook volop geweest zijn. Want er was niet heel veel, er waren niet heel veel wolken, denk ik, vannacht.
1: Oh, ik heb geen idee wat de maan staande op dit moment is. Want als het nieuwe maan is, dan zie je hem niet. En als de maan natuurlijk wel een vorm heeft, dan kun je hem natuurlijk allebei zien. En de middernachtzon en de maan.
0: Ja,
1: ja, en dan tegen de tijd dat jij opstaat, schijnt dat het licht van de zon nog tegen een paar prachtige wolken aan. En dan krijg je van die prachtige en oranje kleuren.
0: Nou,
1: dus
0: zeker,
1: dat is altijd een mooi moment om als vroege vogel natuurlijk dit even mee te pikken.
0: Precies. Ja, het is echt even genieten. Maar niet dat je toch naar je werk moet en dan weer binnen zit. Maar het idee dat iedereen daarmee wakker wordt of wakker kan worden is wel heel erg leuk natuurlijk. Ja, ja, het was een mooi verschijnsel. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het wolkenloos misschien niet was. Maar want je had het al over die wolken waar de zon dan tegenaan schijnt. Maar het is wel veel beter dan vorige week. Want toen was er weinig van de zon in de ochtend te zien.
1: Precies, ja. Gisteren was er ook weinig te zien. Wat we op dit moment zien is dat de dikste wolkenvelden over het zuiden van de provincie liggen. Er zit nog een gebiedje met wat lichte regen in Zuid-Holland en ook in het reguliere gebied kan nog even de zuidrand van onze provincie schampen. Het

0: komend uur. In het noorden, daar zitten al wat meer gaatjes in de bewolking. En zo hobbelen we deze dag door. Ik denk dat het dan op de meeste plaatsen droog blijft. Met wolkenvelden zon. Vanmiddag zelfs nog wat meer zon. En het is langzaamaan wat warmer aan het worden. Het wordt vandaag de eerste dag met temperaturen weer boven de 20 graden. Ja. Overigens gisteravond hebben we ook nog best wel wat zon gehad. En de temperatuur kwam toen bij Piet van der Mel in Kamerik nog eventjes uit op een graadje of 19. Oh. Dus dat heeft niet veel gescheeld. Maar vandaag gaan we er wel overheen. En dik er overheen. We komen langzaamaan in wat warmere lucht terecht. En de maximumtemperatuur na een starttemperatuur van 12, 13 graden bij een zwakke wind uit een oostelijke richting is vandaag 22 of 23 graden.
1: Kijk eens aan, wat een heerlijk vooruitzicht. Hè? En ja. Die stijgende lijn, maar gewoon om even kort te gaan nu. Misschien volgende uur even wat uitgebreider. Maar dat gaat best wel heel erg warm worden in Midden-Nederland. Binnen nu een paar dagen, toch?
0: Dat gaat gebeuren vanaf donderdag. Want morgen wordt het ook 23 graden. En dat pot wordt later op de dag bereikt. Want morgen moet er eerst nog even een warmtefront passeren. En dan ziet het weer er even, met name in de middag, wat minder florissant uit. Met dikke bewolking en soms nog een beetje regen. Dat is dus de passage van dat warmtefront. En als dat eenmaal gepasseerd is, dus het is even geduld AUB morgen. Maar als dat warmtefront eenmaal gepasseerd is, dan klaart het natuurlijk op. En dan zitten we ook met meteen in die keihete lucht die boven Spanje en boven het westen van Frankrijk op dit moment al zit, met temperaturen boven de 30, 35 graden. Ja. En die komt dan vanaf donderdag in onze richting, met donderdag 28 graden. En vrijdag, de warmste dag, 31 of 32 graden. Dus wat dat betreft...
1: Ja.
0: Gaat het inderdaad
1: Een beetje de kies
0: als een raket?
1: Ja, precies. Maar wel de kies op elkaar in die dagen dat het zo heet gaat worden.
0: Okay. Ja, het vervelende is dat we er niet zo goed aan kunnen wennen. Het is in één keer zo warm.
1: Ja.

0: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
1: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
0: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
2: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. 7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. Hij woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, zegt deze luchtmachtkolonel.
6: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
5: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oudschaatster Irene Wüst is door NRC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. En vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. In Los Angeles wonen ook de meeste Iraniërs die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
7: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar. Die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
5: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer vanochtend in het oosten een enkele bui. Vanmiddag meer zon. Het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: 7:02, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht de tweede uur met nieuws en actualiteiten in Midden-Nederland. Nieuws, dat woord had ik nog niet in de mond genomen, maar nu wel. Want Marjolein Heijer staat bij ons in de studio. Kortom, het nieuws uit Midden-Nederland hier bij Radio M Utrecht. Goedemorgen Marjolein.
9: Goedemorgen. Meerdere raadsleden in wijk bij Duurstede zijn de afgelopen tijd bedreigd. Het gaat om mensen die betrokken zijn geweest bij de keuze om asielzoekers op te vangen in een sportcomplex in wijk. De raadsleden zeggen online, maar ook op straat te zijn lastiggevallen. De politie onderzoekt een vechtpartij in Breukelen, waarbij dit weekend iemand gewond is geraakt. Het conflict was op de parkeerplaats bij de voetbalclub. Het slachtoffer kreeg ruzie met inzittenden van een auto en er stond dus een vechtpartij. Getuigen, die wordt gevraagd om zich te melden. In Oudewater zijn opnieuw verkeersdrempels gestolen. Het gaat om de drempels bij de fietsoversteekplaats op de Johan Vierbergenweg. Die lagen daar tijdelijk vanwege de vernieuwing van het fietspad aan de overkant. En in april, toen was het ook al raak, toen werden die drempels ook al eens weggehaald.
8: Nou, gekke, hè?
9: Waarom zou je dat doen, hè?
8: Ja. Ja,
9: omdat je het irritant vindt waarschijnlijk om eroverheen te rijden.
8: Dus, maar voor de rest neem ik niet aan dat je die in je eigen tuin gaat neerleggen of zo.
9: Dat lijkt me ook niet. Nee, ja, wat de lol daar nou van is. Ja. De gemeente doet in elk geval aangifte.
8: Nou, terecht.
9: Ja.
8: Hey Marjolein, dankjewel. Dat was nieuws even in het kort. 19:30. Uitgebreid zo meteen. van verkeersinformatie van de ANWB. Met die flinke file die alleen maar opnoopt in tijd. Op de A27. Eerst even naar de A12 vanuit Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Woerden. Daar staat een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is daarom dicht. 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Ja, die A27 vanwege een ongeluk. Noordeloos Lexmond. Daar zit de vertraging. Van Gorkum naar Utrecht voor de A27. Want daar hebben we het over. 3 kwartier extra reistijd. Bergingswerkzaamheden vinden nu plaats. Je wordt omgeleid via de vluchtstrook. En het omrijdend advies is er nog altijd via knooppunt Deil. Dat is doorrijden of omrijden via de A15 en dan de A2. 3 kwartier extra reistijd dus op de A27 richting Utrecht.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
12: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
16: Terug naar de jaren 70.
17: De zomer van 1975 zal de geschiedenis ingaan als een van de warmste sedert in de beeld begonnen werd met klimatologische waarnemingen.
18: De week van de 70's.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Gelijk maar even weten hoe het met Robert-Jan gaat, want die gaat onderweg naar Woerden. En die gaat ongetwijfeld het hebben over een ontzettend lekker onderwerp vandaag. Robert-Jan.
21: Ja, ja, het heeft met ijs te maken. Vorige week is IJsselon Torino in Woerden verkozen tot de top 5 van beste IJsselons van het jaar van Nederland. En we gaan natuurlijk kijken wat daar nou het geheim achter is. Wanneer begin je aan ijs? Ik bedoel, hoe ga je de smaken ontwikkelen? Hoe zit het met de verdere kwaliteitseisen die je zelf stelt als chocolatier, als pâtissier en ga zo maar door. En als klap op de vuurpijl gaan we ook nog praten met de voorzitter van de vakwedstrijd van de Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders. Het is een buitengewoon serieuze zaak, dit ijsje. En je moet er snel bij zijn. Dat is het kenmerk van ijs. Al die kwaliteit, alles wat erin gestopt is, ja, voor je het weet, is het gesmolten. De kwetsbaarheid des levens. Allemaal in dat bolletje ijs.
8: Geweldig. Nou, ijskoud om te horen dit ijskoude verhaal. Robert-Jan, tot zometeen om daar uitgebreid over door te praten vanuit Woerden. Tot zo. Goede reis naar Woerden toe. 7 over 7 inmiddels geworden. Wij hebben ook wat onderwerpen om over door te praten. Hebben wij niet contact zometeen met een van de studenten van de HKU?
22: Ja, dat klopt. De 21-jarige Casper Struik die studeert vandaag af in de Domtoren. Ja, wat hij dan precies doet, dat gaan we hem zo vragen. Want dat is wel een heel bijzonder iets.
8: Dat moet haast wel, ja.
22: In de Domtoren, vandaag.
8: In de Dom in Utrecht. Nou, we gaan meemaken zometeen. Even bellen met Casper, heet hij. Ja. En voor de rest houden we ons ook bezig met wederom een film uit de jaren 70. Ik zeg wederom, dat hebben we gisteren niet gedaan trouwens. Maar de film, dit is hem. Ah, ja. Laat hem heel eventjes horen, want dit is heel kenmerkend voor die film.

0: En we hebben het natuurlijk over Turks fruit.
1: Ja, de bekende film die ook al wat reacties opriep en ophef veroorzaakte. Wat weet je er nog van? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Kunnen we erover doorpraten in Utrecht is wakker. Dus leuke reacties en welkom. Ik zag al wat dingen binnenkomen.
1: Ja, hele leuke reacties zag ik alweer voorbij komen. Heel weten, grappig. Ja. Gaan we zo voorlezen.
0: Jaren 70, discovloertje. Rode lampen, groene lampen, blauwe lampen, knipperende discobollen van die glitterbollen.
1: Oh, het lijkt me zo leuk om nachtdans te hebben.
0: Oh, heerlijk, ja. En meedansen mag op de muziek van Tavares.

0: Richard en Karen Carpenter. The Carpenters. En Top of the World, een van de vele successen van deze groep. Het is 7:15. Je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker.
1: Ja, het is een spannende dag vandaag voor de 21-jarige Casper Struik. Als student aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht studeert hij vandaag af in de Domtoren. En wat hij gaat doen, daar gaan we met hem over verder praten. Goedemorgen, Casper.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij gaat vandaag op voor je afstuderen als bijaardier, ofwel klokkenluider. Ja, dat hoor je niet vaak, hè, en al helemaal niet van zo'n jong iemand. Wilde hij dit altijd al worden?
2: Ja, ja, ik moet eerst wel even onderscheid maken tussen bijaardier en klokkenluider. Klokkenluider is net iets anders dan een bijaardier.
1: Oh, ja, ja, goed dat je dat zegt. Ja,
2: ja, als je klokkenluidt, dan ja, dat is zeg maar voor een kerkdienst.
1: Ja.
2: Nou ja, ik wilde dat nog helemaal niet heel lang geleden eigenlijk gaan doen. Ik speel van jongs af aan eigenlijk een ander instrument, namelijk het orgel. Dat deed ik als baby al.
0: En, pardon, als baby?
2: Ja, als baby. Dus ik heb nog een, dat is wel heel leuk, er is een filmpje bewaard gebleven dat ik als baby bij mijn vader op het schoot zat achter het orgel en dat ik met mijn handen op de toets zit te slaan. Dus ja, het is met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Leuk zeg. Wat vind je mooi aan bijaardier zijn?
2: Nou ja, het is als je in zo'n toren zit, het is natuurlijk geweldig als je speelt voor een hele stad. De hele stad hoort je. En dat geeft toch een soort, soort machtig gevoel. En tegelijkertijd is het ook heel gek, want je hebt geen contact met je publiek. Je zit in je eentje in zo'n toren, dus je weet niet wat er zich beneden afspeelt. En je kunt ook lekker dan in je eigen wereld bezig zijn. En dat maakt het ook juist wel heel erg lekker en ontspannen ook.
0: Maar kun je het wel goed horen als je in zo'n toren zit? Want het geluid van klokken, hè, dat is te horen bijvoorbeeld op een plein en in de hele stad. Maar jij hoort het anders dan dat mensen het, als je buiten bent, horen, denk ik.
2: Ja, je zit er vlak onder natuurlijk als je aan het spelen bent. Dus het is eigenlijk ongelooflijk hard onder die klokken.
0: Ja.
2: Vaak zitten we wel in een soort geluidsdempende cabine. Of anders doe je oordoppen in. Het is inderdaad een ander geluid dan wanneer het beneden hoort. Eigenlijk klinken klokken pas mooi als je het op een afstand van 100 meter of verder gaat beluisteren. Dus zo dichtbij krijg je inderdaad wel een soort vertekend beeld.
1: Hij zei net al eventjes, je hebt geen oogcontact of geen contact met je publiek. Is dat niet soms vreemd dat je de reactie van mensen niet ziet als zij jouw muziek horen?
2: Ja, soms wel inderdaad. Als je op een podium staat, is het altijd leuk als je die connectie met het publiek hebt. En dan krijg je een applaus en dat geeft toch ook weer een goed gevoel, zeg maar.
1: Ja.
2: En nu dan heb je iets gespeeld en dan hoop je maar dat de mensen het mooi vonden. Of soms krijg je wel een reactie, hoor, dat mensen een mailtje sturen. Maar het blijft toch altijd een beetje een zonderling iets eigenlijk.
0: Het is niet zo dat ze op de deur kloppen van jouw kamer waar je zit, zeg maar. Dat ze zeggen, hey, Casper, dit kan echt niet, dit is heel slecht.
2: Ja. Nee, dan krijg je vaak later een telefoontje of een mailtje, hoor.
0: Oh, dat wel? Oké.
2: Okay. Ja, nee, dat gebeurt al wel, sorry.
1: Ja, jij gaat vanmiddag dus spelen in de Domtoren. Het is niet de eerste keer dat je daar gaat spelen trouwens. Je hebt al onder meer een keer geoefend vorige week. We mogen alvast een voorproefje krijgen van wat je onder meer gaat spelen. We hebben er een fragment uitgeknipt. Gaan we even naar luisteren.

0: Mooi, dit is klassiek. Speel je graag ook andere genres? Wat speel je zoal?
1: Nou, als Beiedier spelen we eigenlijk een heel breed scala aan muziek. We zijn eigenlijk een soort straatmuzikant. Dus je speelt ook voor iedereen wat wils. Dus wij worden opgeleid om alle soorten muziek te spelen. Dus ook populaire muziek. We spelen pop, jazz. Dus eigenlijk alles wat bij enigszins werkt op klokken, dat proberen we te spelen.
2: Kun je ook alles spelen? Ik bedoel, alle soorten muziek kun je dus spelen. Want we hebben het al over klassiek, jazz, pop, alles. Is mogelijk om dat te bespelen en via klokken te laten horen?
1: Ja, er is wel heel veel mogelijk. Tenzij het muziek is dat een beetje richting hip-hop gaat en zo. Van die, dat is een muziek waar weinig melodie in zit. Het is vooral veel repeterende ritmische muziek. Dat werkt eigenlijk wat minder. Dus het moet wel wat melodischer zijn. Bijvoorbeeld muziek van de Beatles, dat werkt dan geweldig.
0: Kijk, nou, dat is leuk om te horen.
1: Ja, dat werkt heel leuk. Ja.
0: Hey, als je dan hopelijk vandaag afstudeert, waar hoop je dan te gaan werken? Wat zijn de baankansen als Beiedier?
1: Ja, er komen wel wat plekken vrij in de nabije toekomst. Er zijn aardig wat Beiediers die tegen hun pensioenleeftijd aanzitten.
2: Is het een uitstervend vak of niet?
1: Ik zeg niet dat het een uitstervend vak is, maar de aanwas is wel relatief klein. Dus dat betekent dat er in de toekomst waarschijnlijk wat minder Beiedier zullen zijn dan er nu zijn. Dus dat is op zich voor mij ook
0: weer positief.
1: Ja, ik ben wel verzekerd van een baan. Ja, ik zou graag willen werken ergens in Noord-Holland, Zuid-Holland. Er zijn zoveel mooie instrumenten in Nederland.
2: Wat geniet dan je voorkeur? Waar gaat het dan om? Gaat het om hoe de klokken zijn? Of is het, ik noem het even de orgel, zeg maar, waar je op speelt? Wat maakt het dat je daar nou voor kiest?
1: Nou, wat ik vooral heel leuk vind is, zijn historische klokken. Dus er zijn heel wat instrumenten in Nederland die dus uit de 17e eeuw komen. Dus echt klokken die al 400 jaar lang hetzelfde geluid geven. En dat vind ik gewoon fantastisch. Als je op zo'n instrument te spelen en je weet gewoon van, er zijn al zoveel mensen in de eeuw hiervoor die precies dit geluid hebben gehoord. Dat vind ik denk ik het mooiste. En dan heb je natuurlijk ook mooie plekken, grote steden in Nederland met mooie markten en mooie torens. Ja, maar vooral die oude instrumenten, dat vind ik heel leuk.
0: Ja. Hey, eigenlijk studeer je vandaag af voor heel Utrecht stad. Iedereen die bij de Dom staat, die kan jou horen.
1: Inderdaad.
0: Hoe laat kunnen we bij de Dom gaan staan en jouw klokkenspel horen?
1: Vanmiddag om 3 uur start ik met het spelen van mijn eindexamenprogramma.
2: En is er, heel vervelend is de vragen, maar is er nog een mogelijkheid dat je zakt vandaag, dat je het niet haalt?
1: Nou, ik denk het niet hoor. Want als je gevraagd wordt om dan zo'n examen te spelen, nou, ik denk niet dat ze dan nog gaan zeggen van je haalt het niet.
2: Heb je veel concurrenten? Of gaat dat? Dit is geen wedstrijd natuurlijk. Dit is afstuderen, hè?
1: Ja, nee, dit is geen wedstrijd. Nee.
2: Dus je moet al een niveau hebben natuurlijk van, heb ik jou daar?
1: Ja, daar hebben we natuurlijk 4 jaar voor gestudeerd. Dus dat, ik heb er ook wel alle vertrouwen in dat dat goed komt.
0: Komen er nog vrienden en familie ook?
1: Ja, er komt familie, mijn schoonfamilie komt, vrienden komen, allerlei medestudenten. Volgens mij komen er heel veel mensen luisteren.
2: Maar ik denk dat ze vooral afstand houden. 100 meter hoorde ik je namelijk zeggen, want dan klinkt het mooist, toch?
1: Ja, maar de toren is al bijna 100 meter hoog. Hè, dat je over de toren
2: staat. Ja, dat is ook waar, ja. Goed, nou, geweldig om te horen. Veel succes gaan we je wensen natuurlijk.
0: Dit was Casper Struik, 21 jaar en Beiedier in Spee. Succes vanmiddag, hè? We duimen voor je.
1: Ja, dankjewel hè.

0: bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.

0: Jimmy Gilstrap en Swing Your Daddy uit de 70's natuurlijk. Hier bij Radio M Utrecht na het regionieuws en verkeersinformatie van de AWB. Nog veel meer muziek in aantocht. En Robert-Jan Boy gaat het hebben over een ijskoud onderwerp. Ja, in woorden. Marjolein, zometeen in het nieuws. Spullen het even 7:30. Wat hebben we?
1: Ik heb het over bedreigingen in wijkbeduursteden. Over zorgen in Utrecht vanwege de mogelijke komst van een nieuwe koffieshop in de binnenstad. En een bijzondere diefstal in Oudewater.
0: Blijf luisteren.
2: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
4: Hart van Maarsen, daar moet je zijn. Yes!
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Radio 1 Utrecht. Die gaat zo verder met muziek, zei ik al. Eerst het nieuws uit de regio met de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede. Daar heeft dat ook gevolgen voor raadsleden in wijk.
1: Ja, klopt, want meerdere mensen zijn daar bedreigd. Zij waren betrokken bij het besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De discussie over die noodopvang zorgt sinds kort voor spanningen in wijk bij Duurstede. Raadsleden zeggen online, maar ook op straat te zijn bedreigd. Ze zijn daarvan geschrokken. Er zou ook een lijst rondgaan met hun adressen. Vrijdag liep een demonstratie tegen de noodopvang nog uit de hand. Het gemeentehuis werd bestookt met vuurwerk en stenen. De politie onderzoekt een vechtpartij in Breukelen, waarbij dit weekend iemand gewond is geraakt. Het conflict was op de parkeerplaats bij een voetbalclub aan de Broekdijk Oost. Het slachtoffer sprak volgens de politie de inzittende van een auto aan, waarna er ruzie ontstond. Dat liep uit op een vechtpartij waarbij dus iemand gewond raakte. De politie zoekt getuigen en camerabeelden uit de buurt. Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil opheldering van burgemeester Dijksma over het plan voor een nieuwe koffieshop in de binnenstad. Een ondernemer wil er een openen in de Zakkendragersteeg. Het Utrechtse college staat daar positief tegenover. De raad is nog niet enthousiast. Het straatje is erg smal en zou daarom extra kwetsbaar zijn, vinden de partijen. Ook zijn er ondernemers en omwonenden met zorgen. In Oudewater zijn opnieuw verkeersdrempels gestolen. De gemeente heeft aangifte gedaan. Het gaat om de drempels bij de fietsoversteekplaats op de Johan Vierbergenweg. Die lagen daar tijdelijk vanwege de vernieuwing van het fietspad aan de overkant. Met de drempels wordt het verkeer afgeremd, zodat de fietsers veilig kunnen oversteken. Ook de snelheid werd aangepast naar 30 km per uur. In april werden de drempels ook al eens gestolen. Toen werden ze uiteindelijk teruggevonden in de berm. Meer hierover en ander nieuws kun je ook lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl.
0: En dan nog even het weer.
1: Zeker, afwisselend bewolking en zon, met deze ochtend nog kans op een buitje en het wordt uiteindelijk 22 graden.
0: Dat is een mooi vooruitzicht, toch?
1: Ik vind van wel, als ik zo naar buiten kijk, ja hoor.
0: Alle klagen bij Margot, dat gaan we doen. Die gaan we niet doen, hè?
1: Nee, een klein zonnetje doorkomen, ja.
0: Mooi zo. Marjolein, tot zometeen weer, dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je vertraging van knooppunt Deil tot Beest. Dat heeft te maken met mensen die onder andere aan het omrijden zijn. 5 minuten extra. Want de A27 van Breda naar Utrecht tussen industriegebied Avelingen begint de vertraging en Lexmond. Door een ongeluk dat er eerder gebeurde. De weg is wel weer vrij, heb je 10 minuten vertraging. Terug nog even naar de A12, want die had ik niet genoemd. Die zit daar tussen de A2 en de A27 in volgorde. Den Haag richting Utrecht vanaf Gouda West tot aan Boerden. Een vrachtwagen met pech zorgt voor het rechte reis ook dicht is door Rijkswaterstaat. bijna een half uur extra reistijd. En voor de rest staat het wel goed door in Midden-Nederland en wensen we je dan ook een hele goede reis.
2: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: ijsje. En het likken aan een ijsje creëert herinneringen en brengt mensen samen. Voor chocolatier en ijsbereider Niels Verweij uit Woerden is ijs veel meer dan consumptie. En daar is de Nederlandse Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders het helemaal mee eens. Zo bleek vorige week, want zijn ijsalon Torino bereikte de top 5 van Nederland. Ja, dat is reden te meer dat Robert-Jan Boy naar Woerden is afgereisd. En jij gaat de proef op de som nemen of het allemaal een beetje klopt, Robert-Jan, denk ik.
1: Ja, zeker. Maar we bouwen natuurlijk rustig op, dat zul je begrijpen. Allereerst even rustig een kijkje hier. Want ja, je komt binnen. Dan moet je natuurlijk al meteen de atmosfeer proeven, als het ware, die bij een ijsje hoort. Nemen wij dan aan. En ik moet zeggen, het is blauw. De muren zijn blauw geschilderd. Dat ziet er al enigszins in. Nou, het ziet er tamelijk fris uit. Ik zie hier trouwens een enorme beker op de toonbank staan. Dat zal ongetwijfeld met die finale plaats te maken hebben. Oorkonden hier weer hangen. Hier, vlak voor de toonbank, een reusachtige oebdihoorn met diverse bollen ijs erin en een reusachtige dot slagroom. Nou, dan weet je al dat je niet in de snackbar staat. En hier rechts ook een toonbank. Glas erop, zodat je de bonbons goed kunt zien. De bonbons dus, het chocolatier-vak, dat is hier ook volop aanwezig. Van harte gefeliciteerd, Niels.
2: Dankjewel.
1: We mogen Niels zeggen, neem ik aan.
2: Uiteraard.
1: En Esther.
3: Ja, hoi. Leuk,
1: partner,
3: hè?
1: Van harte gefeliciteerd ook. En niet te vergeten, Jake. Kijk, de kleine kijken. Hoe oud is hij ook alweer?
3: Jack is 4,5 maand.
1: 4,5 maand.
3: Ja.
1: Jongen, en dan in deze tijd geboren worden. Wat betekent dat?
2: Fantastisch. Ja, het was voor ons wel een hectische periode, maar ja, erg leuk. Vooral met Jack erbij.
3: Het ijs moest ingeleverd worden 1 dag na dat hij geboren is. Dus het was even stressen, hè, Niels?
2: Ja, het was nogal een strakke planning. Ja,
1: het ijs moest ingeleverd worden.
3: Ja, het ijs
1: over
3: moest...
1: Wat voor ijs spreken wij dan?
3: Het beruchte en beroemde chocoladesorbet-ijsje. Waardoor we dus uiteindelijk genomineerd zijn voor IJsland van het jaar. Dus dat ijs heeft Niels gemaakt voor de wedstrijd.
1: Dat was een opdracht om juist dat ijs te maken?
3: Ja, dat was het thema van dit jaar. Dus Niels is natuurlijk chocolatier, dus dat was wel een golfje naar zijn hand. Maar dat is uiteindelijk dus allemaal heel erg goed gegaan.
1: Dat is het wonderlijke. Chocolatier, patissier. Ja, praat je over chocola? Al over de wereld hebben wij begrepen. Oh, waar heb je dat uitgeoefend?
2: Klopt. Allereerst begonnen in mooie Woerden, hè, mijn woonplaats. En, via Amsterdam, Londen, San Francisco, Dubai en nog wat. In het Mediterraanse gebied op het cruiseschip gewerkt en teruggekomen in Woerden.
1: Allemaal met bonbons en chocolade.
2: Allemaal bonbons en chocolade.
1: Maar dan op een gegeven moment heb je de stap naar het ijs.
2: Zeker, ja. De vorige eigenaar die kende ik al een tijdje. En die begon te spelen met het idee van de zaak te overhandigen aan iemand anders. Hè. Die wilde wat anders en die zag in mij de perfecte kandidaat. Dus,
1: dat zag je zelf ook?
2: En dat zag ik zelf op dat moment nog niet 100%. Ik was er niet gelijk
1: overtuigd.
2: Maar
1: je moet eens naar het koude toe.
2: Ik moet eventjes goed overtuigd worden eerst. Maar dat is gebeurd. En we zijn super blij.
1: Waarom moest je overtuigd worden?
2: Nou, het is toch nogal een stap van gewoon je passie uitvoeren. Alleen maar met chocolade bezig dan een bedrijf voeren. Dus dat
1: een heel bedrijf, hè? Dat zit eraan vast natuurlijk, de hele ijssalon.
3: Ja, eerst was hij in loondienst en alleen chocolade. En toen werd het opeens een hele onderneming.
1: Zeg, kunnen wij even naar achter toe? Want we staan hier te praten, kijk je naar een toonbank. Maar er is nog geen ijs te zien. Wel het bordje hazelnoot-pistache. Maar waar kunnen wij nou het ijs ontdekken? Hier even naar achter, allemaal van die stalen apparaten. Hier een enorme slagroommachine. Even kijken, hier een grote koelkast.
2: Ijs mooi opgeslagen.
1: Aha.
2: In de nacht, zodat het goed geconditioneerd blijft. En hier gaat het zometeen van deze vriezer gaat het weer de vitrine in zometeen.
1: Is hier wat gelig ijs, wat wit ijs? Wat...
2: En hier staat het beroemde chocolade-ijs.
1: Het chocolade-ijs.
2: Ja.
1: Ja, ik neem aan dat het voor alles maken geldt.
2: Zeker. Wij doen, dit was toevallig het wedstrijd-ijsje van dit jaar. Maar wij proberen alles zo lekker mogelijk te maken en steeds te verbeteren.
1: Want ijssalon, daar zit nog meer aan vast dan alleen het ijs?
2: Ja, zeker. Het is een hele operatie. Hoor. Dat is,
1: wat voor aspect wordt nog meer beoordeeld door de jury?
2: Voor de wedstrijd van het jaar, de IJsman van het jaarwedstrijd, is het echt een totaalplaatje. Dus het gaat om personeel, kennis van personeel, uitstraling van het terras.
1: De hele rattenplan.
2: Ja. Dus je bent echt weken, maanden bezig om puntjes op de i te zetten.
1: Ja.
2: En dingen te verbeteren.
1: Ik zie erachter in de winkel ook nog allerlei apparaten staan. Laten we daar zo meteen even naar kijken. Ja. We zitten trouwens ook nog in de jaren 70. Dus misschien kunnen wij zo meteen de vergelijking maken nog met het ijs uit de jaren 70. Ja, Jake, het ijs uit de jaren 70. Ja, zeker. Dat gaan wij allemaal meenemen. En we gaan ook nog contact zoeken met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders.
3: Adam.
1: Adam Niels. En die weet echt ontzettend van de hoed en de rand.
3: Ja.
1: Dus het is echt een eer om hem ook in de uitzending te hebben. Ja, zeker, Jake. Wil jij een ijsje? Oh ja, op het volgende zeg jij het ijs.
2: Hij vindt het niet.

0: Nou, we hebben al ijs in de ochtend. En we hebben ook nog champagne, wat willen mensen nog meer? Dit is Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 13 minuten voor. Zometeen maar gauw zin in een ijsje of een champagne, als je zou mogen kiezen tussen die twee.
1: Nou, nu een ijsje. Champagne is een beetje vroeg, hoor. Of Turks
0: fruit. Ja, kan ook, ja. Ja, Turks fruit, dat is natuurlijk ook om te eten. Maar het is ook de film waar we over praten vandaag. Graag met jou, als je nu luistert.
1: Ja, in de jaren 70 kwam die film uit en zorgde voor veel ophef destijds. Wat weet je daar nog van? Nou, zijn er wat luisteraars die hebben gereageerd. Zoals Ria, die zegt, ja, samen achter in de bioscoop met je vriendje kijken naar die film. Ja, dat was spannend. Na alle verhalen die je erover hoorde van klasgenoten. Ik was toen 16, zegt Ria, en mijn vriendje was 17.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat vonden we spannend. Dat waren de vrije jaren, zegt Ria. Nu is iedereen preuts en snikkie. Alle verhalen die je erover hoorde van klasgenoten. Ik was toen 16, zegt Ria, en mijn vriendje was 17.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat vonden we spannend. Dat waren de vrije jaren, zegt Ria. Nu is iedereen

0: kun je 16, 18. Ja.
1: Beetje gek of zo.
0: Dan hoor ik het op een beetje naar een oude film, eerlijk gezegd. Want dat komt uit 73, hè? Ja, met de muziek die we nu ook horen van Rogier van Otterlo.
1: Ja.
0: Turks fruit, ja. Ja,
1: ja, je bent niet de enige trouwens, want Gerry zegt ook... Ja, ik was te jong, ik heb hem op latere leeftijd gezien. En Gerry zegt, ja, niemand had hem zogenaamd niet gezien. Ze hadden het er allemaal over. Leuk, en we kwamen veel te laat thuis, zegt Gerry. Oei, nou, misschien een strafgat van je ouders. En Jolie zegt, ja, mijn vriendinnen Lisbeth, Jolande en ik waren er vroeg bij. Losgeslagen. Op 14-jarige leeftijd keken we Turks fruit in een gekraakt pand. Nou, dan heb je echt het full experience, Jolie.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Turks fruit, prachtige film. Geweldig boek overigens, zegt ze ook. Ja, van Jan Wolkers. Even kijken. Ja, Henny zegt, natuurlijk de film gezien. Je wist niet wat je zag toen. Die scènes blijven bij.
0: Ja. Dat is onbestreden. Ja, die scènes natuurlijk, ja. Sowieso, hè, met de Nederlandse films waarin bloot heel makkelijk zichtbaar was. Maar op een goede manier, een natuurlijke manier, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Maar in heel veel Nederlandse films komt heel veel bloot voor. Ook in de jaren 70 en jaren 80. En dat was, nou, ook in de jaren 80 weet ik wel, nou, taboe wil ik niet zeggen, maar ja, dat doe je niet. Amerikaanse films waren veel preutser wat dat
1: betreft. Ja, dat klopt, ja. Nederlanders, is het echt zo dat ze in die tijd minder preuts waren dan nu? Wat denk jij?
0: Ja, ik weet het niet. Ja, tegenwoordig kan alles. Ik bedoel, ja, porno is natuurlijk overal te bekijken. Maar ik wil dit niet vergelijken met porno, maar met seks, zeg maar.
1: Dat
0: iets heel natuurlijks is natuurlijk. Maar ja, ik weet niet of we nu preutser zijn dan toen. Mm. Of andersom, geen idee.
1: Dat dacht ik ook niet, ja. David zegt, Turks fruit? Nou, hij zegt, dat was absoluut taboe bij ons.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Net als kijken naar de VPRO.
0: Ja, want die deed ook met Hoepla, met het televisieprogramma. Waar Phil Bloem als eerste de Nederlandse vrouw zo bloot op het podium verscheen. Die ging wel alleen maar op een stoel zitten.
1: Nou, hallo.
0: Dat was nogal wat hoor, voor de Nederlandse televisie.
1: Nou, dat kan ik me voorstellen. We praten er graag over door in deze show. Zo krijg je helemaal een kick.
0: Ja, word je een beetje verlegen nu. Je wordt verlegen. Oh, ze wordt verlegen, maar gauw hoor je wel. Hè.
1: Ik hoor het, ja. Jonkie. Ja.
2: Ik zit het allemaal te lezen. Oh, mensen.
0: Ja. Reacties en welkom op Turks fruit op de film. Of je hem nou later hebt gezien. Of misschien wel in dat jaar dat hij verscheen in de bioscoop in 1973.
1: Ja.
0: Kom maar met je reactie.
1: Inderdaad.
0: Maar goh, die is er ook bij. Niet over Turks fruit gaan we het hebben. Ook niet over ice cream, over ijsjes dus. En ook niet over champagne, want die hebben we net laten horen met de Nederlandse groep Champagne. Oh me, oh my goodbye. Nou, de zomer gaat toch wel een beetje beginnen deze week, heb ik het idee, hè?
1: Zeker, zeker. De zomer gaat beginnen. We hebben een eerste helft van juni achter de rug. De eerste zomermaand. En die was natuurlijk cool en nat, daarover straks meer. En nu begint de zomer en het gaat hard. Maar vandaag en morgen trappen we nog even op de rem. Want op dit moment hebben we nog te maken met wolkenvelden. In het zuidwesten kan er lokaal een spatje vallen. Dat duurt nog een uurtje en daarna verloopt de dag droog. Met vooral vanmiddag vanuit het westen geleidelijk aan meer zon. En temperaturen die bij de start van de dag rond een graadje of 13 liggen. Bij een zwakke oostelijke wind. En vanmiddag voor het eerst sinds lange tijd weer boven de 20 graden uit gaan komen. Het wordt vanmiddag zo'n 22 tot 23 graden.
0: Ik ga zo de vlag vanavond gaan hoor, want dat wordt weer feest, ja. Okay.
1: En ook vanavond is het heerlijk buiten. Het is echt lang boven de 20 graden, dus het voelt vanavond ook al een beetje aan van alsof de zomer nu echt gaat beginnen.
0: Kijk eens aan, maar dat was gisteravond ook al, hè, met de zon erbij.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Een beetje, een beetje een zomeravondgevoel. Want het was ook niet koud gisteravond. Maar goed, dat was gisteren. Vandaag een best wel avond dat je nog lang buiten zou kunnen zitten op balkon of in je tuin of waar dan ook. Oké, dan trekken we hem door naar de nacht en morgen. Dan is het alweer woensdag, midden van de week komt hij aan. Maar nog even wachten tot die temperatuurstijgingen, begrijp ik.
1: Precies, even geduld AUB. Het wordt morgen aan het eind van de dag al wel 23, 24 graden. Dus we gaan wel wat omhoog. Mm-hmm. Maar wat er gaat gebeuren na een vrij heldere nacht met temperaturen van een graadje of 12, is dat er morgen eerst nog even een warmtefront moet passeren voordat die warme lucht gaat binnenkomen. En dat betekent dat we vrij veel bewolking zien. Misschien ook een klein beetje regen, maar de meeste regen trekt ten noorden van onze provincie langs, dus dat valt allemaal wel mee. In de loop van de middag, als de wind naar het zuidwesten gaat draaien, ja, dan klaart het ook op. En dan merk je in één keer, oh, we komen echt in warme lucht terecht. Dus we gaan al naar zo'n 3, 24 graden. En dat is natuurlijk het begin van een hete periode, want donderdag zitten we in één keer met die zuidwestelijke wind en temperaturen van 28 graden, flink wat zon, hoge zonkracht ook, hè, zonkracht 7.

0: Even is het meteen al. Dus we hebben geen tijd om te wennen voordat een tropische periode aanbreekt. En vrijdag wordt het op heel veel plaatsen al zo'n 31, 32 graden. Ook in het weekend bij ons tropische temperaturen met heel veel zon. Maar met name ook die vrijdag even in de gaten houden dat er later op de dag een warmte-onweder kan ontstaan in de onstabiele klevenlucht. Want het is natuurlijk wel warmte met een hoge luchtvochtigheid. Dus echt lekkere zomerse warmte, tropische warmte, dat denk ik niet. Het is echt wel een combinatie van vocht en hoge temperaturen.
1: Wat geven de lange termijn voorspellingen verwachtingen aan? Wat kun je interpreteren uit de weermodellen?
0: Ja, het is zo dat we in het midden van Nederland drie tropische dagen gaan krijgen. De warmste is de vrijdag, 31, 32 graden. Op zaterdag en zondag 30 of 31 graden. En daarna wordt het volgende week met een naar noordwest draaiende wind iets minder warm. We gaan terug naar temperaturen van 25, 26 graden. Op zich is dat veel lekkerder natuurlijk als de zon blijft schijnen. Ja, dus dat zit er allemaal aan te komen. Dus de zomer zit voorlopig dan in het zadel. Vanaf die donderdag even een piek in de temperaturen rondom vrijdag, zaterdag en zondag.
1: Kijk eens aan. Terug naar de dag van vandaag, dat wil zeggen een weerspreuk. Wat heb je in gedachten? Want gisteren hadden we een heilige, daar was je een beetje klaar mee met de weerspreuken.
0: Ja, ik doe nu even het boekje van de heilige weer dicht. We gaan nu naar de gewone weerspreuken. Ja, even terugkijkend op de eerste helft van juni. Ja. Want dat was natuurlijk veel te koud en nat. Op sommige plaatsen is al meer dan de hele maand hoeveelheid gevallen. Mm-hmm. We hebben ook veel minder zon gehad. Nou, daar gaat de weerspreuk over. In juni veel regen, komt wijngaard en bijen omgelegen.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. AWB en gaan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Acht uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen gaat veroorzaken.
6: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
5: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Hij woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. Bij een crash met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VAT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog de bocht uit. Oud-schaatser Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Wüst is met 6 gouden, 5 zilveren en 2 bronzen medailles de meest gedecoreerde Olympier uit de Nederlandse geschiedenis. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
7: Hier is Rezaian. Goeie voorzet, Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
5: En dat bleef het ook. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer vanochtend in het oosten een enkele bui. Vanmiddag valt het er meer zon te zien. Het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio M Utrecht, daar luister je naar. Dat was nieuws uit binnen- en buitenland met zometeen van mij verkeersinformatie. Marjolein is er voor het nieuws uit de regio. Begint ook met verkeersinformatie eigenlijk.
9: Zeker, ja, want door een ongeluk op de A28 is de hoofdrijbaan dicht ter hoogte van Den Dolder. Richting Utrecht wordt het verkeer omgeleid. Of er gewonden zijn bij dat ongeluk, dat is nog niet bekend. Meerdere raadsleden in wijkbeduursteden zijn afgelopen tijd bedreigd. Het gaat om mensen die betrokken waren bij de keuze om asielzoekers op te vangen in een sportcomplex in wijk. Raadsleden zeggen online, maar ook op straat te zijn bedreigd. Bewoners van het buurtschap Eembrugge halen opgelucht adem. Het plan om van de smalle straat door het gehucht een doorgaande weg te maken is voorlopig in elk geval van de baan. De gemeente Eemnes wil woningbouw langs de Eem en is op zoek naar een manier om de nieuwe wijk te ontsluiten. Ook daar meer over zo om 8:30.
8: Tot zometeen dan. Ja, dan heb ik nog veel meer verkeersinformatie. Dat begint op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Rijdt het langzaam vanaf knooppunt Eemnes, zeg maar de kruising met de A27. En Muiden, over dat complete stuk van 12 kilometer, doe je in elk geval 20 minuten langer. Heeft te maken met een auto met pech, waardoor de rechterrijstrook ter plekke dicht is. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De regio uit met afrit Geldermalsen-Zaltbommel en 10 minuten extra reistijd. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Gouda West en Nieuwebrug. Nog voordat je Utrecht bereikt, een kapotte vrachtwagen, ofwel een vrachtwagen met pech kun je beter zeggen, 20 minuten extra. A27 Breda-Utrecht vanaf industriegebied Avelingen in het andere deel van Nederland tot aan Utrecht in de vorm van Lexmond. Over die 10 kilometer, 20 minuten extra. De A27 richting Gorinchem, het is al druk vanaf knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort. En Houten staat hierbij, dat doe je dan niet via de A28 volgens mij. Over die paar kilometer, een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht, 5 minuten extra. En Marjolein had het over die A28, ik noem hem nog een keer. Amersfoort-Utrecht, vanaf Soesterberg tot aan knooppunt Rijnsweerd. Door het ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. De rechterparallelbaan, die kun je wel gebruiken. De drukte is er, 4-5 minuutjes extra reistijd in die richting van Utrecht.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
16: Terug naar de jaren 70.
17: Donderdag 21 december 1972, het is net 19:30 geweest. Vanavond in Veronica's Popjournaal, Free LP uitgesteld. Roy Wood zong voor het Eurovisie Festival. Phil Spector revival op gang en Jefferson Airplane verder uit elkaar.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Nou, dit uur geen popjournaal, maar wel heel veel andere onderwerpen bij Radio M Utrecht.
19: Ja, het is vandaag een historische dag voor Atria. Dat is het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Bestaat 90 jaar en verhuilt na bijna een eeuw Amsterdam voor Utrecht. We spreken zo meteen Anna Trapp van Atria erover, om 8:15.
8: En Robert-Jan Boy nog altijd in Woerden. Ja, logisch, ik zou de hele dag in Woerden blijven als ik verslaggever zou zijn. Robert-Jan, want je hebt het over een van de beste ijssalons van Nederland. Ja, in de top 5 terechtgekomen. Is er een, is de winkel al open? Vraag ik ben nu in één af.
20: Nee, de winkel gaat, de winkel gaat pas later open. Ik ben, inmiddels ben ik hier echt in de atelierachtige ruimte beland.
8: Geweldig.
20: Met overal van die grote ketels. En ja, ik weet of Kramer zit hier. Doe een klep omhoog. Je ziet daar een enorme hoeveelheid. Ja, het lijkt wel donkere. Ja, wat is het? Melk, vanilleachtige smaken zien wij hier. Hier allerlei opbergruimtes. Wat zit er allemaal in? Wat wit poeder. Allemaal dat je denkt van, goh, dit is het heilige de heilige als het gaat om het maken van het ijs natuurlijk.
21: Ja, klopt. Alle suikers staan hier ook. En alle verschillende ingrediënten. Ja.
20: Hier is Niels bezig van Torino invoerder. En ik heb ook een bekertje ijs hier even gekregen om te proeven.
22: Ja,
20: van die,
22: maar.
20: Dat schijnt ook. En ik ga het even gewoon eventjes doen.
8: Ja.
20: Even één. Ja. Een mertje. Dat die vanillesmaak echt maar een beetje gaat tintelen op de tong. En dat ook het mondgevoel ontzettend belangrijk is. Dus er wordt hier gestudeerd op het mondgevoel, nemen wij aan.
21: Zeker, dat is ook heel belangrijk. Een romig gevoel in de mond. En de smaak lang blijft hangen. Pure ingrediënten. En de echte smaak erin.
20: De smeltfactor op de tong.
21: Ook, zeker.
20: En dan het doorslikmoment.
21: Zeker.
20: En de landing in de maag. Ja. Dat wordt allemaal meegenomen. We praten over een vak. Dat mogen duidelijk zijn.
8: Een beleving van het eten van ijs. We gaan er meer van je horen. We moeten nu stoppen, want het water loopt me in de mond. Verschrikkelijk lekker. Na 8:30 in Utrecht is wakker kun je meegenieten. En dat doe je zeker. En genieten ook van de films die er waren in de jaren 70 en in de jaren 80. Maar we hebben het in de week van de 70's over bijvoorbeeld Turks Fruit. Die film die in 1973 voor het eerst in de bioscoop verscheen. Nou, dat baarde opzien om even een mooie uitdrukking te bezigen.
22: Ja, zeker. Wat weet jij nog van Turks Fruit? Wat zijn je herinneringen aan die film toen hij uitkwam, heb je hem al gezien? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
8: Het is 10 minuten over 8 geworden. Julien Clerc, ook hij mag niet ontbreken.

0: Love van Jordan Greatest Lover. Ja, dat was ook wat hoor. Patty, Marga en José, die waren er ook wel om naar te kijken. En om naar te luisteren, niet te vergeten. Maar die waren ook wel. En hadden we het er straks over opzienbarende televisie en films. Want ja, inderdaad, Love die trad voor het eerst op in Valdolala. En dan denk je ook meteen weer aan de VPRO natuurlijk. En aan Wim T. Schippers, die ons ontvallen is. Zo hoorden wij gisteren in het nieuws. En vandaag hadden we het er vanmorgen ook over. Inmiddels is het 14 minuten voor 8:30 geworden. Je luistert naar Utrecht, dus wakker Radio M Utrecht.
1: Ja, vandaag is een historische dag voor ATRIA. Het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis bestaat 90 jaar en verruilt na bijna een eeuw Amsterdam voor Utrecht. Met een archief vol verhalen van pioniers als Aletta Jacobs tot de feministen van nu begint vandaag een nieuw hoofdstuk. En daarover spreken we Anna Trapp van ATRIA. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, wat maakt Utrecht de juiste plek voor jullie?
2: Ja, we zijn heel blij dat we in Utrecht zijn. Het is een prachtige stad. We hebben een heel mooi plekje weten te bemachtigen aan de Hamburgerstraat in de voormalige rechtbank. En sommigen kijken zelfs uit op de Dom. En als een nationaal kennisinstituut is het ook wel perfect om zo midden in het land gevestigd te zijn. Het is centraal gelegen en daarmee eigenlijk gewoon heel goed bereikbaar voor iedereen.
1: Ja.
2: En daarnaast is Utrecht ook wel een stad waar de vrouwenbeweging van oudsher heel actief is. En bijvoorbeeld, wat ik wel een leuk feitje vind, is dat een van de laatste feministische boekwinkels is in Utrecht. Ik weet niet of jullie die kennen, maar dat is Savannah B.
1: Ja.
2: En daarnaast, daar in Utrecht Centrum, daar worden we natuurlijk ook omringd door culturele en academische instellingen. Zoals de Universiteit Utrecht, de bibliotheek, Centraal Museum. En we zitten nota bene in hetzelfde pand als het Utrechts archief.
0: Ja, je had gewoon 20 jaar eerder moeten komen, denk ik altijd.
2: Maar dat biedt dus eigenlijk hele mooie kansen voor ons om voor samenwerking.
1: Dat kan ik me voorstellen. Ja, wat je net al noemde over de geschiedenis van de vrouwbewegingen in Nederland, dat ook deels in Utrecht ligt. Kun je daar iets over vertellen? Waar begon dat?
2: Nou, Utrecht heeft natuurlijk een hele rijke geschiedenis. Over de exacte geschiedenis van Utrecht. Ja, we zijn er pas net. Dus daar moeten we ons natuurlijk ook nog in verdiepen. Al liggen heel veel van het belangrijke archiefmateriaal van Utrecht bevindt zich ook in ons archief.
1: Ah, goed. Ja, als je één bijzonder verhaal uit het archief zou moeten noemen, dat iedereen zou moeten kennen op dit vlak, dan uit Nederland. Wat zou dat zijn?
2: Ja, nou, ik vind het eigenlijk wel een heel bijzonder feit dat wij van een naam die de meeste mensen kennen, hè, Aletta Jacobs, de eerste Nederlands eerste vrouwelijke arts, dat archief beheren wij. En dat is een aantal jaren geleden uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed.
1: Wauw.
2: En dat is dus best heel bijzonder. En zij werkte als huisarts in Amsterdam lange tijd en streed tegen dubbele moraal. En daarnaast heeft ze eigenlijk haar leven lang gestreden voor het vrouwenkiesrecht. En op latere leeftijd maakte zij een enorme wereldreis. En die legde ze vast in columns die ze maandelijks schreef voor de Telegraaf. En die werd gebundeld. Die werd uiteindelijk gebundeld, al die columns, in een hele dikke pil. Aletta's reisbrieven. En die hebben wij. En dat is een ontzettend interessant document. En ook bijvoorbeeld Aletta's paspoort met haar handtekening hebben wij in ons archief.
1: Bijzonder, leuk. Ja. En vandaag krijgen jullie ook een schenking van Dolle Mina Utrecht. Dat is een vrouwenbeweging die natuurlijk ver teruggaat, maar ja, sindsdien een nieuw leven ingeblazen heeft gekregen. Wat is die schenking die jullie vandaag van hen krijgen?
2: Ja, voor ons is vandaag een hele bijzondere dag. We gaan voor het eerst open in Utrecht. En we nemen ook een eerste Utrechtse schenking sinds we hier zijn in ontvangst. En dat zijn de eerste drie nummers van het tijdschrift Mina 030. Die zijn het afgelopen jaar gemaakt. En het zijn unieke exemplaren, omdat ze eigenlijk alleen gedrukt beschikbaar zijn geweest. En er zijn er maar 100 van. Dus dat is het start van een nieuw archief. En die terechtkomt eigenlijk op dezelfde plek als het archief van de oorspronkelijke Dolomina's.
1: Ja, waarom is het belangrijk om ook die verhalen van de feministen van nu, van 2026, te bewaren?
2: Nou, zoals je wel merkt, zijn verworvenheden staan onder druk. Het is niet meer vanzelfsprekend. Denk aan het recht op abortus. Daar wordt aan getornd. En als kennisinstituut weten wij als geen ander dat wie geen sporen nalaat, verdwijnt uit de geschiedenis. En om onderzoek te kunnen doen en de positie van vrouwen te verbeteren, heb je gewoon die bronnen nodig. Want dat is uiteindelijk fundamenteel voor de strijd voor gendergelijkheid.
1: Ja, en vanaf vandaag opent ook jullie studiezaal. Die hebben jullie ook. Wat kunnen we daar doen? Kunnen we daar dingen zelf inzien van het archief, bijvoorbeeld?
2: Ja, precies. We hebben een studiezaal waar een prachtige boekencollectie staat. Je kunt daar boeken komen lenen en lezen. Je kunt archiefmateriaal inzien. We hebben bijvoorbeeld, wat ik even wil uitlichten, een prachtige collectie aan dagboeken. Dus hele persoonlijke documenten. En we zijn open voor iedereen, maar nodig ook vooral journalisten, onderzoekers, studenten uit om hier onderzoek te komen doen.
1: Ja, nou, dank. Anna Trapp van Kenniscentrum Atria hoorde dat je tot vandaag 90 jaar bestaat en verhuist naar Utrecht. Dank en veel plezier vandaag.
2: Dankjewel.

0: Music uit de 70s. Toch de hele week bij Radio M Utrecht. Logisch, het is de week van de 70s. Zometeen om 8:30 het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. In de bulletin, Marjolein, heb jij het weer over de 28?
1: Ja, klopt. Van die is momenteel dicht bij Den Dolder door een ongeluk. En ook nog meer verkeer in het nieuws vanuit Inbrugge. En dat hoor je ook zo.
2: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee?
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Ik heb heel veel pijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: 8:30 het regionieuws van Radio M Utrecht. Begin met verkeersinformatie en dat heeft te maken met een ernstig ongeluk.
1: Hierdoor is de A28 dicht. Die afsluiting is tussen Den Dolder en Utrecht. Meerdere auto's waren vanmorgen betrokken bij een aanrijding vlak voor knooppunt Rijnsweerd. En de ravage op de weg is groot. Richting Utrecht wordt verkeer omgeleid via de parallelbaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wil opheldering van burgemeester Dijksma over het plan voor een nieuwe koffieshop in de binnenstad. Een ondernemer wil er een openen in de Zakkendragersteeg. Het Utrechtse college staat daar positief tegenover. De raad is niet enthousiast. Het straatje is erg smal en zou daarom extra kwetsbaar zijn, vinden de partijen. Ook zijn er ondernemers en omwonenden met zorgen. Meerdere raadsleden in wijkbeduursteden zijn afgelopen tijd bedreigd. Ze waren betrokken bij het besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De discussie hierover zorgt sinds kort voor spanningen. Raadsleden zeggen online en op straat te zijn bedreigd. Er zou ook een lijst rondgaan met hun adressen. Vrijdag liep een demonstratie tegen de noodopvang nog uit de hand. Het gemeentehuis werd bestookt met vuurwerk en stenen. Inwoners van Eembrugge halen opgelucht adem. Het plan om van de smalle straat door het gehucht een doorgaande weg te maken is voorlopig van de baan. De gemeente Eemnes wil woningbouw langs de Eem en zoekt een manier om de nieuwe wijk te ontsluiten. Vorig jaar stemde de gemeenteraad in met een nieuwe weg door de polder buiten Eembrugge om, maar projectontwikkelaars vinden die weg te duur. Gisteravond liet de gemeenteraad weten dat wethouder Eek zijn best moet doen om die rondweg toch aan te leggen. Meer daarover kun je lezen op de app en op onze website. Dan heb ik nog het weer, afwisselend bewolking en zon. Deze ochtend is er nog kans op een buitje. En het wordt vanmiddag zo'n 22 graden.
0: Lekker vooruitzicht, Marjolein, dankjewel. Over vooruitzichten gesproken. 9:30?
1: Ja hoor.
0: Half 12, je bent de hele ochtend. Okay. Dankjewel voor nu. Het regionieuws bij Radio M Utrecht steeds op het 9:30. Het is 8:40 inmiddels geworden. Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Het rijdt langzaam vanaf naar de vesting tot aan knooppunt Eemnes. De weg met de A27 die je zou willen maken. De bocht naar Almere toe. Een kwartier extra reistijd. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt het voordat je onze regio bereikt. Langzaam tussen Reewijk en Nieuwebrug. 10 minuten extra. Arnhem Utrecht de A12 tussen Veenendaal-West en Driebergen 5 minuten. En vanaf de A27 komt het nieuws van Breda naar Utrecht tussen industriegebied Avelingen en Lexmond. Een kwartier extra reistijd. In het nieuws te horen ook al de A28. Vanwege een ernstig ongeluk van Amersfoort naar Utrecht is een vertraging van afrit Maren tot aan knooppunt Rijnsweerd 20 minuten. De parallelbaan kun je wel gebruiken. De hoofdrijbaan is afgesloten.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
13: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
15: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
16: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.

0: jaren 70 die ontstonden. Zoals deze, Goldie. En Making Up Again, wat een heerlijke. En destijds zeiden we het ook in de jaren 80 toen we muziek maakten. En deze was gouden ouwe lieten horen. Goldie, ah, mooie radioplaat. Making Up Again. Wordt tijd voor een ijsje, het wordt warmer in Midden-Nederland. En wie weet ga je dat vandaag wel nuttigen in Woerden. Waar je echt een lekker ijsje kunt halen. Zeker weten, Robert-Jan. Want als je in de top 5 komt van beste ijssalon, zeg ik dan. Beste ijsmaker. Ja, dan ben je er eentje hoor. Hey.
1: Ja, dat zeker en allemaal van de Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders. Dat is echt een zeer prestigieuze club eigenlijk. Die alles zelf vers maken, Niels. We staan nu nog steeds in het heilige der heiligen. De atelierruimte bij de ketels, bij de zakken met allerlei ingrediënten, de bakken. Hoe werk je hier? Wat gebeurt er?
2: We werken al steeds met een basismix. Onze roommengsel, wat we helemaal afgestemd hebben op ons recept. Met het mondgevoel inderdaad, wat we net al over hadden.
1: Om 8 uur hebben we uitgebreid het mondgevoel behandeld. Ja.
2: Zeker, en vetpercentage en alle aspecten die je in het ijs wil hebben. En vanuit daaruit werken we eigenlijk met onze pure smaken. En dan,
1: Dus dan neem je wat hier uit deze bakjes hier. Wat staat hier?
2: Ja, hier staat bijvoorbeeld glucosepoeder.
1: Glucosepoeder.
2: Maltodextrine.
1: Malto November zie ik hier staan.
2: Maltodextrine.
1: Hop.
2: Extrode. We hebben hier allerlei verschillende suikers waar we onze recepten mee op de juiste textuur en smaak brengen.
1: Ja, en dan ben je aan het experimenteren om die ultieme, dat is weer zo'n modewoord, maar echt.
2: Ja, jouw recept creëer je helemaal hier in de keuken en dan probeer je te perfectioneren constant.
1: Je bent eigenlijk nooit tevreden?
2: Nooit tevreden, nee, dat klopt. Ja,
1: is dat niet irritant dat je nooit tevreden bent?
2: Soms wel, ja, soms wel. Ja, ik vind dat niet zo heel erg, maar Esther vindt het soms wel eens een beetje vervelend.
1: Ja, Esther, kijk, Esther met Jake. De kleine van 4 maanden oud.
3: Ja, ja.
1: Oh,
3: hij
1: op de borst.
3: Lekker aan het slapen, eindelijk. Ja.
1: Hoe is dat Niels tussen jullie?
3: Niels is behoorlijk perfectionistisch inderdaad. Ja, dus soms moet ik dat wel eens afremmen. En soms dan is hij ook wel eens moe. En dan zegt hij tegen mij, wat vind jij hier en hier van? En dan zeg ik, wat vind je zelf? Nou, en dan kan het hele riddeltje weer overnieuw. Want dat betekent uiteindelijk vaak dat hij iets dus toch over wil doen.
1: Ja, ja.
3: Dus nee, het is nooit goed genoeg.
1: Maar toch hebben jullie de liefde gevonden rond het ijs.
3: Ja, zeker. Ja. Ja, en daarvoor al wel, maar vooral als vrienden. Ja. Maar de liefde is hier echt al opgebloeid, ondanks alle strubbelingen van het opzetten van een bedrijf.
1: Ja. Ja. En was het echt tijdens het likken van een ijsje dat jullie zeg maar nader tot elkaar zijn gekomen?
3: Ja, we hebben samen heel romantisch een koep gedeeld.
1: Welke smaak?
3: Chocoladesorbet uiteraard.
1: Oh, ja. Maar vanille is toch wel helemaal juffenet voor jou, hè?
2: Vanille is echt mijn smaak. Ja. Dat is de basis en dat vind ik gewoon nog steeds het lekkerste eigenlijk. Ja.
1: Wij hebben contact met Adam Diels, de voorzitter van de vakcommissie van de Nederlandse Vereniging van Ambachtelijke IJsmakers. Hallo meneer Diels, bent u daar?
4: Ja, zeker. Maar ik ben niet de voorzitter, ik ben de vicevoorzitter van de Vereniging Ambachtelijke IJsbereiders.
1: Ja.
4: En de voorzitter van de commissie voor de vakwedstrijden.
1: De vakwedstrijden, neem me niet kwalijk. Het is ook wel een hele mond vol, maar dan wel een soort mond vol met ijs, laat maar zeggen. Dus dat is altijd wel lekker.
4: Zeg, daar draait het om, hè? Om het ijs.
1: Hoe belangrijk is deze wedstrijd nou eigenlijk?
4: Nou, dat wordt een enorme belangrijke wedstrijd. Dat hoor je ook van de winnaars van de vorige jaren. Dat heeft zo'n enorme impact. En je merkt ook dat als je ook als genomineerde van zo'n wedstrijd deelneemt, dat het een enorme aantrekking heeft op allemaal toch consumenten vanuit heel Nederland. Mensen komen vanuit het noorden en zuiden, komen naar je ijssalon om te kijken van ja, het zijn de 5 beste ijssalons van heel Nederland. Ja, dat moet je proeven. Merk je. Ik zou zeggen, probeer het zelf maar.
1: Ja, ja.
4: Proef je het.
1: Want alles wordt zelf gemaakt. Dat is een absolute ijs.
4: En dat is ook het geheim van een goede ijssalon. Dat zie je ook. Hè. De ingrediënten die ze gebruiken, dat zijn top ingrediënten. Ik weet niet of jij het prachtige vanille-ijs al hebt geproefd.
1: Ja, we hebben het uitgebreid. Het wordt een beetje eentonig, maar over dat mondgevoel gehad. En ook de mate van wanneer het ijs eigenlijk naar beneden glijdt en een zachte landing maakt in de maagstreek. En dan, wat gebeurt er onderweg allemaal eigenlijk, hè, met die hap?
4: Zeker. Ja, het afsmeltgedrag, of je het palet schoon palet houdt. Want als je bijvoorbeeld een ijsje eet en na de eerste hap, als het ijs wegsmelt, je hebt gewoon vette lagen in, zo'n boterlaag in je mond, is het geen goed ijs.
1: Nee,
4: dus
1: nee.
4: Er worden vele hoge ijzen aangesteld.
1: Ja.
4: En dat hebben wij als mystery guest, ik ben ook als mystery guest geweest bij de ijsslon. Ja. Ga je daar allemaal op letten.
1: Ja, dat botergevoel en ook eigenlijk is één smaak. Ja, al die smaken, die heb je misschien ook helemaal niet nodig. Niels?
2: Het gamma aan smaken wordt natuurlijk steeds breder. En de opties zijn eindeloos eigenlijk. En je hebt trends, je hebt met social media natuurlijk ook steeds meer invloed.
1: De eisen worden hoger.
2: Ja, ja. Zeker.
1: Zeg, je creëert als het ware een herinnering. Dat heb jij hoog in het vaandel staan.
2: Ja, zeker. Nou, ik weet nog dat ik heel goed als klein kind hier in de winkel kwam. Ook met mijn opa en oma. En dat probeer je gewoon... Dat probeer je nog steeds in stand te houden voor de toekomst. En,
3: jij nam 8 bollen, toch?
2: Nou, nee. We deelden een hele mooie bak van 16 bollen met z'n drieën. En dat ging netjes op altijd.
1: Het brengt mensen samen.
3: Het brengt mensen zeker samen. Nu zijn de bollen wel wat groter bij ons. We hebben wel redelijk grote bollen. Dus 16 bollen krijg je niet meer op, hoor, bij ons.
1: Meneer Diels, het brengt mensen samen en het creëert herinneringen. Is dat de magie van ijs en ook de tijdelijkheid, want het smelt?
4: Jazeker. Het gaat natuurlijk om de passie, het ondernemerschap, de innovatie, hygiëne en presentatie, gastvrijheid. En bovenal om die kwaliteit die zo'n ijsland, de beste ijsland van het jaar maakt.
1: Nou, van harte gefeliciteerd met deze keus. En we hebben het nog ineens over de oblie gehad. Maar u begrijpt ook dat de oblie, we hebben hier zo'n wafel, ook dat zelfs is heel erg belangrijk in combinatie met dat ijsje. Zeg, nogmaals gefeliciteerd.
3: Ja, super bedankt.
2: Dank u wel, ja, zeker.
1: Een mooie toekomst gewenst.
3: Ja, komt helemaal goed. Dank je wel.
5: Utrecht is wakker.

0: zangeres Gladys Knight. Gladys Knight en haar begeleidingsgroep The Pips, die je ook kan horen. Midnight Train to Georgia, het jaar 1974. En dat was het jaar dat veel gesproken werd over de film die het jaar daarvoor voor het eerst in de bioscoop te zien was, in september van 1973. De film Turks Fruit. Ja, ja, daar is veel om te doen geweest. En nog altijd zijn er mooie herinneringen van mensen die ook op latere leeftijd, en dat bedoel ik mee toen je misschien 20 of 30 was, die film voor het eerst hebben gezien. Nou, 30 denk ik dat het wel in de jaren 20 van je leeftijd was, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Als je zo in de jaren 70 die jaren had, dan was dit een film die aardig wat ophef veroorzaakte. Lezen wij ook in de reacties van mensen die al hebben gereageerd. Doe er even eentje. Even kijken. Waar staat? Er komt al zoveel binnen. Dat ik
0: een geweldige rol ook voor Monique van der Ven en Rutger Hauer. Die speelde de hoofdrol in die film.
1: Ja, dat is zo. Ja. Ik las een reactie, ik kan hem nu even niet meer zien, van iemand die zei, wij gingen naar die film toe.
0: Ja?
1: En er werd een folder uitgedeeld van de NVSH.
0: Oh ja, de Vereniging voor
1: Seksuele
0: Voorlichting, denk ik, toch? NVSH?
1: Ja. Oh, hier. Werd thuis meteen weggemoffeld door mijn ouders, zegt Corrie.
0: Die folder?
1: Ja. Wat een tijd was dat, zegt ze. Ja, tijd. Is dat dan een tijd geweest waarin mensen toch dat soort dingen makkelijker bespraken en zagen, of juist niet?
0: Nee, niet. Ja, nee, het was wat. Ja, seksuele voorlichting. Ja, als het goed is, hebben je ouders de voorlichting gegeven hoe het allemaal werkt met de bloemetjes en de bijtjes. Maar ja, dat gebeurde ook wel eens niet, zeg maar. En ja, dan kwamen de folders inderdaad, bijvoorbeeld van de NVSH.
1: Oh.
0: Die waren dan beschikbaar. Kan ik me ook zo voorstellen. Ik kan me dat niet herinneren. Wel dat ze er waren, maar niet dat ik dat zo op die manier mee. Ik vond het wel heel gênant dat mijn ouders gingen vertellen hoe het allemaal moest.
1: Oh ja, kreeg je de praat.
0: Hoe het allemaal moest, dat ook niet in detail natuurlijk. Maar nee, ik werd er wel vroeg bijgebracht hoe het was met de jongens
1: hartstikke
0: en de meisjes.
1: Goed.
0: En dat de meisjes ongesteld raakten.
1: Ja.
0: Dat vertelde mijn moeder. Dat vond ik wel moeilijk om dat tot me te nemen, dat verhaal. Dat ik
1: dacht, hoe zat je erbij?
0: Zo, waarom bloed? Nee. Maar goed, uiteindelijk, daar moet je wel mee leren omgaan.
1: Ja, dat zeker. Ik weet dat mijn ouders dat ook hebben gedaan toen ik een vriendje kreeg. En ik heb een boek gekregen.
0: Oh ja?
1: Over de puberteit.
0: Oh, ik dacht over
1: dat soort dingen ook in.
0: Ja? Oh ja.
1: Heel grappig. Ja, ik vind dat wel een goede manier eigenlijk. Dat je dan toch een beetje van beide doet. Hier is het boek, kun je zelf in lezen. En we vertellen je wat.
0: Nou, dat is wel slim, Want je vindt het ook misschien wel, of vond jij het een beetje gênant.
1: Ja, hou op. Wat weten jullie daar nou van? Nou ja.
0: Maar goed, Turks Fruit baarde veel opzien. Dat is een mooie uitdrukking uit de 70's, vind ik ook eigenlijk wel. Maar goed, het deed behoorlijk wat stof opwaaien. Want ja, dat was een omstreden film.
1: Met
0: bloot erin, seksscènes en zo. Het was ook een verdrietig verhaal natuurlijk. Hè? Want het is een verliefd stel. En zij, gespeeld door Monique van der Ven, werd ziek natuurlijk.
1: Ja, die kreeg kanker.
0: Ging uiteindelijk dood.
1: Heel verdrietig wel.
0: Best wel, ja. Ik vond het een aangrijpend verhaal, moet ik je zeggen, toen ik dat voor de eerst zag. En wanneer ik het dan voor de eerst zag, ik weet het niet. Maar ik denk dat ik wel een jaar of 17, 18 was of zo. Maar goed, die tijd van toen is anders dan de tijd van nu. Maar leuk om dat weer even tot je te nemen. En deel dat even met ons, vinden we fijn.
1: Doe het even in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Mijn Conny en Aart die praten er vanmiddag in hun programma's graag met je over door. En dan doen ze ook over het weer praten. Maar wij eerst even, Margot. Hè? Wij gaan nog een keertje van jou horen dat het vandaag lekker 2, 23, 24,
1: precies.
0: 25. Nee, hè? Dat gaan we niet aan.
2: Nee. Van vandaag 22, 23. Dus is al veel meer dan de afgelopen dagen.
1: Lekker.
2: En wat ik nu zie is dat het zuiden van de provincie nog bedekt is met wolkenvelden. Daar is een enkel buitje gevallen, maar dat is allemaal richting het oosten weggetrokken. Het is droog, het blijft ook droog vandaag. En in het noorden en midden, daar begint het zonnetje al lekker door te breken. Dus het wordt best een lekker dagje met wolkenvelden en zon en een zwak windje uit een oost- tot noordoostelijke richting. Temperaturen gaan al iets omhoog. Gisteren hebben die 20 graden niet gehaald en vandaag is de eerste dag met 22 tot 23 graden. Dus heerlijk weer om erop uit te trekken vandaag.
0: Dat lijkt me wel, ja. Hebben we het ook nog over gevoelstemperaturen? In die 2,23 heb je zeker wel voor het gevoel te pakken als je in de zon loopt, denk je? Misschien
2: zeker. Kijk, als het zonnetje erbij is, dan kun je best een terrasje zitten pakken. En het is ook zo dat de wind vandaag niet of nauwelijks een rol speelt. Hè. Dus die wind die maakt het vaak, als die harder waait, het voor het gevoel wat minder warm. Vocht in de atmosfeer maakt het juist wat warmer. Nou, daar hebben we het later over. Maar van

0: vandaag is er dus weinig wind en die 22 graden voelt misschien in de zon vanmiddag wel aan als 25 graden. Die waarde gaan we morgen wel halen, maar pas later op de dag. Want we moeten eerst eventjes de passage van een warmtefront afwachten met af en toe ook wat regen, motregen, vooral in het noorden van de provincie. Het zal niet heel veel zijn, maar later klaart het op en dan gaan we inderdaad naar die zomerse waarde van 25 graden. En dan vanaf donderdag zitten we in die super warme lucht. En het wordt 28 graden bij ons met flink wat zon. Dan blijft het ook droog. Maar ja, de luchtvochtigheid neemt ook toe. Vandaar dat de gevoelstemperaturen vanaf vrijdag nog hoger liggen dan de temperaturen op je thermometer. En op de thermometer zeg ik, nou, dat wordt 30 plus. Misschien wel 3 dagen lang. Misschien ook wel een hittegolf. Maar voor het gevoel is het ook hele kleffe warmte. He, dus wat dat betreft is het ook 's nachts behoorlijk plakken. En het is ook een beetje onstabiel. We moeten even kijken hoe dat nou vrijdagmiddag en ook op zaterdag en zondag gaat met het formeren van die warmte-onweers. Maar dat is nog een beetje heel ver vooruit. Die details kan ik op dit moment nog niet geven.
1: Nee, maar het woord plak en plakwarmte, dat heb je genoemd. Ja. Dat houden we even vast. Maar vandaag niet, voor de duidelijkheid. Maar gewoon dankjewel voor je bijdrage. Blijf plakken, want vanmiddag in Aan Tafel en bij Aardmeter natuurlijk ook weer.
2: Goed, dit
1: en in Utrecht is wakker, gaan we jou ook weer spreken, hè? Morgen ochtend.
0: Zeker.
1: Dankjewel, Margot. Tot zover. Edwin is er zometeen met de hits uit Holland. In het Nederlands en ook in andere talen.
0: Blijf
1: uit de 70's natuurlijk, ja. En dit zijn de Doors.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
10: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan. Laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
9: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
11: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
9: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Goedemorgen en heel hartelijk welkom. U luistert naar Eemland 1 Actueel. Het is vandaag dinsdag 16 juni. Vandaag 16 juni is ook de Internationale Jeugddag. En deze dag is ook tegelijkertijd een gedenkdag. Vandaag, precies 50 jaar geleden namelijk, waren de Soweto-opstanden in Zuid-Afrika. Een opstand tegen de apartheid. Deze opstand eindigde tragisch met de brute moord op honderden jonge mensen. De 12-jarige Hector Peterson was een van de slachtoffers van die dag. Verder vandaag bij Eemland 1 Actueel. De Liberation Trail, een bijzondere tocht waar sport, beweging en herdenking samenkomt. Henk de Graaf, die houdt ons weer op de hoogte over de DARP, competitie. Klaas Bijker met het weer en het laatste nieuws uit de regio. En het is dinsdag en dan schuift Harry Wees aan met de wandelrubriek. Reden genoeg om weer gezellig te blijven luisteren. Dit is Eemland Actueel van deze dinsdag 16 juni.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: Ja, en achtereenvolgens hoorde u Blue Mink met Good Morning Freedom. En Julien Clerc kwam daar achteraan. Voor veel hardlopers gaat een hardloopevenement over snelheid, prestaties en het behalen van een medaille. Maar voor ultralopers René Blauwanes en Mark van Horen betekent het meer dan dat. En wat dat meer is, dat ga ik nu vragen. René, goedemorgen. Welkom in het programma.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, jij en je hardloopmaatje Mark van Horen zijn fanatieke lange afstandlopers. Maar het hardlopen, dan ja, dat is niet de enige passie die jullie delen. Kan je me meer vertellen over hoe hebben jullie samen die Liberation Trail, want daar hebben we het over. Hoe is de gedachte daartoe gekomen?
1: Ja, die gedachte is gekomen eigenlijk in coronatijd toen... Hadden we tijd om samen hard te lopen met 1,5 meter tussen ons in natuurlijk. En toen, in Nederland is de Airborne Freedom Run. En toen dachten wij van, oh, hoe gaaf zou het zijn als we dit doen op de route van de bevrijding van West-Europa. Van 80 jaar geleden toen.
0: Ja, en, dan praat je over een hele lange route. Want waar begint hij en waar eindigt hij?
1: Hij begint in Normandië en hij eindigt in Berlijn officieel. Maar wij beginnen in Normandië. Wij doen 3 etappes in Normandië, 2 etappes in de Ardennen en dan nog 2 in Nederland.
0: Ja, dan praat je over hoeveel kilometer, René?
1: 250 kilometer.
0: Ja. Nou, is afgelopen zondag, 14 juni, is er begonnen met de 5e editie van de Liberation Trail. Kan je mij een beetje meenemen op... langs die route en kan je mij uitleggen wat er dan met mensen gebeurt als ze juist deze etappes lopen?
1: Ja, er gebeurt eigenlijk best heel veel met mensen, omdat ze, wij starten op Point du Hoc, daar doen we de proloog en Point du Hoc is het punt wat heel erg gebombardeerd is in aanloop van D-Day door de geallieerden, omdat ze dachten dat de Duitsers daar zaten. Daar starten wij, daar doen we de proloog. Dan lopen we eerst 7 kilometer naar de camping toe. Maar voorafgaand daaraan gaan we naar de Amerikaanse begraafplaats... die je waarschijnlijk wel kent van Saving Private Ryan... met die 10.000 witte kruisen.
0: Ja, zeker. Dat is een hele bekende begraafplaats.
1: En wij zijn er altijd... Sorry dat ik je onderbreek.
0: Nee, geeft niks hoor. Praat lekker door.
1: Oké. Wij gaan daar met de deelnemers heen. En Herco, dat is onze... wij noemen hem History Teller. Dat is onze man die alles van de historie af weet. En die neemt mensen dan mee op de begraafplaats naar... de 2 kruisen van de Nyland Brothers. En dat is het, eigenlijk het echte verhaal van Saving Private Ryan. Dus daar liggen 2 broers naast elkaar die overleden zijn. En de derde broer die moest gered worden. Ja. Dus in dat filmscript zit echt een... dat is op waarheid gebaseerd.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar gaan we dan naartoe. Maar daarna gaan we naar de Duitse begraafplaats. En die is 2 keer zo klein. Maar daar liggen 2 keer zoveel mensen. En die is heel ingetogen en... ja, best wel een beetje sober. Maar ja, dat komt bij iedereen zo hard binnen. Want het is, dan zie je in één keer, we zijn op die andere geweest. Daar liggen 10.000 mensen. En hier liggen er 20.000. Dus dat is, en het Duitsland-Nederland sentiment is tegenwoordig anders gelukkig. Hè? Dus wij schenken ook aandacht aan de Duitse kant. En wij hebben gelukkig ook best wel wat Duitse deelnemers. Dus dat is hartstikke fijn.
0: Ja, want dat wil ik vragen. Van, zijn het voornamelijk Nederlanders die deze Liberation Trail, zeg maar, deze route graag willen lopen? Of zijn dat ook buitenlanders?
1: Er zijn ook buitenlanders bij. We hebben, even kijken hoor, Belgen, Canadezen, Engelsen, Amerikanen, Fransen. Even kijken, Duitsers dan inderdaad. Tol heeft er meegedaan ooit. Dus het is echt een...
0: gemêleerd gezelschap. Ja, zeker. Is het nou zo dat voornamelijk hardlopers graag dit willen lopen, deze route? Of zijn het meer mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis?
1: Het is
0: je moet allebei kunnen natuurlijk. Maar wat merk je tijdens die loop? Hè? Gaat de overhand krijgen, zou ik bijna zeggen?
1: Nou, de overhand is het hardlopen uiteraard. En de uitdaging die mensen aangaan. Want het is een serieuze uitdaging natuurlijk. 250 kilometer met de langste dag is van Eindhoven naar Arnhem en die, of naar Nijmegen. En die is 80 kilometer. Dus dat is, ja, dat is een serieuze uitdaging. Maar wat ik merk is vaak bij mensen dat het, er zijn heel veel, vaders en zonen die komen. Dus die zonen die gaan hardlopen. De vaders die rijden achter ons aan met een camper. Maar die vinden het super interessant om dat historische stuk mee te maken en te beleven hier in Normandië.
0: Ja.
1: Maar er zijn natuurlijk ook mensen die voor de sport kiezen en voor de sport gaan. En die zeggen dan na afloop altijd tegen Herco of tegen ons als organisatoren van dat herdenken, ik was er niet mee bezig, maar jullie hebben me echt een hele bijzondere week daarmee gegeven. En hoe noemen ze dat zo mooi? In retrospectief vinden ze dat herdenken dan eigenlijk misschien nog wel mooier dan het hele hardlopen. Want hardlopen kun je overal tenslotte.
0: Dat is waar. Dat is waar wat jij zegt. René, wat is nou de mooiste ervaring die jij, want dit is de vijfde keer dat jullie deze loop doen, hè? Wat is jouw mooiste ervaring op deze hele route geweest?
1: Ja, mijn mooiste ervaring of mijn meest intense ervaring, dat zit dicht bij elkaar natuurlijk. Mijn zwager, ik heb in 2023 zelf meegelopen, omdat ik vond dat ik als organisator het ook gedaan moest hebben.
0: Mm-hmm.
1: En toen was mijn zwager heel ziek, die had alvleesklierkanker en is inmiddels overleden. En ik had toen voor hem voor ons als organisatie een doedelzakspeler geregeld bij de start. En van de Nederlandse etappe. En daar kon hij niet bij zijn.
0: Ja.
1: En dat was voor mij al emotioneel natuurlijk. En toen op 60 kilometer van de lange dag hadden we een verzorgingspost. En daar was diezelfde doedelzakspeler weer aan. Toen, dat was voor mij het moment dat het emotioneel werd, zeg maar.
0: Dat komt wel even binnen dan, hè?
1: Ja, zeker. Maar dat vond ik ook een mooi moment. Dus dat is voor mij het mooiste moment, ja. En dat is een combinatie van de vermoeidheid, emotie en alles wat dan bij elkaar komt.
0: Nou ja, die doedelzakspelers die hebben natuurlijk ook een rol gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die muziek, zeg maar, in combinatie met wat jij net schetst, hè, de hele loop, maar ook de verhalen. Dat maakt dan wel een hele emotionele tocht ook.
1: Zeker.
0: Sportief en emotioneel.
1: Ja, en het zijn echt prachtige verhalen. Want dat van die doedelzakspeler, dat, ja, kijk, wij weten dat ze een band hadden met de Tweede Wereldoorlog. Maar hier in D-Day is er het strand waar de Schotten geland zijn.
0: Ja.
1: Daar is een doedelzakspeler die is 8 keer het strand op en neer gelopen. Zonder geraakt te worden door kogels. Echt tijdens de invasie. En achteraf hebben de Schotten gehoord en begrepen van de Duitse sluipschutters dat ze zeiden van, wij vonden die muziek ook prachtig en daarom hebben we niet op hun geschoten.
0: Kijk, wat een ontroerend verhaal.
1: Soort van respect.
0: Nou, wat een prachtig verhaal. Daar ben ik, dank je wel, wou ik zeggen, René.
1: Ja.
0: Deze loop wordt al gedaan, hè, vanaf afgelopen zondag. Dat vertelde ik net. Stel je voor dat mensen naar aanleiding van jouw verhaal zeggen van, nou, ik wil volgend jaar ook heel graag meelopen. Even kort, waar kunnen ze terecht en vanaf wanneer moeten ze zich dan aanmelden?
1: Over 2 weken komt een nieuwe editie online, zeg maar, de inschrijving komt dan online. En dat kan op liberationtrail.org.
0: Liberationtrail.org. En daar kunnen mensen, ja, ORG. Punt.
1: Ja.
0: Goed. Ja. René Bleuanus, ik dank je heel hartelijk voor dit prachtige verhaal. En ik heb begrepen dat je nu niet meeloopt. Dus ga je nog wel een keer mee in de toekomst?
1: Jawel, zeker wel, zeker wel. Want hardlopen zit in mijn bloed, dus ik vind het prachtig om mee te gaan. Zeker.
0: Nou, ik bedank je en ik wens je een hele mooie dag toe.
1: Dank voor het gesprek.
0: Graag gedaan, dag.
1: Joe, dag.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, het is tijd voor het nieuws uit uw eigen regio. Dan gaan we naar het AD. En die opent met een natuurexcursie op landgoed Schothorst in Amersfoort. De excursie richt zich op planten en dieren die zich ongewenst hebben verspreid. Landgoederen hebben door de jaren heen parken aangelegd met bijzondere bomen en struiken. En plantenverzamelaars haalden soorten van over de hele wereld die zich later buiten die tuinen verspreidden en ingeburgerd raakten tussen de inheemse vegetatie. Sommige van deze exoten worden nu invasie-exoten genoemd. Handel in deze soorten is inmiddels verboden. Wilt u met de excursie mee? Dat kan. Hij vindt plaats op zondag 21 juni tussen 2 en 4 uur 's middags. En in dezelfde krant lezen we dat de gemeente Amersfoort en Leusden zich inzetten voor veteranen door middel van een speciale Veteranendag. Deze vindt plaats op maandag 29 juni en biedt erkenning, waardering en ontmoeting voor veteranen uit beide gemeenten. De gemeente Amersfoort en Leusden organiseren deze dag gezamenlijk voor de 20ste keer. De bedoeling is de veteranen samen te brengen en hun rol in de samenleving te belichten.

Nina Simone luisteren we naar met Ain't Got No Life. We gaan even verder met de nieuwtjes van vandaag. En in Soesterberg kunnen inwoners van enkele straten hun energiekosten aanzienlijk verlagen. Dit lezen we op de website van Soesterberg Nu. Dit betreft woningen aan de Antonie van Leeuwenlaan, Christiaan Huygenslaan en Buis Ballotlaan. De woningen uit deze straat delen dezelfde bouwkenmerken en zijn allemaal gebouwd rond 1959. Uit warmtecamerabeelden van twee woningen kwam naar voren dat er vooral bij woningen zonder hoog rendement glas, dus HR++ glas, veel warmte verloren gaat. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij Lima Klimaat op Orde, het lokale duurzaamheidsloket van de gemeente Soest en Soesterberg. Tot slot, de belangstelling voor de seniorenraad Baren groeit. Niet alleen weten steeds meer inwoners en organisatie de weg naar de bijeenkomsten te vinden, ook de gemeente doet regelmatig een beroep op de kennis en ervaring van de raad. Dit is gebleken uit het jaarverslag over 2025. Tijdens de bijeenkomsten van de seniorenraad werden deskundigen uitgenodigd om ontwikkelingen toe te lichten op het gebied van wonen, zorg, welzijn, cultuur en openbare ruimte. Dit alles en meer kunt u lezen op de website van Eemland 1. Dit zijn de nieuwsberichten van dinsdag 16 juni. En na de muziek, dan gaan we over naar het weer met Klaas Bijker. Dus blijf bij ons, dit is Eemland 1 Actueel.

0: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
1: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Mungo Jerry luisteren we naar met In the Summertime. Nou, ik denk dat we een goede plaat hebben uitgekozen.
2: Jazeker.
1: Ja, hè?
2: Ja. Het kan zelfs uitdraaien op een hittegolf.
1: Oh, Klaas, wat zeg je nu?
2: Ja. Weet je dat ik het wel eens voorspeld heb? Als het warm of heet weer wordt, naarmate het dichterbij komt, dan wordt het nog steeds heter.
1: Ja, dat dus heb jij wel vaker gezegd, ja.
2: Ja. Je zou dan helemaal rekening mee kunnen houden en er een paar graden bovenop
1: gooien. Oh hemel.
2: Maar dat gaan we het niet doen.
1: Nee, nou vertel, wat staat ons vandaag te wachten?
2: Ja, vandaag een overgangsdag. Het is nog wel wat bewolkt. Er kan zelfs hier en daar een lichte bui vallen. De kans is niet groot. Maar de zon heeft meer ruimte als gisteren. We komen al boven de 20 graden uit. En morgen tussen de 20 en de 25 graden. En donderdag dan is het al volop zomers. Dus dan komt die hete lucht binnen. En dan is het vrijdag, kan het 30 tot 35 graden worden.
1: Kijk, dan hebben we iets om ons op te verheugen, zei ik.
2: Zitten we ons op, ja. Nou, we houden het even op een net boven de 30. Ja. Dus dan is het een tropische dag. Maar het wordt wel afgestraft met regen- of onweersbuien in de middag en in de avond. Maar die brengt nauwelijks verkoeling, want de volgende dag halen we dan net niet de 30. En daarna doet het weer er nog een paar schepjes bovenop, zondag en maandag. Dan zitten we ruim boven de 30 en raakt de 35 graden grens in.
1: Ja. En is het dan zo, Klaas, dat al die dagen ook weer afgewisseld wordt met onweer vanwege die toch wel erge hitte?
2: Nee, dat hoeft niet hoor. Je kunt ook droge hitte hebben waarbij het nauwelijks onweert. Mm. Dus de onweer van vrijdag, dat kan een lokale flinke bui zijn, maar wel lokaal. Dus dan moet je maar afwachten of dat bui jou treft.
1: Ja,
2: maar bijvoorbeeld de tweede hittegolf, die zal, daarna koelt het wel wat af. Dus volgende week. Maar dat zou nauwelijks onweer brengen. Maar ik moet eerlijk zeggen, moet zo ver vooruit moet je er voorzichtig mee zijn. Met
1: ja, laten we dat maar niet doen. Dus we zitten vandaag een beetje in de overgang naar echt wel heel zomers warm weer.
2: Heel zomers warm
1: weer. Heel zomers warm weer.
2: Ja. Hou er rekening mee. Hè. Niet voor iedereen is het prettig. Ik kan er zelf goed tegen, maar mijn partner en andere mensen die zullen daar wel onder lijden.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar ook niet zo goed tegen kan. Dus ik ga me daar goed op voorbereiden. Ik denk iedereen met ons. Dus goed drinken, goed smeren als je naar buiten gaat. Hè?
2: Ja, en het huis zo koel mogelijk houden.
1: Inderdaad.
2: En als het toch nog te warm is, telkens je voeten in telkens in een tijl met koud water. we hebben geen airconditioning, dus, maar wel de ventilator in de buurt enzovoort.
1: Inderdaad, Klaas. Voor de mensen die er al die tijd naar uitgekeken hebben, de zomer die staat om de hoek, dus die komt er aan.
2: We hebben een hele koele periode en vrij regenachtig. En nu wordt het niet alleen warm, maar ook droog weer met een bescheiden onweersbuitjes.
1: Nou, Klaas, we gaan ons erop voorbereiden. Ik dank jou voor vandaag.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ga alle tijltjes en airco's weer neerzetten. Hè, dan ben jij goed voorbereid in ieder geval.
2: Ja.
1: Dankjewel, Klaas. Tot morgen weer.
2: Tot morgen.

0: If I Had Words, Yvonne Keeley met Scott Fitzgerald. Ja, ook alweer een hit van vele jaren geleden, maar het blijft toch hele leuke muziek. Wat ook heel erg leuk is, dat is als u op dinsdagavond naar Spakenburg gaat. Want daar houdt, ja, iedere dinsdagavond, hè, dat, ja, dan kunt u genieten van de DARP. En ja, de DARP, dat weten we intussen, dat is toch de meest mooie, bijzondere zeilwedstrijd van onze eigen regio. En Henk de Graaf, die houdt ons iedere week op de hoogte van, ja, hoe gaat het nou, wat is er allemaal gebeurd? En zijn er nog toestanden op het Eemmeer geweest? Ik ga het hem nu vragen. Henk, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen. Ja, hoe is het en hoe was... Laten we beginnen bij vorige week dinsdagavond. Hoe is het gegaan?
1: Wij hebben elkaar vorige week woensdag nog gesproken. Toen hebben we toegelicht hoe het dinsdag was. Dus ik kan het...
0: Weet je, voor de mensen die even kort... voor degene die het nog niet helemaal duidelijk hebben... Hoe staat alles ervoor?
1: Nou, het is vanavond, als we de wedstrijd van vanavond hebben gehad, zitten we op de helft van de competitie. Dus het gaat al best wel hard.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk tot nog toe een prachtige competitie. Met allerlei verschillende windrichtingen, met heel veel verschillende winnaars. Zo ook vorige week weer.
0: En jij was tweede, hè Henk? Jij bent als tweede binnengekomen.
1: Ja. We zijn als tweede binnengekomen. En vanavond hebben we een tussenstand, zeg maar, zo'n beetje halverwege de competitie. En ik heb goede hoop dat wij bovenaan staan.
0: Nou,
1: dat is hartstikke mooi.
0: Ja, ik ben jouw fan, dus ik ga weer voor je duimen. Hè. Wie weet helpt dat. Henk, leg even uit, hè, voor de luisteraar. Hoe gaat nou zo'n parcours? Hè? Is dat nou een vast parcours waar die schepen, zeg maar, steeds moeten varen iedere week? Of verandert daar iets in?
1: Dat kan veranderen en dat is eigenlijk een van de leuke dingen van onze competitie. Dus wij starten dan elke avond om 7:00, twee klassen en om 7:10 de botters, de grootste klassen. En dan vlak voor dat starten en dat start zijn, dan staat er op het startschip staat een nummer. En dat nummer correspondeert met een van de banen, een van de parcoursen die gezeild kan worden. En dat zijn er wel meer dan 30 opties en die zijn afhankelijk van de wind. Dus dan staat er bijvoorbeeld vanavond staat er nummer 14... En dan gaan we zoeken op de kaart die we hebben, nummer 14, welk parcours moeten we zeilen. En dan weten we pas welk parcours dat is.
0: En dat kan goed uitpakken. Ja, dus dat kan goed uitpakken voor je. Maar het kan ook dat het juist niet zo'n goede baan is, zeg maar.
1: Ja, dat kan. Hè. En dat ligt een beetje aan de windrichting, ook die combinatie. Maar ik moet zeggen, er zitten een aantal hele ervaren mensen die gepokt en gemazeld zijn. En die weten eigenlijk altijd... een hele goede en leuke baan te kiezen, zodat we allemaal lekker kunnen zeilen.
0: Ja, want wie kiest nou zo'n baan? Wie doen dat?
1: De mensen op het startschip, die zijn van de organisatie. En die doen dat al jaren. En die kijken dan in overleg met een aantal andere mensen vanuit de organisatie. Hoe is de windrichting vandaag? En welke richting willen we starten?
0: Ja.
1: Hoe komen we een beetje in de tijd uit? Hè? Want we willen ook niet dat een aantal, zeg maar, die achteraan liggen nog midden in het donker binnen moeten komen. Nou hebben we nu niet zoveel last van hem, dat we hele lange avonden hebben. Maar dat is wel weer belangrijk als we straks in september aankomen.
0: Ja, inderdaad, want dan gaat het weer wat eerder donker worden. Hè? En dat willen ze dus niet. Nee.
1: En als er nu vanavond is er bijvoorbeeld vrij weinig wind, of de wind zakt weg, is nu de verwachting. Dus dan wil je niet een hele lange baan hebben. Mm. Dus dan wordt er ook wel eens een kortere baan gedaan. En mochten we dan toch sneller zijn, dan krijgen we nog een baanverlenging. Dus dan moeten we nog een rondje extra.
0: Ja.
1: En dat krijgen we dan aangegeven op dat startschip.
0: Dan gaat het weer veranderen. Het is vrij koel geweest en de wind was, ik denk voor zeilers prima. Nu komt er heel warm weer aan met kans op onweer. Hoe is dat dan? Verandert dat, dat ze dan het korter maken of maakt dat eigenlijk niet uit?
1: Ja, dus bij weinig windverwachting, dan worden die banen wel korter gemaakt, zodat je een beetje meer controle hebt over als de wind helemaal wegvalt, dan komt bijna niemand meer binnen. Dus dan wordt zo'n baan korter gemaakt en dan eventueel wordt die langer op het moment dat het toch mee blijkt te vallen. Bij onweersdreiging is het extra opletten, want als het echt een code geel of oranje is, dan wordt nog wel eens besloten door met onweersdreiging van we gaan toch niet zeilen.
0: Nee.
1: Maar dan moet er wel echt heel wat aan de hand zijn, hoor.
0: Ja. Nou, dat was denk ik niet de voorspelling en zeker niet voor vanavond.
1: Nee.
0: Hoe zit jij vanavond in de race, denk je?
1: Ik heb er heel veel zin in. Wij zijn meestal best wel goed als er wat minder wind is. En dan moet je echt de vaardigheden inzetten om zoveel mogelijk snelheid nog uit je boot vandaan te krijgen. Dus ik heb er gewoon weer ontzettend veel zin in vanavond. En het wordt ook mooi weer. Dus ik denk dat het mooi is om op de kant te kijken. En meestal zijn er ook veel boten op het water als het mooi weer is. Dus dat wordt een prachtig plaatje weer vanavond.
0: Nou, ik hoop dat er weer een heleboel mensen naar Spakenburg gaan. En dat ze om 7 uur daar bij die oude haven daar klaarstaan. Om dit mooie spektakel weer te gaan zien. Hè? Want ja, het is toch wel een feestje iedere week.
1: Ja, het is
0: ja dat bevestig
1: mooi.
0: Jij en, natuurlijk
1: mensen,
0: gelijk.
1: Ik heb het al eens eerder gezegd. Maar als mensen een indruk willen, kijk dan vooral een keer op de social media van De Dorp.
0: Ja.
1: En daar zie je heel veel foto's die door drones genomen worden. En ook filmpjes tegenwoordig van hoe dat er dan uitziet. En dat is best wel indrukwekkend.
0: Nou, absoluut. Henk, ik dank je weer voor deze week. Ik ga voor jou duimen dat je nu eerste gaat worden.
1: Ja, dat vind ik super.
0: Ja, dat gaan we hier bij Eemland 1 doen voor jullie. En genieten in ieder geval ervan. Maar dat gaat wel goed komen.
1: Dat gaat zeker goed komen.
0: Nou, Henk de Graaf, dank je wel. Succes vanavond. En ik zit nu al te duimen. Nou,
1: okay,
0: wat wil je nog meer?
1: Dag.
0: Tot volgende week weer.
1: Tot volgende week.

0: I'll see you when I get there, Lou Rawls. En oh, wat hebben we hier toch bij Emeland 1 Actueel 's morgens een heerlijke muziek voor u om bij wakker te worden en een lekkere kop koffie erbij te nemen en te luisteren naar alles wat wij u uit de regio voor nieuws te vertellen hebben. En dat is nogal niet wat. En omdat het dinsdag is, hebben wij ook weer een vaste gast. En dat is Harry Wees. En Harry Wees weet alles over wandelen. En bent u nou een wandelliefhebber? En ja, nu heeft het gehoord hè, van onze weerman Klaas Bijker. Het wordt heel erg warm. Ja, en wat moet je dan doen? Hè? Want ja, of je nou een dagwandeling maakt of je voorbereidt op een vierdaagse, een goede voorbereiding is nodig. En dat helpt je ook op weg. En wat moet je zoal meenemen voor onderweg? En hoe ga je om met die warmte? Of kou, dat kan natuurlijk ook. Ik ga het allemaal vragen aan Harry Wees, want hij is de wandelexpert. En ik begin met te zeggen, Harry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, voor een geoefende wandelaar zoals jij bent, is het een goede voorbereiding. Ja, dat is voor jou vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. Dus welke tip zou jij willen geven aan de mensen die nou niet zo geoefend zijn als jij, maar toch wel heel graag willen gaan wandelen?
1: Nou, om te beginnen met het warme weer, zou ik zeggen, neem voldoende eten, maar ook vooral drinken mee. En zorg ervoor dat je voldoende luchtig gekleed bent en een hoed of pet tegen de zon, maar ook tegen de regen, zeker als je brildragend bent, is toch wel handig. Als je een beginnend wandelaar bent, adviseer ik om te beginnen met kleine afstanden. En voor iedereen, dus geoefende als niet geoefende wandelaars, geldt, loop in het begin van de wandeling rustig. Er zijn heel veel mensen die veel te snel van stapel gaan en dan later in de tocht daardoor in de problemen komen.
0: Ja, en dat dus, wil je echt niet, hè, dat je dat overkomt.
1: Nee, klopt. En zeker als je meer dagen loopt, dan is het zeker belangrijk om je krachten goed te verdelen. Dus in het begin rustig lopen.
0: Ja, Harry, is het nou ook belangrijk wat voor eten en drinken je meeneemt?
1: Je hebt mensen, eiwitrijk voedsel kan geen kwaad. Ja, ik neem altijd normaal gewoon brood mee. Ja. En een paar bananen. Maar dat varieert ook is ook een beetje afhankelijk van de persoon in kwestie.
0: Ja, en kan je nou beter water drinken? Of je hebt ook mensen die hebben die energiedrankjes dan. Is dat aan te raden?
1: Soms is het wel handig om iets bij te hebben waar wat suiker in zit. Dat kan wel, dat drinkt makkelijker en ja, daar krijg je ook wat meer energie van.
0: Ja, dus dat is misschien wel een goede tip om dat ook bij te hebben.
1: Ja. Dus water. Wat ik vaak doe is, ik gebruik siroop, citroensiroop en daar doe ik dan water bij. Dan heb je net een ander smaakje, zeg maar.
0: Ja, nee, en als dat wat lauw wordt, dan is dat ook toch nog wel lekker om te drinken. Ja, hoe zit dat nou met andere attributen? Want ik kan me voorstellen als je een mooie wandeling gaat maken, dat je misschien een verrekijker mee wil nemen of wandelkaart. Of moet je ook pleisters meenemen trouwens?
1: Ik heb meestal pleisters bij me, maar ook een rol leukoplast. Want als je eventueel schuurplekken hebt of blaren, dan kun je dat aftapen.
0: Ah, dat is een goede tip. Ja.
1: Als je georganiseerd loopt, dan is er vaak ook wel een EHBO die je kan verzorgen. Maar ik neem altijd zelf leukoplast mee en wat pleisters. Je weet maar nooit.
0: Je weet maar nooit, hè,

0: Ook al heb je goede spullen, goede schoenen, goede sokken, dan nog.
1: Ja. Ja, maar je kunt ook vallen en een wond oplopen.
0: Ja, nou ja, dat kan. Nu dat jij dat zegt, Harry, over vallen. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je gaat wandelen, dat je denkt van ja, ik neem geen telefoon mee. Maar is het eigenlijk toch niet wel handig om dat wel te doen? Want ja, stel dat er wat gebeurt onderweg.
1: Ja, zeker als je alleen gaat wandelen en een eigen tocht loopt, dan zou ik zeker een telefoon meenemen.
0: Ja.
1: Kijk, als je een georganiseerde tocht loopt, dan kun je denken, nou, er komt wel iemand mij weer achterop. En ook als je met meer dan één bent, als er dan maar één persoon een telefoon bij hebt, is dat ook niet zo'n ramp. Maar een telefoon is bereikbaarheid is zeker aan te bevelen.
0: Ja, dus eten, drinken, pleisters, leukoplast, een hoedje voor de warmte of een pet. En toch wel je telefoon. Hè, dus als er iets gebeurt, dan ben je, dan kun je in ieder geval hulp inschakelen. Ja. Ben ik nog iets vergeten, Harry?
1: Nee. Ik denk dat de telefoon belangrijker is dan een verrekijker, als ik dat nog even mag zeggen.
0: Ja, misschien wel. Ja, dat ligt. Ja. Ik dacht als je vogels wil spotten onderweg of zo, dat je dat misschien leuk vindt. Maar ja, het is ook zwaar om mee te sjouwen allemaal.
1: Ja, dat is het probleem een beetje. Ik heb iemand gekend die dacht, oh, er komt vandaag geen regen, dus regenkleding hoeft niet, dat scheelt me weer gewicht.
0: Mm-hmm.
1: En ja, toen kreeg ik een stevige onweersbui, en dat kan. En dan zit je zonder regenkleding.
0: Ja, dat is ook niet handig.
1: Dan adviseer ik om je hebt zaken waarbij je een hele goedkope plastic regenponcho kan kopen voor €1. Dat weegt bijna niks en je hebt toch wat bij de hand.
0: Nou, dat is een hele goede tip. Nou, Harry, ik denk dat we het allemaal op een rij hebben. Dus een regenponcho, pleisters, leukoplast, eten en drinken en je telefoon. Dat zeker weten. Nou, ik dank je en ik wens je mooie wandeldagen toe. En neem ook een hoedje mee, want het wordt erg warm, heb ik begrepen.
1: Dat weet ik. Ik heb de pet al in mijn rugzak zitten.
0: Nou, ik wens je hele fijne dagen, mooie wandelingen toe. En we spreken elkaar volgende week dinsdag weer. Ja. Dank je wel.
1: Oké, bedankt.
0: Harry Wees was dat weer met al zijn tips voor als u op de wandeltochten gaat. En hou het een beetje klein, hè, want in die hitte, je verkijkt je zo snel. De heenweg is leuk, maar je moet ook nog weer terug. We zijn toe aan het eind van het programma en het uur Eemland 1 actueel voor dinsdag 16 juni. Het zit er weer op. Ik dank u hartelijk voor het luisteren en geniet van het mooie weer wat eraan gaat komen. Denk eraan goed smeren, want je bent zomaar weer verbrand en goed blijven drinken. Fijne dag allemaal, tot de volgende keer.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: taking me.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom hier op Emeland 1. De kop is er weer vanaf. Met Yazoo en Don't Go hebben we de eerste plaat alweer gehad. Music Memories, we gaan weer een uurtje lang terug in de tijd. We pakken de ene gouden oude weer beet en we gooien de andere erachteraan. We gaan weer een reis maken door de verschillende decennia's. Music Memories, dat betekent dat we een reis maken door de jaren 60, 70, 80, 90. We gaan wat recenter werk draaien en we gooien er ook wat Nederlandstalig doorheen. Voetbal, ja, ik weet niet of we het daarover gaan hebben. Misschien wel. Gaan we nog even naar kijken. Er wordt al genoeg over gepraat de laatste tijd. Goed, muziek, daar gaat het om. Dan gaan we verder met muziek in 1977. The Drifters. And you're more than a number in my little red book. Yeah.

0: Zo, even gauw dat oude tv'tje aansluiten, kan ik tenminste op mijn gemak naar de tweede helft kijken. Even de sticker in de stopcontact. Verrek, de draadjes zit los. Even... Kraagtochten.
1: Oom Henk, Arie de Beuker is hier. Hij wil u even spreken.
2: Nee, idioot. Zit je weer te rotzooien met de elektriciteit? De hele straat zit zonder stroom. Pak aan. Een penalty voor je kop. En hier een hoekschop voor je schenen. En daar een indirecte vrije trap. Zo,

Chubby Checker en Let's Twist Again. En daarvoor Ome Henk en Oranje. Ja, toch nog wat met voetbal gedaan. Misschien straks nog wel een keer. Goed, we gaan weer verder. We blijven een klein beetje in de rock'n'roll hoek. Matchbox. We hadden een paar leuke plaatjes hoor. En dit was er één van uit 1980. When You Ask About Love.

Eminem. And hi, my name is The Real Slim Shady. We gaan even naar 1987. Eigenlijk werd het nummer opgenomen in 1957. Maar het werd in 87 pas een hit toen het in de reclame gebruikt werd. Maar het is eigenlijk nog veel ouder. Ik ga je even wat laten horen uit 1930. Luister hiernaar. My baby don't care.

Dus in 1930 komt uit een film en Who Says Crime Doesn't Play. Daar komt hij eigenlijk uit. En dit is Ted Weems en his orchestra. Er waren in 1930 wel 4 of 5 uitvoeringen van. Maar in 1987 werd het pas echt een hit. In deze uitvoering van Nina Simone. Zoals gezegd opgenomen in 1957 en in 1987 een hit. My Baby Just Cares For Me.

En de Yellow Submarine. En ik zei het al, we gaan toch wel een klein beetje wat aan voetbal doen natuurlijk. Hè? Want dat hoort er natuurlijk toch bij. En dan kun je voor de grote knijters kiezen, zoals deze bijvoorbeeld. Ja, dat zou kunnen. Walter Cruz met We zijn er weer bij. Ik heb er nog eentje voor je. Die moet ik even... Deze. Ja, ook die zouden we kunnen draaien. Maar het is veel leuker om een oude uit 1980 te pakken... die toen de tijd opgenomen is samen met het toenmalig Nederlands elftal. Of in ieder geval een groot deel ervan. André van Duin uit 1980. En Nederland, die heeft de bal.

0: Peters.
1: Ja, André Verduin en het Nederlands elftal. En Nederland die heeft de bal toen de tijd gemaakt voor Europees kampioenschap uit 1980. En op de B-kant stond ook nog We gaan naar Rome toe. Dat was volgens mij ook nog een klein hitje.

0: wordt dit.
1: Harry en hello darling, hier op Eemland 1. En we kijken op de klok. Ja, we kunnen nog wel een paar plaatjes draaien. Zeker als we een beetje opschieten. Nou, dat gaat met deze wel lukken, want hij duurt maar 2,5 minuut. Raffaella Cara en Afalla More, comicia toe.

0: fa la cara. En a fa l'amore, comicia tu. Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van weer een Music Memories hier op Eemland 1. Ik ga zeg heel graag tot de volgende. Over een week zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering. En ik laat je alleen met niemand minder dan Pino D'Angelo. Macuella Idea.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Goedemorgen en heel hartelijk welkom. U luistert naar Eemland 1 Actueel. Het is vandaag dinsdag 16 juni. Vandaag 16 juni is ook de Internationale Jeugddag. En deze dag is ook tegelijkertijd een gedenkdag. Vandaag, precies 50 jaar geleden namelijk, waren de Soweto-opstanden in Zuid-Afrika. Een opstand tegen de apartheid. Deze opstand eindigde tragisch met de brute moord op honderden jonge mensen. De 12-jarige Hector Peterson was een van de slachtoffers van die dag. Verder vandaag bij Eemland 1 Actueel. De Liberation Trail, een bijzondere tocht waar sport, beweging en herdenking samenkomt. Henk de Graaf, die houdt ons weer op de hoogte over de DARP-competitie. Klaas Bijker met het weer en het laatste nieuws uit de regio. En het is dinsdag en dan schuift Harry Wees aan met de wandelrubriek. Reden genoeg om weer gezellig te blijven luisteren. Dit is Eemland Actueel van deze dinsdag 16 juni.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Ja, en achtereenvolgens hoorde u Blue Mink met Good Morning Freedom. En Julien Clerc kwam daar achteraan. Voor veel hardlopers gaat een hardloopevenement over snelheid, prestaties en het behalen van een medaille. Maar voor ultralopers René Blauwanes en Mark van Horen betekent het meer dan dat. En wat dat meer is, dat ga ik nu vragen. René, goedemorgen. Welkom in het programma.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, jij en je hardloopmaatje Mark van Horen zijn fanatieke lange afstandlopers. Maar het hardlopen, dan ja, dat is niet de enige passie die jullie delen. Kan je me meer vertellen over hoe hebben jullie samen die Liberation Trail, want daar hebben we het over. Hoe is de gedachte daartoe gekomen?
1: Ja, die gedachte is gekomen eigenlijk in coronatijd toen... Hadden we tijd om samen hard te lopen met 1,5 meter tussen ons in natuurlijk. En toen, er is in Nederland is de Airborne Freedom Run. En toen dachten wij van, oh, hoe gaaf zou het zijn als we dit doen op de route van de bevrijding van West-Europa. Van 80 jaar geleden toen.
0: Ja, en, dan praat je over een hele lange route. Want waar begint hij en waar eindigt hij?
1: Hij begint in Normandië en hij eindigt in Berlijn officieel. Maar wij beginnen in Normandië. Wij doen 3 etappes in Normandië. 2 etappes in de Ardennen en dan nog 2 in Nederland.
0: Ja, dan praat je over hoeveel kilometer, René?
1: 250 kilometer.
0: Ja. Nou, is afgelopen zondag, 14 juni, is er begonnen met de 5e editie van de Liberation Trail. Kan je mij een beetje meenemen op... langs die route en kan je mij uitleggen wat er dan met mensen gebeurt als ze juist deze etappes lopen?
1: Ja, er gebeurt eigenlijk best heel veel met mensen, omdat ze, wij starten op Point du Hoc, daar doen we de proloog en Point du Hoc is het punt wat heel erg gebombardeerd is in aanloop van die day door de geallieerden, omdat ze dachten dat de Duitsers daar zaten. Daar starten wij, daar doen we de proloog. Dan lopen we eerst 7 kilometer naar de camping toe. Maar voorafgaand daaraan gaan we naar de Amerikaanse begraafplaats... die je waarschijnlijk wel kent van Saving Private Ryan... met die 10.000 witte kruisen.
0: Ja, zeker. Dat is een hele bekende begraafplaats.
1: En wij zijn er altijd... Sorry dat ik je onderbreek.
0: Nee, geeft niks hoor. Praat lekker door.
1: Oké. Wij gaan daar met de deelnemers heen. En Herco, dat is onze... wij noemen hem History Teller. Dat is onze man die alles van de historie af weet. En die neemt mensen dan mee op de begraafplaats naar... de 2 kruisen van de Nyland Brothers. En dat is het, eigenlijk het echte verhaal van Saving Private Ryan. Dus daar liggen 2 broers naast elkaar die overleden zijn. En de derde broer die moest gered worden. Ja. Dus in dat filmscript zit echt een... dat is op waarheid gebaseerd.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar gaan we dan naartoe. Maar daarna gaan we naar de Duitse begraafplaats. En die is 2 keer zo klein, maar daar liggen 2 keer zoveel mensen. En die is heel ingetogen en... ja, best wel een beetje sober. Maar ja, dat komt bij iedereen zo hard binnen. Want het is, dan zie je in één keer, we zijn op die andere geweest. Daar liggen 10.000 mensen. En hier liggen er 20.000. Dus dat is. En het Duitsland-Nederland sentiment is tegenwoordig anders gelukkig. Hè? Dus wij schenken ook aandacht aan de Duitse kant. En wij hebben gelukkig ook best wel wat Duitse deelnemers. Dus dat is hartstikke fijn.
0: Ja, want dat wil ik vragen. Van, zijn het voornamelijk Nederlanders die deze Liberation Trail, zeg maar, deze route graag willen lopen? Of zijn dat ook buitenlanders?
1: Er zijn ook buitenlanders bij. We hebben, even kijken hoor, Belgen, Canadezen, Engelsen, Amerikanen, Fransen. Even kijken, Duitsers dan inderdaad. Pol heeft er meegedaan ooit. Dus het is echt een...
0: gemêleerd gezelschap.
1: Ja, zeker.
0: Is het nou zo dat voornamelijk hardlopers graag dit willen lopen, deze route? Of zijn het meer mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis?
1: Het is
0: je moet allebei kunnen natuurlijk, maar...
1: Ja.
0: Wat merk je tijdens die loop? Hè? Wat gaat de overhand krijgen, zou ik bijna zeggen?
1: Nou, de overhand is het hardlopen uiteraard. En de uitdaging die mensen aangaan. Want het is een serieuze uitdaging natuurlijk. 250 kilometer met de langste dag is van Eindhoven naar Arnhem en die, of naar Nijmegen. En die is 80 kilometer. Dus dat is, ja, dat is een serieuze uitdaging. Maar wat ik merk is vaak bij mensen dat het, er zijn heel veel, vaders en zonen die komen. Dus die zonen die gaan hardlopen. De vaders die rijden achter ons aan met een camper. Maar die vinden het super interessant om dat historische stuk mee te maken en te beleven hier in Normandië.
0: Ja. Maar
1: er zijn natuurlijk ook mensen die voor de sport kiezen en voor de sport gaan. En die zeggen dan na afloop altijd tegen Herco of tegen ons als organisatoren van dat herdenken, ik was er niet mee bezig, maar jullie hebben me echt een hele bijzondere week daarmee gegeven. En hoe noemen ze dat zo mooi? In retrospectief vinden ze dat herdenken dan eigenlijk misschien nog wel mooier dan het hele hardlopen. Want hardlopen kun je overal tenslotte.
0: Dat is waar. Dat is waar wat jij zegt. René, wat is nou de mooiste ervaring die jij, want dit is de vijfde keer dat jullie deze loop doen, hè? Wat is jouw mooiste ervaring op deze hele route geweest?
1: Ja, mijn mooiste ervaring of mijn meest intense ervaring, dat zit dicht bij elkaar natuurlijk. Mijn zwager, ik heb in 2023 zelf meegelopen, omdat ik vond dat ik als organisator het ook gedaan moest hebben.
0: Mm-hmm.
1: En toen was mijn zwager heel ziek, die had alvleesklierkanker en is inmiddels overleden. En ik had toen voor hem ons als organisatie een doedelzakspeler geregeld bij de start. En van de Nederlandse etappe. En daar kon hij niet bij zijn.
0: Ja.
1: En dat was voor mij al emotioneel natuurlijk. En toen op 60 kilometer van de lange dag hadden we een verzorgingspost. En daar was diezelfde doedelzakspeler weer aan. Toen, dat was voor mij het moment dat het emotioneel werd, zeg maar.
0: Dat komt wel even binnen dan, hè?
1: Ja, zeker. Maar dat vond ik ook een mooi moment. Dus dat is voor mij het mooiste moment, ja. En dat is een combinatie van de vermoeidheid, emotie en alles wat dan bij elkaar komt.
0: Nou ja, die doedelzakspelers die hebben natuurlijk ook een rol gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die muziek, zeg maar, in combinatie met wat jij net schetst, hè, de hele loop, maar ook de verhalen. Dat maakt dan wel een hele emotionele tocht ook.
1: Zeker.
0: Sportief en emotioneel. Ja.
1: Ja, en het zijn echt prachtige verhalen. Want dat van die doedelzakspeler, dat, ja, kijk, wij weten dat ze een band hadden met de Tweede Wereldoorlog. Maar hier in D-Day is er het strand waar de Schotten geland zijn.
0: Ja.
1: Daar is een doedelzakspeler die is 8 keer het strand op en neer gelopen. Zonder geraakt te worden door kogels. Echt tijdens de invasie. En achteraf hebben de Schotten gehoord en begrepen van de Duitse sluipschutters dat ze zeiden van, wij vonden die muziek ook prachtig en daarom hebben we niet op hun geschoten.
0: Kijk, wat een ontroerend verhaal.
1: Soort van respect.
0: Nou, wat een prachtig verhaal. Daar ben ik, dank je wel, wou ik zeggen, René.
1: Ja.
0: Deze loop wordt al gedaan, hè, vanaf afgelopen zondag. Dat vertelde ik net. Stel je voor dat mensen naar aanleiding van jouw verhaal zeggen van, nou, ik wil volgend jaar ook heel graag meelopen. Even kort, waar kunnen ze terecht en vanaf wanneer moeten ze zich dan aanmelden?
1: Over 2 weken komt een nieuwe editie online, zeg maar, de inschrijving komt dan online. En dat kan op liberationtrail.org.
0: Liberationtrail.org. En daar kunnen mensen, ja, ORG. Punt.
1: Ja.
0: Goed. Ja. René Bleuanus, ik dank je heel hartelijk voor dit prachtige verhaal. En ik heb begrepen dat je nu niet meeloopt. Dus ga je nog wel een keer mee in de toekomst?
1: Jawel, zeker wel, zeker wel. Want hardlopen zit in mijn bloed, dus ik vind het prachtig om mee te gaan. Zeker.
0: Nou, ik bedank je en ik wens je een hele mooie dag toe.
1: Dank voor het gesprek.
0: Graag gedaan, dag.
1: Joe, dag.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, het is tijd voor het nieuws uit uw eigen regio. Dan gaan we naar het AD. En die opent met een natuurexcursie op landgoed Schothorst in Amersfoort. De excursie richt zich op planten en dieren die zich ongewenst hebben verspreid. Landgoederen hebben door de jaren heen parken aangelegd met bijzondere bomen en struiken. En plantenverzamelaars haalden soorten van over de hele wereld die zich later buiten die tuinen verspreiden en ingeburgerd raakten tussen de inheemse vegetatie. Sommige van deze exoten worden nu invasie-exoten genoemd. Handel in deze soorten is inmiddels verboden. Wilt u met de excursie mee? Dat kan. Hij vindt plaats op zondag 21 juni tussen 2 en 4 uur 's middags. En in dezelfde krant lezen we dat de gemeente Amersfoort en Leusden zich inzetten voor veteranen door middel van een speciale Veteranendag. Deze vindt plaats op maandag 29 juni en biedt erkenning, waardering en ontmoeting voor veteranen uit beide gemeenten. De gemeente Amersfoort en Leusden organiseren deze dag gezamenlijk voor de 20ste keer. De bedoeling is de veteranen samen te brengen en hun rol in de samenleving te belichten.

Nina Simone luisteren we naar met Ain't Got No Life. We gaan even verder met de nieuwtjes van vandaag. En in Soesterberg kunnen inwoners van enkele straten hun energiekosten aanzienlijk verlagen. Dit lezen we op de website van Soesterberg Nu. Dit betreft woningen aan de Antonie van Leeuwenlaan, Christiaan Huygenslaan en Buis Ballotlaan. De woningen uit deze straat delen dezelfde bouwkenmerken en zijn allemaal gebouwd rond 1959. Uit warmtecamerabeelden van twee woningen kwam naar voren dat er vooral bij woningen zonder hoog rendementglas, dus HR++ glas, veel warmte verloren gaat. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij Lima Klimaat op Orde, het lokale duurzaamheidsloket van de gemeente Soest en Soesterberg. Tot slot, de belangstelling voor de seniorenraad Baren groeit. Niet alleen weten steeds meer inwoners en organisatie de weg naar de bijeenkomsten te vinden, ook de gemeente doet regelmatig een beroep op de kennis en ervaring van de raad. Dit is gebleken uit het jaarverslag over 2025. Tijdens de bijeenkomsten van de seniorenraad werden deskundigen uitgenodigd om ontwikkelingen toe te lichten op het gebied van wonen, zorg, welzijn, cultuur en openbare ruimte. Dit alles en meer kunt u lezen op de website van Eemland 1. Dit zijn de nieuwsberichten van dinsdag 16 juni. En na de muziek, dan gaan we over naar het weer met Klaas Bijker. Dus blijf bij ons, dit is Eemland 1 Actueel.

0: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
1: Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Mungo Jerry luisteren we naar met In the Summertime. Nou, ik denk dat we een goede plaat hebben uitgekozen.
2: Jazeker.
1: Ja, hè?
2: Ja. Het kan zelfs uitdraaien op een hittegolf.
1: Oh, Klaas, wat zeg je nu?
2: Ja. Weet je dat ik het wel eens voorspeld heb? Als het warm of heet weer wordt, naarmate het dichterbij komt, dan wordt het nog steeds heter.
1: Ja, dat dus heb jij wel vaker gezegd, ja.
2: Ja. Ja, je zou er helemaal rekening mee kunnen houden en er een paar graden bovenop
1: gooien. Oh hemel.
2: Maar dat gaan we niet doen.
1: Nee, nou vertel, wat staat ons vandaag te wachten?
2: Ja, vandaag een overgangsdag. Het is nog wel wat bewolkt. Er kan zelfs hier en daar een lichte bui vallen. De kans is niet groot. Maar de zon heeft meer ruimte als gisteren. We komen al boven de 20 graden uit. En morgen tussen de 20 en de 25 graden. En donderdag dan is het al volop zomers. Dus dan komt die hete lucht binnen. En dan is het vrijdag kan het 30 tot 35 graden worden.
1: Kijk, dan hebben we iets om ons op te verheugen, zei ik.
2: Zitten we ons op, ja. Nou, we houden het even op een net boven de 30. Ja. Dus dan is het een tropische dag. Maar het wordt wel afgestraft met regen- of onweersbuien in de middag en in de avond. Maar die brengt nauwelijks verkoeling, want de volgende dag halen we dan net niet de 30. En daarna doet het weer er nog een paar schepjes bovenop, zondag en maandag. Dan zitten we ruim boven de 30 en raakt de 35 graden grens in.
1: Ja. En is het dan zo, Klaas, dat al die dagen ook weer afgewisseld wordt met onweer vanwege die toch wel erge hitte?
2: Nee, dat hoeft niet hoor. Je kunt ook droge hitte hebben waarbij het nauwelijks onweert. Dus de onweer van vrijdag, dat kan een lokale flinke bui zijn, maar wel lokaal. Dus dan moet je maar afwachten of dat bui jou treft.
1: Ja,
2: maar
1: ja.
2: Bijvoorbeeld de tweede hittegolf, daarna koelt het wel wat af. Dus volgende week. Maar dat zou nauwelijks onweer brengen. Maar ik moet eerlijk zeggen, moet zo ver vooruit moet je er voorzichtig mee zijn.
1: Laten we dat maar niet doen. Dus we zitten vandaag een beetje in de overgang naar echt wel heel zomers warm weer.
2: Heel zomers warm weer.
1: Heel zomers warm weer.
2: Ja. Hou er rekening mee. Hè. Niet voor iedereen is het prettig. Ik kan er zelf goed tegen, maar mijn partner en andere mensen die zullen daar wel onder lijden.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar ook niet zo goed tegen kan. Dus ik ga me daar goed op voorbereiden. Ik denk iedereen met ons. Dus goed drinken, goed smeren als je naar buiten gaat. Hè?
2: Ja, en het huis zo koel mogelijk houden.
1: Inderdaad.
2: En als het toch nog te warm is, telkens je voeten in een tel met koud water. We hebben geen airconditioning, dus, maar wel de ventilator in de buurt enzovoort.
1: Inderdaad, Klaas. Voor de mensen die er al die tijd naar uitgekeken hebben, de zomer die staat om de hoek, dus die komt eraan.
2: Ja, we hebben een hele koele periode en vrij regenachtig. En nu wordt het niet alleen warm, maar ook droog weer met een bescheiden onweersbuitjes.
1: Nou, Klaas, we gaan ons erop voorbereiden. Ik dank jou voor vandaag.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ga alle tijltjes en airco's weer neerzetten. Dan ben jij goed voorbereid in ieder geval.
2: Ja.
1: Dankjewel, Klaas. Tot morgen weer.
2: Tot morgen.

0: If I Had Words, Yvonne Keeley met Scott Fitzgerald. Ja, ook alweer een hit van vele jaren geleden, maar het blijft toch hele leuke muziek. Wat ook heel erg leuk is, dat is als u op dinsdagavond naar Spakenburg gaat. Want daar houdt, ja, iedere dinsdagavond, hè, dat, ja, dan kunt u genieten van de DARP. En de DARP, dat weten we intussen, dat is toch de meest mooie, bijzondere zeilwedstrijd van onze eigen regio. En Henk de Graaf, die houdt ons iedere week op de hoogte van, ja, hoe gaat het nou, wat is er allemaal gebeurd? En zijn er nog toestanden op het Eemmeer geweest? Ik ga het hem nu vragen. Henk, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen. Ja, hoe is het en hoe was... Laten we beginnen bij vorige week dinsdagavond. Hoe is het gegaan?
1: Ja, wij hebben elkaar vorige week woensdag nog gesproken. Toen hebben we toegelicht hoe het dinsdag was. Dus ik kan het...
0: Ja, nou ja, weet je, voor de mensen die even kort... voor degene die het nog niet helemaal duidelijk hebben... Hoe staat alles ervoor?
1: Nou, het is vanavond, als we de wedstrijd van vanavond hebben gehad, zitten we al op de helft van de competitie. Dus het gaat al best wel hard.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk tot nog toe een prachtige competitie. Met allerlei verschillende windrichtingen, met heel veel verschillende winnaars. Zo ook vorige week weer.
0: En jij was tweede, hè Henk? Jij bent als tweede binnengekomen.
1: Ja. We zijn als tweede binnengekomen. En vanavond hebben we een tussenstand, zeg maar, zo'n beetje halverwege de competitie. En ik heb goede hoop dat wij bovenaan staan.
0: Nou, weet...
1: Dat is hartstikke mooi.
0: Ja, ik ben jouw fan, dus ik ga weer voor je duimen. Hè. Wie weet helpt dat. Henk, leg even uit, hè, voor de luisteraar. Hoe gaat nou zo'n parcours? Hè? Is dat nou een vast parcours waar die schepen, zeg maar, steeds moeten varen iedere week? Of verandert daar iets in?
1: Dat kan veranderen. En dat is eigenlijk een van de leuke dingen van onze competitie. Dus wij starten dan elke avond om 7:00 twee klassen. En om 7:10 de botters, de grootste klasse. En dan vlak voor dat starten en dat start zijn, dan staat er op het startschip staat een nummer. En dat nummer correspondeert met een van de banen, een van de parcoursen die gezeild kan worden. En dat zijn er wel meer dan 30 opties. En die zijn afhankelijk van de wind. Dus dan staat er bijvoorbeeld vanavond staat er nummer 14... En dan gaan we zoeken op de kaart die we hebben, nummer 14, welk parcours moeten we zeilen. En dan weten we pas welk parcours dat is.
0: En dat kan goed uitpakken.
1: Ja.
0: Ja, dus dat kan goed uitpakken voor je. Maar het kan ook dat het juist niet zo'n goede baan is, zeg maar.
1: Ja, dat kan. Hè. En dat ligt een beetje aan de windrichting, ook die combinatie. Maar ik moet zeggen, er zitten een aantal hele ervaren mensen die gepokt en gemazeld zijn. En die weten eigenlijk altijd... een hele goede en leuke baan te kiezen, zodat we allemaal lekker kunnen zeilen.
0: Ja, want wie kiest nou zo'n baan? Wie doen dat?
1: De mensen op het startschip, die zijn van de organisatie. En die doen dat al jaren. En die kijken dan in overleg met een aantal andere mensen vanuit de organisatie. Hoe is de windrichting vandaag? En welke richting willen we starten?
0: Ja.
1: Hoe komen we een beetje in de tijd uit? Hè? Want we willen ook niet dat een aantal, zeg maar, die achteraan liggen nog midden in het donker binnen moeten komen. Nou hebben we nu niet zoveel last van hem, dat we hele lange avonden hebben. Maar dat is wel weer belangrijk als we straks in september aankomen.
0: Ja, inderdaad, want dan gaat het weer wat eerder donker worden. Hè? En dat willen ze dus niet. Nee.
1: En als er nu vanavond is er bijvoorbeeld vrij weinig wind, of de wind zakt weg, is nu de verwachting. Dus dan wil je niet een hele lange baan hebben. Mm. Dus dan wordt er ook wel eens een kortere baan gedaan. En mochten we dan toch sneller zijn, dan krijgen we nog een baanverlenging. Dus dan moeten we nog een rondje extra.
0: Ja, ja,
1: en dat
0: krijgen
1: we dan aangegeven op dat startschip.
0: Nou gaat het weer veranderen. Het is vrij koel geweest en de wind was, ik denk voor zeilers prima. Nu komt er heel warm weer aan met kans op onweer. Hoe is dat dan? Verandert dat, dat ze dan het korter maken of maakt dat eigenlijk niet uit?
1: Ja, dus bij weinig windverwachting, dan worden die banen wel korter gemaakt. Zodat je een beetje meer controle hebt over, als de wind helemaal wegvalt, dan komt bijna niemand meer binnen. Dus dan wordt zo'n baan korter gemaakt en dan eventueel wordt die langer op het moment dat het toch mee blijkt te vallen. Bij onweersdreiging is het extra opletten, want als er echt een code geel of oranje is, dan wordt nog wel eens besloten door met onweersdreiging van we gaan toch niet zeilen.
0: Nee.
1: Maar dan moet er wel echt heel wat aan de hand zijn, hoor.
0: Ja, ja. Nou, dat was denk ik niet de voorspelling en zeker niet voor vanavond.
1: Nee.
0: Hoe zit jij vanavond in de race, denk je?
1: Ik heb er heel veel zin in. Wij zijn meestal best wel goed als er wat minder wind is. En dan moet je echt de vaardigheden inzetten om zoveel mogelijk snelheid nog uit je boot vandaan te krijgen. Dus ik heb er gewoon weer ontzettend veel zin in vanavond. En het wordt ook mooi weer. Dus ik denk dat het mooi is om op de kant te kijken. En meestal zijn er ook veel boten op het water als het mooi weer is. Dus dat wordt een prachtig plaatje weer vanavond.
0: Nou, ik hoop dat er weer een heleboel mensen naar Spakenburg gaan. En dat ze om 7 uur daar bij die oude haven daar klaarstaan. Om dit mooie spektakel weer te gaan zien. Hè? Want ja, het is toch wel een feestje iedere week.
1: Ja, het is
0: ja dat bevestig
1: mooi.
0: Jij en, natuurlijk
1: mensen,
0: gelijk.
1: Ik heb het al eens eerder gezegd. Als mensen een indruk willen, kijk dan vooral een keer op de social media van De Dorp.
0: Ja.
1: En dan zie je heel veel foto's die door drones genomen worden. En ook filmpjes tegenwoordig van hoe dat er dan uitziet. En dat is best wel indrukwekkend.
0: Nou, absoluut. Henk, ik dank je weer voor deze week. Ik ga voor jou duimen dat je nu eerste gaat worden.
1: Ja, dat vind ik super.
0: Ja, dat gaan we hier bij Eemland 1 doen voor jullie. En genieten in ieder geval ervan. Maar dat gaat wel goed komen.
1: Dat gaat zeker goed komen.
0: Nou, Henk de Graaf, dank je wel. Succes vanavond. En ik zit nu al te duimen. Nou,
1: okay,
0: wat wil je nog meer?
1: Dag.
0: Tot volgende week weer.
1: Tot volgende week.

I'll see you when I get there, Lou Rawls. En oh, wat hebben we hier toch bij 1 Minuut 1 Actueel 's morgens een heerlijke muziek voor u om bij wakker te worden en een lekkere kop koffie erbij te nemen en te luisteren naar alles wat wij u uit de regio voor nieuws te vertellen hebben. En dat is nogal niet wat. En omdat het dinsdag is, hebben wij ook weer een vaste gast. En dat is Harry Wees. En Harry Wees weet alles over wandelen. En bent u nou een wandelliefhebber? En ja, nu heeft het gehoord, hè, van onze weerman Klaas Bijker. Het wordt heel erg warm. Ja, en wat moet je dan doen, hè? Want ja, of je nou een dagwandeling maakt of je voorbereidt op een vierdaagse, een goede voorbereiding is. En ja, nu heeft het gehoord, hè, van onze weerman Klaas Bijker. Het wordt heel erg warm. Ja, en wat moet je dan doen, hè? Want ja, of je nou een dagwandeling maakt of je voorbereidt op een vierdaagse.

0: die nou niet zo geoefend zijn als jij, maar toch wel heel graag willen gaan wandelen?
1: Nou, om te beginnen met het warme weer, zou ik zeggen, neem voldoende eten, maar ook vooral drinken mee. En zorg ervoor dat je voldoende luchtig gekleed bent en een hoed of pet tegen de zon, maar ook tegen de regen, zeker als je brildragend bent, is toch wel handig. Als je een beginnend wandelaar bent, adviseer ik om te beginnen met kleine afstanden. En voor iedereen, dus geoefende als niet-geoefende wandelaars, geldt loop in het begin van de wandeling rustig. Er zijn heel veel mensen die veel te snel van stapel gaan en dan later in de tocht daardoor in de problemen komen.
0: Ja, en dat dus, wil je echt niet, hè, dat je dat overkomt.
1: Nee, klopt. En zeker met als je meer dagen loopt, dan is het zeker belangrijk om je krachten goed te verdelen. Dus in het begin rustig lopen.
0: Ja, Harry, is het nou ook belangrijk wat voor eten en drinken je meeneemt?
1: Ja, daar kan ik... Nou, je hebt mensen... Eiwitrijk voedsel kan geen kwaad. Ja, ik neem altijd normaal gewoon brood mee. Ja. En een paar bananen. Maar dat varieert ook een beetje. Is ook een beetje afhankelijk van de persoon in kwestie.
0: Ja, en kan je nou beter water drinken? Of je hebt ook mensen die hebben die energiedrankjes dan. Is dat aan te raden?
1: Soms is het wel handig om iets bij te hebben waar wat suiker in zit. Dat kan wel, dat drinkt makkelijker en ja, daar krijg je ook wat meer energie van.
0: Ja, dus dat is misschien wel ook wel een goede tip om dat ook bij je te hebben.
1: Ja. Dus water. Wat ik vaak doe is, ik gebruik siroop, citroensiroop en daar doe ik dan water bij. Dan heb je net een ander smaakje, zeg maar.
0: Ja, nee, en als dat wat lauw wordt, dan is dat ook toch nog wel lekker om te drinken. Hoe zit dat nou met andere attributen? Want ik kan me voorstellen als je een mooie wandeling gaat maken, dat je misschien een verrekijker mee wil nemen of wandelkaart. Of moet je ook pleisters meenemen trouwens?
1: Ik heb meestal pleisters bij me, maar ook een rol leukoplast. Want als je eventueel schuurplekken hebt of blaren, dan kun je dat aftapen.
0: Ah, dat is een goede tip. Ja.
1: Als je georganiseerd loopt, dan is er vaak ook wel een EHBO die je kan verzorgen. Maar ik neem altijd zelf leukoplast mee en wat pleisters. Je weet maar nooit.
0: Je weet maar nooit, hè? Ook al heb je goede spullen, goede schoenen, goede sokken, dan nog.
1: Ja, maar je kunt ook vallen en een wond oplopen.
0: Nu dat jij dat zegt, Harry, over vallen... ik kan me voorstellen dat als je gaat wandelen, dat je denkt van ik neem geen telefoon mee. Maar is het eigenlijk toch niet wel handig om dat wel te doen? Want stel dat er wat gebeurt onderweg.
1: Ja, zeker als je alleen gaat wandelen en een eigen tocht loopt, dan zou ik zeker een telefoon meenemen.
0: Ja.
1: Kijk, als je een georganiseerde tocht loopt, dan kun je denken, er komt wel iemand mij weer achterop. En ook als je met meer dan één bent, als er dan maar één persoon een telefoon bij hebt, is dat ook niet zo'n ramp. Maar een telefoon is bereikbaarheid is zeker aan te bevelen.
0: Ja, dus eten, drinken, pleisters, leukoplast, een hoedje voor de warmte of een pet. Toch wel je telefoon. Hè, dus als er iets gebeurt, dan kun je in ieder geval hulp inschakelen. Ja. Ben ik nog iets vergeten, Harry?
1: Nee. Ik denk dat de telefoon belangrijker is dan een verrekijker, als ik dat nog even mag zeggen.
0: Ja, misschien wel. Ja, dat ligt. Ja. Ik dacht als je vogels wil spotten onderweg of zo, dat je dat misschien leuk vindt. Maar het is ook zwaar om mee te sjouwen allemaal.
1: Ja, dat is het probleem een beetje. Ik heb iemand gekend die dacht, er komt vandaag geen regen, dus regenkleding hoeft niet, dat scheelt me weer gewicht. En toen kregen we een stevige onweersbui, en dat kan. En dan zit je zonder regenkleding.
0: Ja, dat is ook niet handig.
1: Dan adviseer ik om je hebt zaken waarbij je een hele goedkope plastic regenponcho kan kopen voor €1. Dat weegt bijna niks en je hebt toch wat bij de hand.
0: Nou, dat is een hele goede tip. Nou, Harry, ik denk dat we het allemaal op een rij hebben. Dus een regenponcho, pleisters, leukoplast, eten en drinken en je telefoon. Dat, ja. dat zeker weten. Nou, ik dank je en ik wens je mooie wandeldagen toe. En ja, neem ook een hoedje mee, want het wordt erg warm, heb ik begrepen.
1: Dat weet ik. Ik heb de pet al.

0: al in mijn rugzak zitten.
1: Nou, ik wens je hele fijne dagen, mooie wandelingen toe. En we spreken elkaar volgende week dinsdag weer. Ja. Dankjewel.
0: Oké, bedankt.
1: Harry Wees was dag. Harry Wees was dat weer met al zijn tips voor als u op de wandeltochten gaat. En hou het een beetje klein, hè, want in die hitte, ja, je verkijkt je zo snel. De heenweg is leuk, maar je moet ook nog weer terug. We zijn toe aan het eind van het programma en het uur Eemland 1 Actueel voor dinsdag 16 juni. Het zit er weer op. Ik dank u hartelijk voor het luisteren en geniet van het mooie weer wat eraan gaat komen. Denk eraan goed smeren, hè, want je bent zomaar weer verbrand en goed blijven drinken. Fijne dag allemaal, tot de volgende keer.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin en woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna in Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Lekker radio.

Leuk begin van Dekker Radio, toch vandaag? Echte country uit Amerika. John Mullen en Summertime Blues. Nou, hou het maar even op. Hey, leuk dat je erbij bent. Mag ik er ook weer bij zijn? Dankjewel. Wat dacht je van Huey Lewis en The News? En dit nummer uit 1984 was een grote hit voor ze. Titel: If This Is It...

Paniek. Wat een leuk nummer is dit, zeg. Toch alweer een tijdje geleden dat ze deze maakte. Liefde maakt blind bij Dekker Radio. En ken je deze nog van BJ Thammen?

0: B.J. Thomas en Burt Bacharach hoorde je met On a Bicycle, maar dat heette eigenlijk Butch Cassidy and the Sundance Kid. Dat is echt een fantastische oude film. Als hij nog eens draait, moet je hem zien. Hij is uit 1969 overigens.
1: Liefde, het is zo'n gezeik, zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf, want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

0: Diana Ross met de Supremes. In and Out of Love uit 1967. Wat een eeuwigheid terug, hè?
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Wat dacht je van een hedendaagse van Charlie Puth? Changes voor de verandering.

0: de kabaal maakte, zeg. Queen en Killer Queen. Het is tijd om te gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: Enrique Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft 7 mensen opgepakt voor het saboteren van het treinspoor tijdens de Olympische Winterspelen in februari. Volgens de politie gaat het om anarchisten die protesteerden tegen de Spelen. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor hitte. Een groep van maatschappelijke organisaties wil dat het kabinet daar iets aan doet. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.

Wat een vaart, hè? Ze hebben waarschijnlijk haast. 10cc. 1973. Rubber Bullets. Nou zeg. Tjonge jongen, even rust nemen hoor. Dadelijk Davina Michel. I Won't Let Go zingt ze. En dit gezelschap zijn we zeker niet vergeten. Toontje lager. Net als in de film. Ik wil het.

0: Onze Nederlandse Davina Michel. En ze is nu al de hoek om. I won't let go. Dekker Radio. Josh Stone is ook van de partij vandaag. Toch, Josh? Dan is het goed.
1: Are you digging on me?
0: Hier is ze met een

0: Josh Stone en Super Duper Love. Het orkest is al naar huis, hoor je dat? Wait a minute. Knalboom uit. Ja, zo gaat het ook. Ken je deze nog? Van Huub Hangel. Lelijk van dichtbij.
1: Het was weekend

wat ben je lelijk van dichtbij. Wat ben je lelijk van dichtbij. Nee, you have a lekker smoeltje.

Dit is ernstig, hè? Huub, hang op. Hoe verzinnen ze het allemaal? Tjoe. Nou, echte muziek, hoor. Rolling Stones. Neem ons mee naar 1971. En deze grote hit van ze. Brown Sugar bij Decca Radio.

knalboom uit. Alida's Hidding en zijn vrouw müssen weten. Nou zeg, tjonge, wat een verhaal. Ik ga afscheid nemen met Redbone. Come and get your love. Tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bye bye.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden. Die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Ears.
5: Hey boys, hier komt ie dan. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
6: Welkom weer bij een uurtje Rock All Over The Ears. Ja, we gaan gauw beginnen, want ik zeg het, maar het uurtje is weer zo voorbij. We beginnen met Sam de Sham en de Pharaohs. Ja, ze hebben maar vrij kort bestaan, van 63 tot 67. En hun 2 grootste hits waren Woolly Boole en Little Red Riding Hood. Maar dit nummer is Struttin'.

0: Hij is weer heerlijk.
1: Verder met Derk en de Domino's. Ja, en de belangrijkste man van Derk en de Domino's was nu Eric Clapton. Maar door een ruzie tussen Clapton en de drummer van de band is de band opgeheven. En ze hebben daarom ook maar van 70 tot 71, dus twee jaartjes hebben ze bestaan. Het volgende nummer, het is Bell Bottom Blues. En hierop speelt ook Duane Elmer mee.

We hoorden hem net al eventjes op het vorige nummer van Derk en de Domino's, de Bell Bottom Blues. Maar hier hebben dus de Allman Brothers Band zelf. En de band bestond rond de broers Duane Allman en Craig Allman. Duane Allman is verongelukt bij een motorongeluk en enkele jaren later is ook een van de andere bandleden bijna op dezelfde plaats als waar Duane om het leven kwam, ook verongelukt. De band staat toch wel steeds vanaf 1969 tot 2014, maar ja, natuurlijk niet meer zo met de gebroeders Allman, want ook Craig Allman is overleden ondertussen. Maar dit nummer is van de Allman Brother Band en dat heet Ain't Wasting Time No More.

We gaan door met de Doors. Ja, hoe klinkt het zo? Door met de Doors. Ze bestaan natuurlijk van 65 tot 73 na het overlijden van Jim Morrison. Ze bent natuurlijk gestopt. Maar de band bestond dus rond Jim Morrison en de toetsenist Ray Manzarek, die samen de band hebben opgericht. Het volgende nummer heet Peace for Rock.

Bob Seger komt eraan. Bob Seger met zijn Silver Bullet Band. Ja, zijn grootste hit was uit 1977. Dat heette Main Street. Maar dit nummer heette Old Time Rock'n'Roll.

0: Het volgende nummer is een cover van Buddy Holly, Not Fade Away. Het nummer is trouwens heel vaak gecoverd. Maar dit is een uitvoer van Heathcat. En daarin speelt onder andere Slim Jim Phantom, die we onder andere kennen van The Stray Cats. Ik zei het al, Not Fade Away.
1: 2, 3, 4. 1, 2, 4, 5.

Ja, dat was een hele aparte uitvoering van Not Fade Away. Door met Brainbox, Downman. Ja, Brainbox heeft bestaan van 68 tot 72. En in 2009 zijn ze opgericht. Nu treden ze op in diverse bezettingen. Maar de belangrijkste mensen van Brainbox waren natuurlijk Jan Akkerman en Cas Lux.

Ja, het is juni, dus moet ook een beetje zomer inbrengen. Nou, en wie doet dat? Don Henley, drummer en zanger van de Eagles. Dit doet hij dus solo. En de nummer heet The Boys of Summer. En dat komt uit 1984.

0: Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.
1: Wie het ook over de zomer heeft, dat is Billy Idol. En dat nummer komt uit 1988. En het heet Hot in the City.

We gaan naar de Kinks van 63 tot 96. En in 2018 zijn ze ook weer begonnen. En het volgende nummer is een eerbetoon aan hun zus die aan een hartaanval overleed op 31-jarige leeftijd. En dat nummer heette Come Dancing.

Mooi dat de jongens van de Kings dit gedaan hebben. Come Dancing. Volgende nummer is van de Rainmakers. Ja, nog één keertje voor de zomer, hè. Ik weet helemaal niets van die Rainmakers. Maar dat nummer heette One More Summer.

We gaan naar de wolven. En als je de wolven vertaalt in Spaans, dan betekent het als Los Lobos. Ja, en het is deze stijl, het is Chicochano rock. Dus een soort Latijnse rock. En het nummer is uit 87, het origineel is van Richie Valens. En ze bestaan al, Richie Valens duurt, maar Los Lobos bestaat al 1973. La Bamba.

0: The Golden Age of Rock and Roll.
1: Door met John Mellencamp. Ik weet niet veel van deze man, maar hij heeft ontzettend veel muziek gemaakt. Misschien dat ik volgende keer wat kan vinden van hem. Dit nummer heet Rock in the USA.

0: De volgende band hoef ik natuurlijk helemaal niet over te vertellen of aan te kondigen. The Cold Earring. This is the time of the year.
1: This is the time of the year. Love is coming unexpectedly. Knocking on your door, begging.

Wat een schitterend nummer was dit weer van de Golden Earring. Weer een heel stuk terug in de tijd. De Spencer Davis Group uit 1965. En de zanger was Stevie Winwood. En ik dacht dat hij toen zelfs nog 16 jaar was pas. Keep on Running.

De volgende band is vrij nieuw. Ze bestaan pas vanaf 2020. En het zijn twee broers en een vriend. De Zack Schuster Gang. Armament. En dat nummer Armament kennen we natuurlijk ook van de Spencer Davis Group, die we net hiervoor hoorden.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens. Maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla, maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

Open het programma Bondvorm vandaag, deze 1986. Het goede doel, ja, met de twee Henken daarin. Zwijgen, de titel van de plaat. En hartelijk welkom hier bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam, ik draai ze voor u. En gaan we door. Jelly Roll. I'm good.

0: good. Lekkere hedendaagse muziek van Jelly Roll. I'm good.
1: Ouwe meuk.
0: Ook lekkere muziek. The Beatles, wat minder bekende. Deze is 1963. Devil in her heart.

0: waren ze de Fabulous Four, oftewel de Beatles, terug naar het jaar 1963 met The Devil in Her Heart. Ja, hier in de Bonte Muziekverzameling hebben we ze weer voor u klaarstaan. Uiteraard zoals u dat van ons gewend bent. Door met meer muziek.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: David Guetta en Chris Willis. En Friends.

0: De muziek van David Guetta. En hij was niet alleen, want hij had er een aantal vrienden bij. Chris Willis, Fergie en Le Manfo, Getting Over You. De muziek van het jaar 2010 was dat. Fors schakelen we door naar het jaar 2015.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Justin Bieber, What Do You Mean?

0: Bieber. Het is voorzien van opname uit het jaar 2015.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje hier van Jimmy Pala. Where is your dingeling? Beetje een nieuwwetse rockabilly.

0: Jamie Pala en de nieuwe plaat Where Is Your Dingeling. Ik heb het plaatje trouwens in 3 verschillende versies opgestuurd gekregen. Dit was de Engelstalige. Ik heb ook een Italiaanse en een Duitsstalige gekregen.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan in 1994 met de Hermes House Band. Ze vieren een feestje en ze maken er een feestje van. Oorspronkelijk van Gloria Gaynor, begin jaren 80. I Will Survive.

0: Jazeker, de muziek van de Hammers House Band uit 1994, I Will Survive. Een dikke hit.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan we richting het half uur. Maar dat gaan we niet helemaal halen, want we komen niet helemaal uit met de muziek. We vullen het op met de tune van Koffietijd van Tineke uit het verleden. Dit is Tette Tepper van Nico Haak uit 1977 allereerst.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege dodelijk ongeluk met scholieren in Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spanjaard. Hij werd in februari in Pernis ontvoerd. De aanleiding was vermoedelijk een drugsconflict. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het vechtsportevenement bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag. 5 mensen zijn aangehouden. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op regen. In de middag op meer plaatsen zon. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

En dat was hem, deze van Maybrooks, even terug naar het jaar 1989 met hun hit Mano uit het jaar. Fijn dat u nog steeds bij bent, de Bonte Muziekverzameling. En wij gaan hedendaags werk draaien. De winnaar van The Voice 2026 hebben we hier zo, Ruben Hillen en zijn plaat 20 Seconds. I've got 20

0: wanna be with you.
1: De muziek van Ruben Hillen, zijn eerste solo plaat, 20 seconds te titel van de plaat.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: Dus gewoon lekker oude meuk. De Doors, we gaan 1967. Your Lost Little Girl.

0: Jim Morrison en zijn band The Doors. Your Lost Little Girl, even terug naar het jaar 1967.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Ja, in die muziekselectie hoppen wij naar het jaar 2002 met Gloriella.

0: En met een knal zwiepen ze hem eruit. En deze Gurriella en Ligaya. En dat kwam het jaar 2002. Tijd voor wereldnieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Inderdaad. De East Collectors aan een nieuwe plaat. Samen met Gudrun Moeilijk. Flashback, de titel van deze lekkere plaat. Ja, die naam kan ik gewoon niet uitspreken. Van Gudrun. Het is Deens. Maar Deens is niet helemaal lekker.

0: nieuwe muziek van The East Collector samen met Gudrun Solja. Als ik het Deens een beetje probeer uit te spreken. Leuke plaat in ieder geval met de titel Flashback, inderdaad. En wat gaan wij doen?
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Ja, gezellig gaan we het houden. 2021, de muziek van Adele. Can I get it?
2: Hey.

0: Jazeker, in 2021 komt het uit. Adele.
1: Let me just come and get it.
0: Inderdaad, Can I Get It was de titel van de plaat. Ja, hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Ook dat is alweer het geval. Ook nu weer Time Flies When You're Having Fun, hè, zeggen ze altijd. Het was een meer uurtje lang bond op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen ook vandaag weer met plezier het programma voor u in elkaar geknutseld. En aan elkaar gepraat, ook dat nog. Ja, wat wil je nog meer, hè? Goed, mocht u willen reageren op het programma, dan kan en mag natuurlijk ook altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres wat daarvoor open staat. Rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen en u ook uiteraard te gaan vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar de jaren 70, het jaar 1971 om exact te zijn, met Gilbert O'Sullivan, No Matter How I Try. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van Marianne Kurt, Just Take Me Away. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. En heel graag weer tot de volgende mond. Then I Do Another Try.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en Openbaar Ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zierenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
1: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare.

0: Landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof. Daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land. Ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
1: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
2: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
1: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
1: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
0: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw...

0: Hij dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Hartelijk welkom.
3: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
4: In deze aflevering van de Baarnse Naald praten we weer met André van der Pad. Hij is de formateur voor de coalitievorming in Baarn. Hoe is de stand van zaken? Zijn we er al bijna? En er is afgelopen woensdag een motie over smartphones en social media van Noorsluis van de VVD geweest in de gemeenteraad. En daar komen we ook even op terug. Dat en meer in deze uitzending van de Baarnse Naald. En we gaan uiteraard naar muziek.

0: Muziek uit de Blues Brothers. De film van 1980, Everybody Needs Somebody to Love. En we hoorden Jake en Elwood. En in de achtergrondkoor, dat is ook wel grappig om te melden, daar hebben we Patty Austin. En zij kan er ook wat van. Oftewel, ongelooflijk goede zangeres. Links en rechts, als je zo om je heen kijkt, dan zie je in verschillende plaatsen dat er al nieuwe coalities zijn gevormd naar aanleiding van de verkiezingen van 18 maart, de gemeenteraadsverkiezingen. In Baren wordt er hard gewerkt om die coalitie voor elkaar te krijgen, maar het is nog niet helemaal rond. Mogelijk dat deze week de eindklap gegeven kan worden, maar dat weten we nog niet helemaal zeker. We praten erover met één van de twee formateurs en dat is André van der Pat. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat er een coalitieakkoord is. De portefeuilles zijn verdeeld, de wethoudersposten zijn ingevuld. André van der Pat, één van de formateurs van de VVD. Klopt dat? Hoe is de stand van zaken?
1: Nou, Kees, dank je wel. We zijn afgelopen weken druk bezig geweest. En ja, net als vorige week, blijkbaar vertelt men mij heel veel dingen niet. Als jij dit soort informatie alweer hebt... Die was mij wel bekend, maar het is niet bekend hoe ver en wat te doen. We zijn iets op die aan het zetten, net als vorige week. En daar komt het op neer. En daar gaan we volgende week misschien over communiceren.
0: Ja, dus op dit moment is het nog niet volledig een coalitieakkoord rond, zeg maar.
1: Nee, het is nog niet. Maar wel, we zitten wel op 99%. Ja, dat kan morgen nog, bij wijze van spreken, best wel veranderen. De financiën moeten altijd nog helemaal doorgerekend worden. We komen dichter en dichter bij het eind. Dat zeker.
0: Dat is in ieder geval goed. Ik heb begrepen dat er ook al mogelijk portefeuilles die zijn verdeeld. Of is dat ook al nog voorbarig?
1: Nou, als ik net zeg dat we op 99% zitten, dan moet dat er ook wel onderdeel van zijn. Maar ook daar zijn we op hoofdlijnen. Er kunnen ook nog verschuivingen plaatsvinden, maar... Ja, alles is op hoofdlijnen wel bepaald en eruit. Maar wie wat en wie wat waar heeft, daar communiceren we nog niet over.
0: Nee, in de krant zag ik staan dat de VVD een wethouder heeft. De wethouder die eerst in Soest actief is geweest, Anne Sterrenberg. Die gaat in Baren de kaart trekken voor de VVD. Of is dat ook nog niet helemaal duidelijk?
1: Dat is een van de mogelijkheden. Dat zou kunnen. Dat zou volgende week allemaal duidelijk moeten worden. Maar zij is een van de kandidaten. Ja.
0: Oké. Okay. Er moet dus nog het nodige gebeuren. Want je had eigenlijk verwacht dat je deze week wel helemaal klaar zou zijn met het vormen van die coalitie. Maar dat is dus toch nog niet helemaal gelukt.
1: Nou ja, een van de dingen is onder andere wethouder screening. Waar altijd een tijdje overheen gaat. Daar kan je heel weinig aan doen. Het doorrekenen van een coalitieakkoord kost enige tijd. Bij het ambtelijk apparaat is neergelegd, wat staan er hele onmogelijke dingen in? Kijk daar eens naar en geef daar advies over. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die eventjes wat tijd nodig hebben. En vooralsnog gaan we ervan uit dat we in de volgende raadscyclus wel een en ander kunnen presenteren en neer kunnen leggen. Dus dat we echt wel... Wat dat betreft op schema ligt.
0: Ja, dus die deadline die gaat gehaald worden. Je zei het al...
1: Daar gaan we wel vandaan.
0: Ja, er moet nog het een en ander doorgerekend worden. Ik had begrepen bij de gesprekken die over de financiën gingen... is de ambtelijke organisatie ook al uitgebreid betrokken geweest... en die hebben meegepraat, hè?
1: Ja, die hebben meegepraat, zeker. Ja, afgelopen week ook weer. Hè. Dus dat moet ook, hè. Het ambtelijk apparaat moet allemaal gaan uitvoeren... Dus als je daar haaks op gaat staan, daar heeft niemand plezier van.
0: Nee, dan heb je eigenlijk een coalitie gebaseerd op drijfzand, zou je kunnen zeggen.
1: Dat kan je bijna zo zeggen. Dus we hebben heel fijn dat we dat zo kan op een stel en sprong bijna konden aansluiten en meedenken en input konden geven.
0: Ja. En op dit moment zijn ze dus nog steeds bezig om de verdere berekeningen te maken om te kijken of dat allemaal uit kan, zeg maar.
1: Ja. Zeker, dat klopt.
0: Eigenlijk hebben we al een klein beetje, als je kijkt naar D66, dan hebben we Hugo Pakken als wethouder. Nou, mogelijk bij de VVD dus Anne Sterrenberg uit Soest. Over het CDA heb ik nog niks gehoord. Is daar iets over te melden?
1: Ik zou het voor het VVD en voor het D66 ook beide niet weten. Niet zeker weten. Hè? Er moet een screening plaatsvinden. Er zijn kandidaten aangemeld, aangedragen. En die moeten gescreend worden, Kees.
0: Ja.
1: En daar zijn we druk naar aan het kijken. Dus ik bevestig helemaal niks qua wethouders. Ja. Die deed ergens ertussen zin, maar dat heb ik niet gedaan.
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk mogelijk van de politiek, of tenminste van de journalistiek, altijd de mogelijkheid om er toch net even iets uit te halen wat iets verder gaat. Maar ja, ik kan je dus niet verleiden tot uitspraken wat dat betreft.
1: Nee, dat is ook niet aan mij. Ik ben formateur en daar hebben we de fractievoorzitters voor. Ja. Ja.
0: Komende week dus, dan zal dus toch duidelijk dan de afrondende fase moeten komen van de hele bespreking. Hè? Dus dan...
1: Dat hopen we wel en daar gaan we ook vanuit. Ja. Ik heb steeds gezegd, de neus is aan dezelfde kant op. De wil is om eruit te komen. En we zijn gewoon heel ver.
0: Nou, ja. Heel goed om te horen. Ik denk dat we volgende week weer even met elkaar moeten bellen hoe de stand van zaken dan voor staat.
1: Ja.
0: Voor dit moment, heel hartelijk dank voor jouw bijdrage hier weer bij Eén Land Eén. André van der Pad, een van de formateurs van de VVD. Dankjewel.
1: Dankjewel, Kees.

0: Je hoorde twee nummers achter elkaar. De eerste die we draaiden was van Petula Clark, het nummer Downtown. Het kwam uit 1966. En de tweede die schoof een tijdje op in de hitgeschiedenis. En dat was een nummer uit 1983. De naam Pat Benatar. En zij had een behoorlijke grote hit met deze. Het nummer Love is a Battlefield. Er is een motie aangenomen in de gemeenteraad afgelopen woensdag. En dat was een motie en die ging over smartphones en social media. Een motie ingediend onder andere door Noorsluis van de VVD. We luisteren even naar haar aankondiging in de gemeenteraad.
1: Dank u wel, voorzitter. Er gebeuren op dit moment 3 dingen tegelijk met onze kinderen. En ze zijn alle 3 zorgwekkend. Hun schoolprestaties dalen. Uit het laatste internationale PISA-onderzoek bleek dat 1 op de 3 Nederlandse 15-jarigen het basisniveau leesvaardigheid niet meer haalt. Een aandeel dat in 7 jaar tijd opliep van 18% naar 33%. Tegelijkertijd stijgt de mentale druk. Het percentage meisjes in het voortgezet onderwijs met emotionele problemen ging in slechts 4 jaar van 28% naar 43%. En het cijfer dat jongeren hun eigen leven geven was nog nooit zo laag. Het pesten is verhuisd naar het scherm, waar het dag en nacht doorgaat en niet meer ophoudt. Het lijken 3 losse problemen, maar ze hebben iets met elkaar gemeen. Ze zijn allemaal versneld in precies de jaren waarin de smartphone en sociale media het hart van de kindertijd werden. De onderzoekers wijzen zelf op meerdere oorzaken, maar het intensieve gebruik van sociale media nam in diezelfde periode fors toe. En dat tijdsverloop is te opvallend om weg te kijken. Ik wil mevrouw Richie Lakerveld en mevrouw Bruistens heel hartelijk bedanken voor de samenwerking bij de voorbereiding van deze motie. Het is mooi om te zien dat onze neuzen dezelfde kant op stonden bij een onderwerp dat wij zeer belangrijk vinden. Voorzitter, het gaat hier niet om statistieken uit een ver land, maar om cijfers over onze eigen Baarnse kinderen. 71% van de kinderen tussen de 9 en 13 jaar komt in aanraking met schadelijke content, inhoud. Dat zijn kinderen uit onze eigen straten en dus ook kinderen die in Baarn naar school gaan. De jeugdzorgkosten stijgen bovendien niet alleen hier, maar overal. En de mentale problemen die daarachter schuilgaan hangen duidelijk samen met wat kinderen online meemaken. De landelijke wetgeving om telefoons uit de klas te weren op zowel de lagere als de middelbare scholen was een eerste stap. Met deze motie willen wij een tweede, belangrijkere stap zetten. Niet door regels op te leggen, maar door de handen ineen te slaan, zodat we de bewustwording onder ouders, maar eigenlijk onder iedereen, kunnen vergroten. De digitale revolutie is over ons heen gerold en nu is het aan ons om verantwoordelijkheid te nemen. Dit is met name een statement naar ouders. Een kind van 9 jaar begrijpt nog niet wat algoritmes met zijn of haar brein doet en dient te worden beschermd tegen de druk van anderen om ook online actief te zijn. En laat ik daar helder over zijn. Wij verbieden niets en we verplichten niets. Veel ouders gebruiken alleen deze platformen zelf nauwelijks. En zien simpelweg niet wat hun kind er dagelijks tegenkomt. Een gezamenlijke aanpak / statement reikt veel verder dan individuele pogingen. En dat laat deze motie hopelijk zien. Echte vrijheid is een keuze kunnen maken. Een kind van 9 dat vastzit aan een algoritme kan die keuze nog niet maken. Laten wij ervoor zorgen dat zijn of haar ouders dat wel kunnen. Dank u wel. Moet ik dan nu het dictum voorlezen?
2: Dat lijkt me heel goed na dit mooie betoog. Ja, dank verzoek u wel. Het college.
1: Ik verzoek het college, of wij verzoeken het college. De raad te informeren over de effectiviteit van huidige voorlichtingscampagnes omtrent het gebruik van sociale media volgens de aangenomen motie van juli 2024. Nummer 2. De raad verzoekt het college in gesprek te gaan met de besturen van de kindervangopvangorganisaties, de Baarnse basisscholen en voortgezet onderwijs, om te komen tot een eenduidige richtlijn over het smartphonegebruik op school en buiten de klas. Nummer 3. In gesprek te gaan met de besturen van de kinderopvangorganisaties, de Baarnse basisscholen en het voortgezet onderwijs, om in navolging van het initiatief van de gemeente Arnhem te verkennen of we tot een Baarns statement kunnen komen, passend bij onze gemeente. En de laatste. We verzoeken het college de raad voor de begrotingsbehandeling van oktober 2026 te informeren over de voortgang en de eerste resultaten van deze gesprekken. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
0: Dat was hem. De motie die uitgesproken werd in de gemeenteraad van Baarn. Het was een motie vreemd aan de agenda, zoals dat zo mooi heet, die aan het einde van de raadsvergadering dan aan de orde komen. Alle partijen die aanwezig waren. 19 raadsleden waren dat op dat moment. 17 waren er voor, 2 waren er tegen. En de 2 tegenstemmers waren de stemmers van de CDA. CDA geeft aan dat het wel een sympathieke motie is, maar principieel stemmen ze tegen. En dat heeft te maken met het feit dat dit een onderwerp is waar de Raad van Baren niet over gaat. En vandaar dat ze dus tegengestemd hebben. Dat hebben ze ook heel duidelijk van tevoren en na afloop ook aangegeven. Dat zijn mooie dingen om mee te maken dat ook dit soort dingen. Er werd aangegeven dat in Arnhem is al eenzelfde motie aangenomen. En wordt er dus ook gewerkt om dit tegen te gaan. En dat gebeurt eigenlijk omdat de landelijke overheid te weinig actie onderneemt om hier wat aan te doen. Hebben we muziek? Jazeker, die hebben we. Chris Rea. Prachtig nummer wat hij ooit gemaakt heeft. Dat is deze. Het nummer wat je hoort, dat is Josephine.

helaas niet meer is, maar wel fantastische muziek maakte eigenlijk. Het nummer Josephine en Driving Home for Christmas was ook een van die grote hits van hem. Die kun je van Cruzeer, die ken je ongetwijfeld. Dat kan haast gewoon niet anders. Oh, dit is ook mooi trouwens. Het is ook alweer even geleden dat dat uitkwam. Al Stewart, het nummer Year of the Cat, 1976.

Stewart. Het is een Schotse singer-songwriter. En hij brak wereldwijd door in 1977. En dat deed hij met het album Year of the Cat. En je hoorde de gelijknamige single, oftewel het titelnummer van de album, het album wat toen uitkwam. Het album bevatte trouwens ook nog die andere hit van hem. En dat is nummer On the Border. Woensdag 24 juni dan begint de laatste raadscyclus voor het zomerreces van de gemeente Baren. Dan hebben we de informatie in de raad. Dan volgen er die week erop twee vergaderingen. Namelijk allereerst de algemene beschouwingen op woensdag en op donderdag de oordeelsvorming in de raad. Algemene beschouwingen is altijd in die laatste cyclus. En dan geeft de raad de verschillende partijen geven aan waar zij eventueel accenten in de perspectiefnota gelegd willen hebben. En die perspectiefnota en de jaarstukken 2025, die staan dus ook op de vergadering. Die komen dus aan de orde in de gemeenteraad. En wil je daar meer over weten, ga dan naar de website van eemland1.nl. En daar vind je podcast. En de eerste podcast die je daar tegenkomt is de podcast met wethouder Hugo Prakke, die beide stukken heeft samengesteld. En we praten daar uitgebreid met elkaar over hoe het ervoor staat, maar ook hoeveel er bezuinigd moet worden. Dat dus. En dan de laatste vergadering van deze cyclus voor het zomerreces vindt plaats op 8 juli. En dat is de raadsvergadering. Maar we hebben het al eerder vermeld in dit programma. Er zal dus mogelijk ook een extra vergadering komen om het coalitieakkoord te kunnen presenteren en de raad de gelegenheid te geven om daar het een en ander over te zeggen. Wanneer dat het geval is, dat is op dit moment nog niet bekend. Want eerst moet dat hele coalitieakkoord dus helemaal kant en klaar compleet zijn. En dan pas kan de Griffie eventueel een extra vergadering gaan invoegen. En dat zit er wel in dat het een extra vergadering gaat worden, want er staat dus behoorlijk wat op die rol, die algemene beschouwing. Die vragen dus ook al een avond. Er is een extra avond dus ingepland. Er zal er dus nog één bij komen om het coalitieakkoord te kunnen presenteren. Muziek. En die muziek.

we doorgezet worden naar de donderdag. Want dan wordt het wel een behoorlijk warme dag, zo'n 29 graden. Maar het kan nog beter of nog hoger, zo u het maar wilt. En dan komt de vrijdag op zo'n 32 graden uit. En dan zaterdag zakt de temperatuur weer ietsjes terug naar zo'n 27 graden. En in de nacht zit de temperatuur zo tussen de 16 en de 19 graden. Dus ook in de nacht blijft het nog behoorlijk warm. Ben je komende week op vakantie? Nou, dan zit je gewoon goed. Want dan is de temperatuur uitstekend, zou ik zeggen. Nou, dat over het weer. En wil je meer weer horen, dan moet je gewoon luisteren naar Eemland 1 Actueel. Elke ochtend kun je dat programma van 9 tot 10 beluisteren op Eemland 1. En dan om 9:30 komt Klaas Bijker, en dat is onze weerman. En die kan je nog veel preciezer vertellen hoe het er met het weer uitziet. 1989, de eerste cd die bij mij binnenkwam. Bruce Hornsby and the Range. And the way it is.

Bruce Hornsby en The Range. Hij was ook nog eens een keer lid van Grateful Dead in de tijd. En als je deze muziek hoort, dan zie je dat hij toch wel een heel andere richting uitgegaan is met deze muziek.

Gewoon zulk heerlijk ontspannen muziek. En je hoort het hier allemaal bij Eemland 1, het programma De Baarnse Naald. Ik ben toch benieuwd, wat gaat de grote zomerhit van 2026 worden? Is het de nummer 1 in de top 40 van dit moment? Ja, ik weet het niet zeker, maar aan het eind van de zomer dan weten we het natuurlijk. Maar Justin de Wild, hij maakt volgens mij wel een behoorlijke grote kans.

En dat was hem, de nummer 1 in de top 40 van dit moment. En dat is Justin Theroux. En nummer Cheerio. Wordt het de zomerhit? Ik weet het nog niet, maar we gaan het ongetwijfeld gaan we het horen. Over een poosje dan weten we het. Of het de grote hit is of niet. Dance the Night Away, het laatste nummer wat we kunnen draaien hier in de uitzending. En ditmaal

dat is hem. Engelbert Humperdinck, de laatste die we konden draaien. Ik zei het al, dan is het de hoogste tijd om afscheid van je te gaan nemen. Het interview met de formateur André van der Pad, dat kun je ook terugvinden op de website van Eemland 1. En je gaat dan naar de afdeling radio en daar vind je de formatie nummer 10 om precies te zijn. En ik zei het al, we hebben ook een podcast gemaakt de afgelopen tijd met wethouder Hugo Prakke. En die ging over de jaarstukken 2025 en de perspectiefnota 2027-2030. En die kun je vinden ook op de website onder het kopje podcast. Graag tot volgende week. Mijn naam is Kees Veerling en we zien elkaar graag weer.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
1: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wil hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen...

0: ze hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
1: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een jazzdrummer en componist. Hij staat bekend om zijn muzikale veelzijdigheid, creatieve benadering van ritme en zijn werk als bandleider. Een van zijn belangrijke projecten is Ambrosia, een band waarmee hij conceptuele muziek maakt die vaak geïnspireerd is op literatuur en filosofie, waaronder Dante's Divine Comedy. Welkom Ruud Voeste.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is een mooie plaat. Dat was je tweede plaat. Je hebt twee platen gemaakt.
1: Ja, nummer 2.
0: Op basis van Dante's Divine Comedy.
1: Ja klopt. Het eerste deel ging over Inferno, wat ook het eerste deel is van de Divine Comedy. Mm-hmm. En het tweede album gaat over Purgatorio, tweede deel alweer.
0: Precies. We hebben je, geloof ik, 2,5 jaar ook even aan de tand gevoeld. Ja. En dat gaan we nu weer doen. Maar goed, we moeten eerst door heel wat UK jazz. Daar ben je inmiddels ook helemaal in begaan.
1: Helemaal.
0: Precies. Jordan Rakey, zeg je dat wat?
1: Nee.
0: Nou ja, dat is een samenwerking met Jordan Rakey en Tom McFarland. En die is bekend van Jungle. En het nummer gaat over liefde die vanzelf gaat zonder moeite of gedoe. Jordan Rakey.

0: Jordan Riquet met Easy to Love. De kop is eraf om maar eens een lekker cliché te gebruiken. Ja, ik kijk even naar mijn gast van vandaag, Ruud Woesten. In hoeverre heb jij je helemaal verdiept in de UK jazz?
1: Eigenlijk niet.
0: Eigenlijk helemaal niet, nee. Hè? En vind je dat wat?
1: Ik vind het is een gaaf sound. Het zijn mooie nummers, maar het is niet helemaal de jazzkant waar ik me in verdiept heb. Nee. Dus ik kom er niet vaak uit, nee.
0: Nee, klopt. Maar goed, het is ook helemaal nieuw. Het is ook eigenlijk voor de jeugd bestemd, hè? Voor de jongeren.
1: Ja, dat ben ik al niet meer. Nee.
0: En als ze zeggen van Eddie Gripper, dan gaan ze helemaal stijgeren natuurlijk met Third Beach. En Third Beach is een jazznummer van het album Americana uit 2026. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, en dan sterft het langzamerhand weg. Prachtig! Van piano gaan we naar de trompet. En dan kijk ik jou even aan. Adam O'Farrell, ken je die?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Kijk eens aan. Nou, die behoort in ieder geval, zoals je weet, tot de opvallendste stemmen in de hedendaagse jazz scene. En met zijn album Elephant, ook dit jaar, laat hij opnieuw horen hoe modern jazz kan balanceren tussen structuur en vrije improvisatie. We gaan luisteren naar Herkimer Diamond.

0: Tadaa, Ruud Woesten, je bent zelf drummer.
1: Ja.
0: Ja, ik zat heel onschuldig altijd aan mijn blokfluitje. Daar hadden de buren geen last van. Hoe speel jij dan in je jeugd met een drummer? Hoe kan je dan, of met een drumstel?
1: Hoe je daarmee wegkomt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dat gewoon in een woonwijk en dan oren dicht?
1: Nou, ik ben ook met het blokfluitje begonnen en heb toen...
0: Je meent het echt?
1: Ja,
0: waar?
1: Toch wel.
0: Ah,
1: ja.
0: Ik heb een kans laten liggen in dit geval.
1: Ja, dat was wel de ingang. Maar ik heb daarna 5 jaar denk ik piano gespeeld. En dat ging gewoon rustig met buren erbij.
0: Ja, dat heb je niet doorgezet dan?
1: Nou ja, met componeren komt het echt waanzinnig van pas.
0: Okay.
1: Maar drummen is op mijn 15e denk ik erbij gekomen. En toen woonden we gelukkig ergens tussen de boerderijen. Dus toen mocht ik naar hartelust lawaai maken de hele tijd.
0: Ja, kippen van de leg.
1: Zeker.
0: Dat was het enige eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, we hadden eieren genoeg.
0: Dat ging oké. Goed zo. David Bowden, want we gaan natuurlijk in de tweede uur wat verder op jouw carrière in. David Bowden is wel een bestaande naam in de muziekwereld. Dat weet je, onder andere als bassist, producer in verschillende projecten. En het nummer Hakken Cross is een van de resultaten. David Bowden.

0: David Bowden. Wel, ja, geweldig. Leuk.
1: Ja, graag.
0: Technisch. Hoe is het trouwens met de jazz scene in Rotterdam?
1: Ja, heel goed. Die is echt levendig.
0: Roadtown, bestaat dat nog?
1: Roadtown bestaat
0: maar
1: nog.
0: Maar dat is geen jazz meer,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, is geen jazz meer.
0: Dat vind ik toch wel jammer. Zo'n rokerig zaaltje was dat vroeger.
1: Ja, dat mag überhaupt niet meer.
0: Nee, maar dat was wel typisch. Ja, dat was echt de stijl van de jazz.
1: Ja.
0: En wat heb je dan nog meer? Er zijn ook nieuwe bijgekomen, hè?
1: Dizzy heb je. Je hebt Vrijmoed. Vrijmoed is een heel belangrijk nieuw podium.
0: Ja,
1: uiteraard nog steeds... Brouwerij Belgium. Daar zijn nu concerten elke week. En jam sessies.
0: Jij gaat er af en toe naartoe?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je ziet af en toe wel eens. Je doet wel eens af en toe een ontdekking.
1: Een ontdekking? Nou ja, nee. Ondertussen ken je wel de meeste mensen bij naam. Of heb je er wel eens mee?
0: Ja, komen de gevestigde namen dan?
1: Gevestigde namen? Ja? Nee, maar ook van de studenten bedoel ik.
0: Dus okay.
1: Je leert elk jaar nieuwe mensen kennen. Maar op een gegeven moment is het ook weer duidelijk wie er is. En de gevestigde namen komen ook wel eens.
0: Ja, je hebt zelf ook wel eens voor die studenten gespeeld?
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Er komen natuurlijk veel meer studenten
1: kritisch
0: aan.
1: Kritisch publiek. Ja.
0: Ja, zeker. Maar ja, die zijn een beetje afgestompt van de beat, van de popmuziek, van het computergestuurde popmuziek.
1: Nou ja, niet allemaal.
0: Oh, nou oké. Okay. Het wordt dus tijd dat die Erik Lau richting Rotterdam gaat. Heeft een hele mooie plaat gemaakt. Harmonix. En zijn korte instrumentale track uit de hedendaagse UK beat en soul hip-hop scene. En het nummer komt van zijn project Examples, een verzameling producties waarin Law zijn stijl van jazzy hip-hop en beats laat horen.

Eric Lau, met natuurlijk een DJ-achtergrond, dat was natuurlijk wel te horen. Rob Luft is een heel ander, ja, heel ander figuur. Is een jazzgitarist die bekend staat om zijn melodische, atmosferische stijl, waarin moderne jazz, folk en wereldinvloeden samenkomen. En wat gaan we dan horen? Night Songs. Dat is een van de composities die goed past binnen de stijl. Ingetogen, ruimtelijk en langzaam opbouwend. Night Songs.

Dat is nog eens een slotakkoord. Geweldig. Oh, daar komt hij nog. Ja. Alpha Mist, moet ik hem nog voorstellen? Ik denk het niet, hè. Hij heeft een paar keer in Nederland geweest. Heeft een mooi nummer gemaakt, Closer. En is een van zijn introspectieve composities die goed past binnen zijn herkenbare stijl. Warm, emotioneel en tegelijkertijd ritmisch subtiel. Alpha Mist.

Alpha Mist, vaak in Nederland geweest. Hele zalen waren vol, dus en genieten. We gaan over naar Tendelonious. En daarna hebben we Yusuf Deze. Dat is een collega van je, ook op drums. Ja. Maar goed, eerst Tendelonious. Song for My Father. Ja, dat is een versie natuurlijk van Horak Silver. Maar die heeft hij even geherinterpreteerd, zoals het dan heet. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Nou, vorige week was Billy Cobham in Nederland.
1: Oh.
0: En die speelde in Fluor in Amersfoort. En dat was een prachtig concert.
1: Yeah.
0: En degene die hem op zou kunnen volgen, dat is Yusuf Days. Die ken je natuurlijk ook wel. Die heeft ook met Tom Misch gespeeld. En hij heeft in de band Yusuf Kamal de nodige trommels bewerkt. We gaan hem hier horen met Black It Out.

0: Hoorden we daar Ruud Voeste aan de drumstel of niet?
1: Nee,
0: ja, het was wel heel simpeltjes dit, hè? Ja, vond ik wel. We gaan, de tijd dringt een beetje naar Ambient Jazz Ensemble. En dan gaan we luisteren naar Natalia Part 1, 2 en 3. Dat is echt een lekker stoer. Had je vroeger bij Pink Floyd ook. Oh. Had je ook Part 1 en Part 2. En daarom kocht je die cd ook. Of plaat in dit geval. Maar goed, Ambient Jazz Ensemble.

0: Ambient Jazz Ensemble. Ja, we gaan het laatste nummer alweer tegemoet.
1: Jeetje.
0: Voordat ik het vergeet, jij speelt komende zaterdag om 20:30 in Artichok in Soest.
1: Ja.
0: Met welke bandleden doe je dat?
1: Koen Schalkwijk op piano en synthesizer. Mo van der Does, altsaxofoon. Wietse Voermans, tenorsaxofoon. En Thijs Klaas op contrabas.
0: Op het moment dat ik jou dit vraag, ben jij Ambrosia 2, althans die cd-hoes, ben je aan het signeren voor mij. Dat doe je op met een vloeiende pen. En een aantal nummers van deze cd die ga je ook spelen.
1: Ja, alles zelfs.
0: Jullie gaan alles spelen.
1: Ja, spelen het programma integraal van de cd.
0: Ja, dus gewoon van nummer 1 tot en met nummer 6. En niet gewoon een beetje een wisselwerking van laten we dat...
1: Nee, het hele verhaal. Ja.
0: En dan lang uitgesponnen nummers?
1: Ja, meestal wel. Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd. We gaan eruit met Vega Trails. Ken je die? Nee. Het is een modern jazzproject rond contrabassist Milo Fitzpatrick. Fitzpatrick, we kennen ook weer. Oh ja, dat was natuurlijk de bassist van Portico Quartet. Een Schotse band. Geweldig. Vega Trails. We gaan luisteren naar Els tot over een paar minuten.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen en hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren.

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ding, ding. Welkom in de tweede uur met Thelonious Monk met nummer Nutty. En tegelijkertijd ook welkom, Ruud Woester. Je hebt al een uur hoor je op zitten. We hebben net naar UK Jazz geluisterd. Ja, je hebt nu opeens een klassieker uit het rek gehaald, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: Thelonious Monk, waarom?
1: Ja, het is een van mijn helden van het begin van de jazz. Ik ben vooral heel erg fan van zijn composities, omdat ik het ritmische element daar altijd extreem sterk vindt. En dat geeft mij zoveel inspiratie voor het improviseren en het spelen. Ik geniet er altijd heel erg van.
0: Ja, het was ook een moeilijke man, hè, die Thelonious.
1: Ja, ik ken hem zelf niet, maar nee. Ik heb wel
0: in de wandelgangen gehoord. Heb ik dat wel gehoord.
1: Ja,
0: ik ook, ja. Maar goed, het is leuk om gewoon met zo'n klassieker te beginnen. En als ik dan even verder kijk op het lijstje, dan komen we nu uit bij Dogo, Alessandro. Ja. En mag je zelf Fongaro.
1: Ja, zeker.
0: Hoe kom je daarop?
1: Dat is mijn buurman.
0: Dat is jouw buurman?
1: Ja, nee, ik woon in een gebouw met meerdere muzikanten. En Alessandro speelt contrabas en is een goede vriend. En een zeer inspirerende muzikant.
0: Jullie trekken er ook af en toe op uit.
1: Zeker, ja.
0: En dan spelen jullie een van de jazzhonken in Rotterdam?
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Helemaal plat spelen, al die studenten helemaal wegspelen, die jongens. Of niet?
1: Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd hoe dit klinkt.
1: Ja.

0: Precies, komende zaterdag. Het zaallicht gaat uit. De spots gaan aan op het podium. Wie treedt erop? Ambrosia. Het eerste nummer is gelijk knallen, denk ik. Strand. Vertel me.
1: Oh, ja. Strand. Ja, dat is het eerste nummer van de tweede plaat. Dus ja. Dit beschrijft de scène waar Dante samen met zijn gids Virgilius uit de hel ontsnapt. Mm-hmm. En even niet zo goed weet waar ze zijn. En een nieuwe plek moeten bepalen.
0: Ja, Dante's Divine Comedy. Hoe kom jij aan Dante?
1: Oh.
0: Het is niet de Commedia dell'arte, geloof ik, hè?
1: Nee,
0: dat is iets anders, maar goed.
1: Oké, okay. Ik ben erbij gekomen omdat ik wilde een plaat gaan maken, maar dacht... ik was op dat moment heel erg fan van David Bowie en Black Star. Waar hij, terwijl hij dus terminaal ziek was, nog een laatste waanzinnige plaat heeft gemaakt. En toen dacht ik, dat is daar ligt de lat. Maar ik heb nog niet zo'n verhaal. Dus gedachte was, als ik nou een ander kunstwerk pak... en dat is rode draad gebruik voor muziek... dan kan ik daar misschien een plaat bij maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik geloof dat mijn vriendin op dat moment bezig was met Dante te lezen. En toen ben ik er ook aan begonnen. En ja, in het hele boek is Dante zet zo soort van uiteen... hoe je eigenlijk als mens moet leven. Dus hij laat zien wat zondes zijn... en wat daar eigenlijk voor straf tegenover staat... als mm-hmm. je daar niks aan doet... of wat een juiste manier van leven is. Ja, dat zijn supermooie beelden en vergelijkingen... die hij beschrijft in dat boek. En dat sprak wel tot mijn verbeelding. En toen dacht ik, nou, volgens mij kan ik daar kan ik wel muziek bij schrijven.
0: We gaan naar het eerste nummer luisteren.
1: Strand.
0: Strand.

0: En hoe dit verder gaat, dat kunt u allemaal luisteren. Komende zaterdag om 21:30 in Artisjok in Soest. En dan is de gastheer in dit geval Ruud Woester. En die zit hier tegenover me. Jawel. ja. Ambrosia, wat betekent dat eigenlijk?
1: Dat is een woord voor de godendrank, waar de goden in of de Romeinse geschiedenis onsterfelijk van werden.
0: Kijk eens aan. En het is ook een onderdeel, tenminste de Dante's Divine Comedy is een onderdeel van La Divina Commedia. Ik zei eerst Commedia dell'arte, maar dat is natuurlijk veel jonger. Dit is een stukje ouder.
1: Ja.
0: Van de 13e eeuw gaan we naar de 20e eeuw. We gaan naar Frank Sinatra.
1: Ja.
0: Waarom Frank Sinatra nou opeens? Wat een overgang zelfs.
1: Ja, nou ja, misschien is het inderdaad een beetje een grove overgang. Maar Frank Sinatra is ook helemaal te gek. En ik heb hele warme herinneringen aan dit specifieke nummer. Omdat ik toen ik net met jazz begon in een big band speelde, waar we dit arrangement ook speelden. En dit was toch wel altijd een van de hoogtepunten van onze optredens.
2: Thank you. I've got you under my skin.

0: Precies, de douchekraag staat open. Sinatra wordt uitgefloten zelfs, hoor. Nee, is helemaal niet waar. Nee, geweldig, lekkere macho muziek.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, nou ja, ik heb het niet als macho ervaren, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Er zit wel een zekere overtuiging in.
0: Gaan we dat ook horen van Sylvain Darivac?
1: Ja, super, maar dan ook heel melancholisch. Het is macho in zijn melancholie.
0: Nou, daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Ja, dit komt uit Frankrijk. Sylvain,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja. Nou, flesje wijn erbij. Sigaartje opsteken. Chauve et court.

0: Ja, ik moet soms even denken aan Zach Lober. Een Nederlandse bassist. Die doet dit werk ook zo'n beetje.
1: Ja? Oké.
0: Dat is wel heel apart. Vooral het begin.
1: Ja.
0: Dan denk ik van, oh god, er gaan een heleboel radiootjes uit, denk ik.
1: Ja, ik vind het super gaaf. Ik bedoel, dat hele abstracte en dan daarna juist weer hele... Ja, wat ik zei, melancholische melodie eigenlijk van cello en saxofoon. Die frictie, dat boeit me heel erg.
0: Dat lijkt mij ook, ja. Koen Schalkwijk, dat is een heel ander verhaal. Dat is een collega van je, die zit bij jou in je band.
1: Ja, Koen.
0: En die heeft ook een cd gemaakt, misschien wel 2, 3. Wat zal het zijn?
1: Dit is, hij heeft zeker meerdere cd's gemaakt, maar dit is zijn laatste cd. Ja. Zijn meest recente cd met het trio met ook wederom Alessandro Fongaro en Mark Schilders op drums.
0: Ja, niet allemaal uit dezelfde flat?
1: Nee, deze keer niet. Maar ik heb wel met Koen samengewoond. Dat is dat dan weer wel. En Joris Roelofs doet ook mee.
0: Ja.
1: Die,
0: Descending heet het nummer. Het zet de naald mij in de groef.

0: Ja, Roy Haynes. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Absoluut. Reflection.
1: Ja.
0: We gaan weer terug naar de klassiekers.
1: Ja, we gaan een beetje heen en weer. Ik dacht, we mixen het een beetje door elkaar.
0: Dat is heel wat anders dan Sylvain Darivarc,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Alle twee waanzinnig goede drummers met conceptuele ideeën.
0: Ja, wat is nou de beste drummer?
1: Of ja, is, dat dus, is moeilijk is te duiden. Niet te zeggen, maar...
0: Wie
1: ik gaaf vind?
0: Ja.
1: Nou ja, Roy Haynes vind ik heel gaaf. Tony Williams vind ik heel gaaf.
0: Ja, waarom?
1: Waarom? Omdat ze alle twee een heel eigen stijl hebben en tegelijkertijd heel begrijpelijk spelen.
0: Mm-hmm.
1: En binnen die eigen stijl hebben ze hun eigen weg gevonden om echt heel sterke statements te maken. En dat is heel gaaf.
0: Ja, het gave van een drummer, dat is ook dat je vier ritmes in je hoofd hebt. En vier ritmes die je moet uitproberen.
1: Ja. Ik denk niet dat ik vier losse ritmes in mijn hoofd heb,
0: nee?
1: Als je dat zo zegt. Nee, het is toch vaker wel één groot ding. En dan kan ik beslissen waar ik dan dat stukje van het ritme op speel. Dus welk ledemaat, zeg ik dat zo, aangaat. Dus moet het met mijn bassdrum of moet het met mijn hi-hat of wil ik het op een trommel of op een bekken. En moet het lang of moet het kort? Dat zijn de beslissingen die je dan neemt.
0: Ja, John Engels, je zegt wel eens, het is gewoon het inkleuren van muziek. Dat doe je met de drums.
1: Dat is zeker waar.
0: En dat doet Roy Haynes ook.
1: Absoluut.
0: Laat me komen.

0: Roy Haynes. Geweldig nummer. We moeten even opschieten. We hebben nog 3 nummers te gaan. En dan kijken we naar de top 3. Miles Davis staat op nummer 1. Ruud Voester nummer 2. En Thijs Klaassen op nummer 3. Of we Thijs Klaassen kunnen draaien, dat is nog maar even de vraag. Maar we gaan het allemaal proberen.
1: We doen het best, hè?
0: Miles Davis, ja, 100 jaar geleden is hij geboren.
1: Oké. Okay.
0: 26 mei, als het goed is.
1: Oké. Okay.
0: En over een paar weken gaan we daar een special van maken. Ik doe dat samen met Jeroen de Valk, of andersom. Jeroen de Valk doet met deze ondergeschikte jongen. Want hij weet natuurlijk alles van Miles Davis.
1: Ja.
0: En ik weet gewoon de laatste jaren van hem. De muziek die hij toen maakte. Maar hij weet echt alles, ook uit 1952. Maar goed.
1: Oh.
0: Dit is Little One uit 2000. Nee, dat staat 2022. Dat kan niet, hè?
1: Nee. Dit is denk ik ergens uit de jaren 60.
0: Ja, dat was
1: zijn tweede quintet met Herbie Hancock. En,
0: ja. Wat die Jeroen de Valk zei, dat is dat de beginplaten nogal een beetje vals klonken. Denk je van wie is hij? Godsnaam aan het trompetteren.
1: Oh, ja, hij moest het ook leren, hè? Hij was erbij aan het begin.
0: En zo is het ook. Ja. Iedereen moet het leren. Miles Davis, Little One.

0: Yes, dat was Miles Davis met Ruby Hancock op piano. Je kent het, hè, die milestone. Ja, heerlijk. Ja, virtuoos.
1: Zeker.
0: 100 jaar geleden is die geboren. En over een paar weken gaan we daar een special over maken. Dat doe ik samen met Jeroen de Valk. Ja, het is echt leuk. We gaan weer even terug naar Raw Beans. En dan gaan we luisteren naar niemand minder dan Ruud Voesten.
1: Ja.
0: Met wie speel je hier? Met Thijs Klaassen, dacht ik.
1: Nee, dit is, dit is wel van Ambrosia. Maar dit is een duo stuk van Mo van der Does en Koen Schalkwijk. Dus alleen klarinet en piano.

0: Raw Beans met dat prachtig klarinet. Je hoort hem bijna niet meer, die klarinet.
1: Nee.
0: Die is aan het afsterven.
1: Nou ja, misschien komt hij een beetje terug. Maar
0: daar kan jij voor zorgen natuurlijk.
1: Ik doe natuurlijk mijn
0: je
1: best.
0: Doet je best. Je ja. doet je best. Je ja. We gaan naar het laatste nummer. Maar dat betekent dus ook dat we afscheid gaan nemen van Ruud Voesten. Natuurlijk, dat is jammer. Voor de tweede keer zit je hier.
1: Nou,
0: het is weer prima bevallen, denk ik.
1: Het was heel leuk, toch?
0: We hebben mooie muziek meegemaakt. Je hebt mooie muziek meegenomen. Vooral Sylvain Darifourc.
1: Die blijft hangen, hè?
0: Die blijft hangen. Nee, ja. Maar ja, goed, we stellen daar even Miles Davis tegenover. We gaan jou zien komende zaterdag om 20:30 in Artichok in Soest. Dan ga je alles spelen van Ambrosia 2. Dus ook dit nummer, Raw Beans. Echt prachtig.
1: Ja, leuk.
0: Prachtig, prachtig. We sluiten af met Thijs Klaassen met The Queen of Mars. Precies. Ruud Voesten, mag ik jou
2: dit danken? Dit is Eemland 1.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas, van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

Dit is Eén Land Eén Muzieknacht. 100% non-stop. Eén Land Eén. 1, 2.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.